0: Goeienacht. Nederlanders bezuinigen flink nu de energie- en brandstofprijzen hoger zijn door het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 houdt de hand op de knip, zegt ING na onderzoek. We geven minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vindt de prijsstijgingen een zware financiële last. Het RIVM maakt een plan om de 10 Nederlanders van het cruiseschip Hondius bij thuiskomst te monitoren op het Hanta-virus. Voor dat plan is er nog tijd zat, want het schip is nog onderweg richting Spanje. Er zijn inmiddels wel specialisten aan boord om de besmettingen te onderzoeken en aanwijzingen te geven. Het gebruiken van data om fraude en criminaliteit op te sporen moet stoppen. Volgens een staatscommissie kunnen burgers zo niet geprofileerd worden en noemt de toeslagenaffaire als pijnlijkste voorbeeld. De overheid moet daarom overstappen op controles waarbij iedereen evenveel kans maakt om eruit gepikt te worden, zegt de commissie. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen. De Tegel. Die krijgt het programma voor een uitzending over de organisatie Christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaan-oever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dan nog het weer van Weer Online. Opklaringen en weinig wind en de dag begint straks zonnig. Later zijn er wolken en enkele buien. Het wordt 14 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kunnen we dan gericht testen op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië zelf gaat het onderzoek naar de bron van de besmetting verder door knaagdieren te vangen en te testen. In IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang, zegt de gemeente. Het was daar eerder onrustig en er waren vernielingen uit protest tegen de komst van

0: 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Europa is een broedplaats geworden voor terrorisme, dat zegt de regering van president Trump. Volgens Amerika zijn massamigratie en open grenzen bedreigend, want zo krijgen vijandige groepen vrij spel. De Amerikanen roepen Europa dan ook op om in te grijpen om toekomstige aanslagen te voorkomen. En er is beslag gelegd op de administratie van Booking.com, meldt het FD. Ruim 15.000 hotels eisen schadevergoeding omdat ze jarenlang te veel commissie zouden hebben betaald. De hotels beschuldigen Booking ervan oude facturen bewust te blokkeren om de rechtszaak te dwarsbomen. Dan nog het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint zometeen zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: De passagier van het vierenschip Hondius die naar Düsseldorf werd vervoerd, is aangekomen in het ziekenhuis. Het gaat vermoedelijk om een Duitse vrouw die familie is van een passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Ze is waarschijnlijk niet besmet. Een tweede opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De kloof tussen huiseigenaren en huurders in de vrije sector wordt steeds groter. Volgens ABN AMRO zijn huurders zo'n 40% van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Voor huizenbezitters is dat nog geen 30. Vooral jongeren en starters trekken aan het kortste eind door de stijgende huren en de hoge huizenprijzen. In Amerika heeft een rechter een handgeschreven afscheidsbrief van Jeffrey Epstein vrijgegeven. Hij zou dat vlak voor zijn dood in 2019 hebben geschreven en lag verborgen in een ander dossier. Het is niet zeker of de brief echt is. Er staat in dat het een voorrecht is om zelf het moment van afscheid te kiezen. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Om het af te ronden nog het weer van Weer Online. Begint allemaal zonnig, maar later komen de wolken en enkele buien. Vanmiddag wordt het rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Frampton. En Show Me The Way. En een hele goede morgen. Het is 6 uur. De Koen en Sander Show begint met het nieuws. Smart Goal.
1: Goedemorgen. In het ziekenhuis. Twee opvarenden van het Nederlands cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat, liggen nu in ziekenhuizen. Eén in Leiden en één in het Duitse Düsseldorf. Ze kwamen gisteravond met een privévliegtuig aan op Schiphol. Een tweede evacuatievlucht is door een technisch probleem gestrand op Gran Canaria. In totaal zijn er 3 doden gevallen, onder wie een Nederlands stel. En het schip zelf, met ook nog Nederlanders aan boord, vaart nu naar de Canarische eilanden. Snelweg A59 bij Den Bosch is weer vrij. Gisteravond blokkeerde zo'n 150 demonstranten de weg korte tijd. Zij zijn boos over de tijdelijke opvang van asielzoekers in de buurt van Den Bosch. In Loosdrecht bij Hilversum is ook weer gedemonstreerd tegen een noodopvang. Een paar honderd mensen liepen mee in een mars. Eerder liepen AZC-protesten in Loosdrecht uit de hand, nu niet. Zeker 16 doden op het Indonesische eiland Sumatra. Een bus met mensen botste vol op een tankwagen. Er zou iets mis zijn geweest met die bus, waardoor deze

0: uitweek naar de verkeerde kant van de weg. Ook zijn er 4 zwaar gewonden gevallen. Zij liggen met zware brandwonden in een ziekenhuis. En geen nieuw doelpuntenfeest in de Champions League. De tweede halve finale tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. 5-4 vorige week voor PSG. Nu veel minder doelpunten, maar wel een hele snelle. Na 2 minuten al klonk zo bij Ziggo Sport.
1: Paris is er met veel, hoor. En daar is hij al. Ah, Dembélé. 2:20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door. En dit is een klap, hoor, die Paris Saint-Germain uitdeelt.
0: En vlak voor tijd maakte Bayern nog 1-1. Maar omdat Paris Saint-Germain het vorige week beter deed, gaan zij naar de finale door tegen Arsenal. En die is eind deze maand. Het weer van Weerplaza. Vanochtend zon, later vandaag meer wolken en een buitje. En 13 tot 17 graden.
2: Mart, dankjewel. Het goede nieuws is op dit moment nog geen files gemeld.
3: Morgen, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
2: En dus gaan we van start met een nieuwe ochtendshow. Sander, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Dear Red Mix. We openen met Sweet Dreams. Ja!

0: hele goede morgen en hartelijk welkom bij een nieuwe ochtendshow. Daar zijn we weer, donderdagochtend. 7 mei is het vandaag en eens even kijken om me heen wie er allemaal zit. Hey Sander, goedemorgen.
1: Hey Koen, je verbaast ook nog. Ja. Hey Sander. Nou ja, goed, toevallig zit ik er, ja.
0: Hi Sander, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: En Mart Gol.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nieuwslezer van dienst. Mart, fijn dat je er bent.
2: Zeker.
0: Hoe is het allemaal, Sander?
1: Goed, goed, goed. Ik moet even terugkomen op het gesprek wat wij 23,5 uur geleden hadden.
0: Oh, dan moet ik even...
1: Ja, Mart was er niet bij, had een bruiloft.
2: We hadden het over. Niet kunnen luisteren gisteren, nee.
1: Nou, gisteren was het een beroepentest. En toen ging het over het vak mondhygiënist. En toen zei ik nog, nou, ik moet 10 voor 12 ja. naar de mondhygiënist. Ja. En toen zei hij, ja, dat is toch een plek waar je liever niet komt. En toen zei ik, nou, is niks aan de hand. Je gaat liggen, je weet dat je geen gaatje hebt. Ze gaan het zo optisch een beetje esthetisch schoonmaken. Klaar ben je. Maar ik moet zeggen, ik was 3 jaar niet geweest. En dit vak is veranderd, laat ik het zo zeggen. Dus ik ging zitten, nou ja, ik dacht even snel, maar dat was 3 kwartier werk. Terwijl alles goed was, ik had geen bloedend tandvlees, geen terugtrekkend tandvlees. Het zag er allemaal keurig stabiel uit. Maar er kwamen een partij termen en gereedschappen vlogen om mijn oren. Toen zei ze op een gegeven moment, ik ga even de veiligheidsbril opdoen. Toen zei ik, nou meid, je moet doen wat je niet laten kan. Maar dat was dus voor mij, ik kreeg een veiligheidsbril op. Nou, toen begon ik wel een beetje te knijpen.
0: Jij kreeg een veiligheid.
1: Gaan we even de boel zand... Nee, poederstralen. Poederstralen. Nou, ik ben nog nooit in mijn leven in mijn mond gepoederstraald, maar gisteren wel.
2: En dat was tegen de spetters dan, of wat?
1: Ik weet niet wat er allemaal loskwam en wat ze allemaal van plan was. Maar er stond nog net geen aannemingsbusje voor de deur.
0: Ik heb altijd wel het idee dat, kijk, dan jij zegt al, het was eigenlijk allemaal goed.
1: Ja.
0: Maar dan denk ik, er moet toch een factuur geschreven worden natuurlijk.
1: Bij de mondhygiënisten gaat het om 2 dingen. Ze gaan altijd even met een haakje zo tussen, daar bij je tandvlees, de kruising tussen tandvlees en tand. Want dan hoor je 0,2, 0,3, dat is dan hoe ver het terug. Maar dat was allemaal stabiel, allemaal goed. Dus dat is een ding. En natuurlijk de tandplaktest. En dan moet je krijg je een spulletje op je tanden. En dan moet je in het spiegeltje kijken waar je beter moet poetsen. Nou, dat heb ik gisteren ook gehad. Ja, dan voel je je gewoon 3,5 jaar oud.
0: Dat is het, hè?
1: Ja. Maar toen dacht ik, ook dat was goed. Ze zegt, ik kan bijna niks vinden. Ik denk, nou, mij afronden en we gaan gewoon weer. Maar ik heb er toch nog tot 12:30 gezeten ongeveer.
0: Ik vind het wel knap. Overigens, je bent 3 jaar niet geweest.
1: Ja.
0: Dat is best lang.
1: Ja.
0: Want ik ga ieder jaar naar de mondhygiënist.
1: Ja. Normaal krijg ik een mailtje, maar ook...
2: Ieder half jaar, toch?
1: Ja, je moet ieder half jaar. Maar ik ben altijd iemand die er zelf niet aan denkt. En wacht ik tot ik een mailtje krijg. En denk ik, ook moet weer. Maar dat mailtje, dus had een probleem met het systeem. Dus ik was uit het mondhygiënese database.
0: Ja, je kan het systeem wel de schuld geven. Maar je weet zelf toch ook wel dat je 3 jaar niet
1: meer... Nee, maar ik zeg net, daar denk ik dan niet aan. Van, ik moet even naar de mondhygiënist. Ja. En klaarblijkelijk ook niet nodig.
0: Nee.
1: Nee, prachtige tanden.
0: Mooi.
1: Mooi. Maar ik ben gestandstraald, jongens. Ja.
0: Ja.
1: Dus, het was echt...
0: Ik zie het ook aan je, zeg. Een hele andere
2: haalt helemaal.
1: Ja, helemaal. Cool. Helemaal een paar gewoon nog zelf. Ja. Ja. Schitterend. Nou, je is Brian Adams.
0: Oh, dit was de aankondiging van het liedje.
1: Ja, je hoorde wel.
0: Ja, ik moest even over nadenken. Welkom bij een nieuwe ochtendshow voor de zonnige donderdag. En dit is wie ook alweer, Sander?
1: Brian Adams.
0: Met?
1: Super.

0: 90 hit It's My Life. Weet jij veel van muziek, Sander?
1: Ja.
0: Veel, nou ja, we weten allemaal veel van muziek hier bij Joe, maar jij bent altijd van de details. Was dokter Alban ook dokter?
1: Nee, hij was tandarts.
0: Was, ja, toch, ben je toch een arts?
1: Ja, ben je wel arts. Tandarts, ja. Niet mondhygiënist, nee, tandarts.
0: Hij was tandarts.
1: Tandarts, ja. Ja, hij is ook gepoederstraald.
0: Ja, jij bent gepoederstraald in je mond gisteren.
1: Prachtig gebit, dokter Alban.
0: Maar merkt hij er iets van?
1: Nee, nou, je zet je wel schrap. Ik denk, nou komt er toch een soort van brandspuit in je mond en dan ga je met 4G gewoon dwars door je stoel heen. Maar toch, dat gereedschap is altijd wel dat kietelt meer dan dat het irriteert.
0: Je bent wel een beetje een bange poepert in de stoel, hè? Merk.
1: Nee, dat valt reuze mee, joh. Ik heb heel veel laten doen. Ik ben wel iemand die meteen zegt, zet er maar een spuit in. Kijk, ik vind gefrunnik aan mij, daar hou ik niet van. Dus ik heb ook... Maar als je nu tegen mij zegt, ga je liever naar de tandarts of naar de kapper? Ga ik liever naar de tandarts.
0: Huh? Nou, dat vind ik heel raar.
1: Ja, dat gehannes aan je haar, weet je wel.
2: Dat is toch heerlijk?
1: Met die vieze klauwen. Maar we gaan het nog een keer wassen, hoor. En dan, ben je vrij vandaag? Ja, het is zaterdag, ja, weet je wel.
0: We gaan het nog een keer wassen?
1: Ja.
0: Nou, twee keer wassen?
1: Ja, bij mij is het vaak, ja.
2: Uitspoelen even, dat de losse haartjes eraf zijn. Kun je door met de dag?
1: Ik had vroeger, toen ik student was, had ik spikes. Van die... Zoals spijk.
0: Oh, ik dacht onder je voeten van die schoenen met
1: spijk. Ik dacht even heel kort dat ik punker was. Of was het offspring-achtig die tijd. Dus ik had de zwaarste wax. Een oranje potje. Murray's, voor kenners is dat. En dan trok ik zo mijn haar in punten. En dan kon je echt wel serieus. Je kon ballonnen kapot koppen. En dan ging ik op een gegeven moment, werd het echt te lang, ging ik naar de kapper. Nou, die vrouw die begon bijna te huilen. Die ging het wassen en nog een keer wassen. Ze zei, ik ga even naar de Albert Heijn. Toen kwam ze terug met de fles Dreft.
0: Nou ja.
1: Om het te ontvetten. En toen op een gegeven moment ging ze knippen. Zegt ze, ja, mijn schaar glijdt steeds weg. Ik kan jou niet meer knippen. Toen ben ik onbehandeld, ben ik naar buiten gegaan.
0: Spikes?
1: Ja.
0: Heb je daar foto's van?
1: Daar heb ik foto's van.
0: Ja, leuk. Ik nodig je uit.
1: Wil jij een foto zien van mij in mijn
0: spijker? Neem er even eentje mee. Zetten we even op onze Instagram, @Koen en Sander.
1: Ja, het is voor niemand een plezier, kan ik je
0: vragen. Ja, wel, voor ons zeker wel. Zeker.
1: Ja, een jeugdzonde.
0: Hey, goed nieuws. Het zonnetje is al op, jongens. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, en daarop, speciaal daarvoor, en met name speciaal voor Mart...
0: Oh.
1: Heb ik een op maat gemaakte spreuk.
2: Ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat.
1: Schijnt in mei vroeg de zon... Dan gaat de bitcoin vanzelf wel een keer richting de ton.
2: Laten we het hopen.
0: Wat een onzin.
1: Nou, het gaat wel een keer naar de ton, hoor.
0: Ja, nou, dan mag ik hopen dat het weer een keer gaat gebeuren. Hey, goedemorgen, donderdagochtend. Fijn dat je luistert naar de ochtendshow van Joe... met al die hits uit de 70s, 80s en 90s. Hier is er weer eentje.

0: Luie radiopresentatoren die hebben het over PTO. Maar het is natuurlijk Backman Turner Overdrive. And you ain't seen nothing yet. Het is er bijna 6:30. Betekent dat het belangrijkste nieuws van deze donderdag eraan gaat komen. Krijg je van Mart Grol.
1: Goedemorgen, een Hanta-virus-update zometeen. Veel over te vertellen. En hou je van voetbal, dan heb ik zo het zomerbaantje voor je.
0: En een heerlijke dag morgen. Want morgen hebben wij de Female Only Top 100 hier bij Joe. Desiree vraagt in de app hoe laat begint het feestje morgen. Dat kunnen we bij deze gaan zeggen. Morgenochtend vanaf 10:00.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Morgen, de Joe Female Only Top 100.

0: Radio.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
4: Oh yeah.
3: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
6: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
5: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
9: Tango?
8: Huh?
9: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
10: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
11: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
12: Van GreenChoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
13: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
12: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
14: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
16: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Nog een keer! Papa, sneller!
21: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: Kwartiervertraging al tussen Averhoorde en Purmerend Noord. 10 kilometer file. En de A12 Oberhausen Arnhem voor de IJsselbrug. Werkzaamheden daar 30 minuten vertraging. Dit is jouw. Het is 6:30. Belangrijkste nieuws krijg je van Mart Grol.
1: Goedemorgen. We beginnen met de laatste ontwikkelingen rond het Hanta-virus. In ziekenhuizen liggen nu 2 opvarenden van het Nederlands cruiseschip waar dat virus rondgaat. Gisteravond met een privévliegtuig kwamen die 2 aan op Schiphol. 1 ging naar Düsseldorf in Duitsland en 1 hier in eigen land naar Leiden. En dat ziekenhuis in Leiden dus kwam nog met een geruststellende boodschap voor iedereen die zich zorgen maakt.
2: We hebben natuurlijk allemaal corona nog vers in het geheugen. Dus ja, ik snap wel dat mensen denken, niet weer. Maar ik hoop dat ik ze kan geruststellen. Dit is niet het type virus wat wereldwijd zich gaat verspreiden.
1: Vertelden ze bij RTL, een 2e evacuatievlucht zou ook naar Nederland komen, maar het toestel heeft een technisch probleem, is gestrand op Gran Canaria. In totaal zijn er 3 doden gevallen, onder wie een Nederlands stel aan de Hanta dus overleden. En het schip zelf, met ook nog Nederlanders aan boord, vaart nu naar de Canarische eilanden.
0: Ik kan me wel voorstellen dat mensen er een beetje zenuwachtig van worden, want je hoort het nu al dagenlang in het nieuws. En ik weet ook nog, in het begin was het allemaal niet van mens op mens overdraagbaar, maar na een paar dagen ineens wel.
1: Ja, dit virus komt dan uit Zuid-Amerika, waar dat schip vertrokken is. Die mensen, dat Nederlands stel wat overleden is uit Friesland kwamen zij. Ze hebben ook lange tijd volgens RTL rondgereisd in Zuid-Amerika. Ze zijn onder meer vogels gaan kijken, zouden langs een vuilstort zijn gelopen. En nou, de verhalen zijn nu dat daar misschien dat virus is overgegaan van dier op mens. En dan aan boord deze variant, want binnen dat Hanta-virus heb je dus allerlei varianten. Deze variant dan aan boord van dat schip verder is rondgegaan. En dat er daardoor dus zoveel mensen zijn en dood zijn gegaan. Ja. Maar goed, deze arts, deze expert, die stelt iedereen dus wel gerust. Ja. Medisch ben ik zelf ook niet verder onderlegd. Maar nee. Ik kan me voorstellen dat als zij dat zegt, dat klopt.
3: Maar werden wij niet in die tijd van corona, voordat het echt voordat het echt explodeerde, werden we ook niet gerustgesteld door af en toe een deskundige die zei, zo'n vaart zal het niet lopen.
0: Nee, als je dat zegt, word je zenuwachtig.
3: Ja, en het is een klein verschil tussen een markt in Wuhan en een vleermuis en een vuilnisbelt in de Andes en een
1: paar ratten. Ja. Ja, ik snap het. Ja.
3: Ik zag alweer man in witte pakken. Kortom, 1,5 meter.
1: Dit is de kennis van u. Je moet het maar even mee doen. Maar in ieder geval genoeg Hanta in het nieuws ook vanmorgen. Ja. Dan opnieuw protest in het Noord-Hollandse Loosdrecht tegen de komst van asielzoekers naar die plaats. Dit keer verliep het allemaal rustig. Andere keren kwam de ME erbij. Wel politie was nodig in Den Bosch. Ook daar weer namelijk protest tegen het opvangen van asielzoekers. En daar liepen actievoerders korte tijd snelweg A59 op. Maar die weg is inmiddels weer open. Was eventjes dicht, maar gisteravond. Een minderjarige jongen is neergestoken bij McDonald's in Apeldoorn. Die jongen raakte volgens Omroep Gelderland gewond aan een arm en is in een ambulance nagekeken. Waarom er werd gestoken, dat weten we nog niet. Voor zover bekend is nog niemand opgepakt. En zoek je nog een zomerbaantje en kijk je graag voetbal? Dan zeg ik, denk ik dat jullie nu ja gaan zeggen. Moet je wel naar Amerika, zoek een streamingsdienst namelijk iemand die alle wedstrijden van het WK wil kijken op Times Square in New York. Het idee is dat je alle 104 wedstrijden bekijkt en dan verslag doet op social media. Je krijgt er omgerekend dik €40.000 voor.
0: Zo.
1: Een historisch toernooi verdient een historische baan, zegt die streamingsdienst.
3: Ja. Nou ja, is dat voor jou, Koen? Zoek jij nog een zomerbaantje?
0: Nee.
3: Nee?
0: Nee. Nou ja, maar alle wedstrijden, jongens. Het zijn er een heleboel, hoor.
1: Ook verlengingen.
0: Het komt op een gegeven moment je neus uit.
3: Ik ben benieuwd naar jouw verslag van Oezbekistan Kaverdi.
0: Ja, dat bedoel ik. Maarten, dankjewel.
1: Ja.
0: We gaan naar Joe-luisteraar John uit Meteren. John, goedemorgen.
4: Goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen. Nou, John, leuk dat je er bent in de show. En je bent niet zonder reden. Wij gaan proberen met onze luisteraars jouw beroep te raden. John, ben je er klaar voor?
4: Jazeker.
0: Nou, Sander heeft alvast vraag 1 voor jou. Daar komt-ie.
3: Ja, John, welke vakterm hoor jij tijdens je werkdag liever niet? Ofwel. Maar liever niet.
4: Dat is welke vakterm ik liever niet hoor.
0: Ja.
4: Is pasboeren.
3: Afboeren.
4: Afboeren, ja.
0: Afboeren.
4: Ja.
0: Oké.
4: Ik moet er even goed over nadenken.
0: Maar hij kwam er uiteindelijk goed uit, ja.
4: Ja.
0: Afboeren.

0: In de ochtendshow bij Joe is de beroepentest. Elke dag een nieuwe luisteraar waar we het beroep van proberen te raden. Deze ochtend John, hij komt uit Meterijs, 52 jaar. En één van de zeven vragen is al gesteld. Namelijk, welke vakterm hoor jij tijdens je werk liever niet? En toen zei John, afboeren.
1: Afboeren.
0: Afboeren, als je dat weet. We hebben nog 6 vragen over om achter het beroep van John te komen. En als je een idee denkt te hebben tijdens de beroepentest, mag je altijd appen natuurlijk.
1: Ja. John, ik ga snel verder met vraag 2.
2: Ja.
1: Werk jij met je handen?
2: Ja.
0: Als jij jouw werk moet vergelijken met een kleur, welke kleur is dat dan?
2: Als ik mijn werk moet vergelijken met een kleur.
1: Welke kleur hoort bij jouw werk?
2: Blauw, denk.
1: Blauw?
2: Oké.
1: Wat heb jij, je werkt met je handen, maar wat heb jij vooral in je handen?
2: Het grootste gedeelte van de dag, zeg maar 98%, heb ik 2 joysticks in mijn handen.
1: Oh.
2: En in een enkel geval een keer een paar handschoenen. Heel soms een puinriek en heel soms een motorpijpen, maar 98% 2 joysticks.
0: Wacht even, ik hoorde jou zeggen een puinriek.
2: Ja.
0: En nog iets, wat zei je erachteraan?
2: En heel soms een motorslijper.
1: Een motorslijper.
2: Maar 98% 2 joysticks.
0: Jij werkt in de bouw, denk ik.
2: Dat klopt.
0: Oké.
1: Nou ja, dan ga ik het toch vragen. Die joysticks die bedienen een apparaat. Wat doet dat apparaat?
2: Dat is een hele goede vraag. Dat apparaat haalt beton weg tussen wapening.
0: Tussen wapening?
2: Ja, dat is een apparaat en dat laat ik ergens. En dat haalt beton weg tussen wapeningstaven.
0: Jezus, ja, dit wordt wel heel technisch allemaal, hè?
1: Ja, maar we hebben fantastische luisteraars die waarschijnlijk
0: die wel
1: ontzettend gaan. Maar goed, als je het hebt over beton weghalen tussen wapeningstaven, weet Mart precies waar het over gaat natuurlijk.
3: Zeker.
0: we mogen nog 1 vraag stellen aan John.
1: Ja.
0: Maar ik zou het niet weten, want ik ken dit hele apparaat.
3: Ik heb even de puinriek ondertussen gegoogeld.
1: Ja.
3: Oh, dat is een soort, ja, eigenlijk op een soort, als ik het goed zeg, John, een soort op een graafmachine, een soort bak waar je dan ook waar je misschien ook tegels of zo in kan vervoeren. Een stratenmakerachtig, klopt dit?
2: Nee, het is gewoon, die heb ik in mijn hand. Maar dat is maar 1%. Dus daar moet je niet door laten.
3: Dat is een dwaalspoor.
2: Dat is een klein dwaalspoor. Het gaat natuurlijk om die joysticks en dat beton wat ik tussen die wapening weghaal.
0: Maar
2: was
0: dit een vraag, Mart? Of,
3: Nee, dit is echt gewoon duiding voor jullie.
0: Oh, ja. Want jij zit er gewoon te googlen. Ja, dat doen wij doorgaans nooit. Maar oké. Okay.
1: Maar dan ga ik de laatste vraag stellen. En dan moet het denk ik toch voor onze luisteraars komen. Maar ik hoop dat ik die in ieder geval met de volgende vraag nog weer een beetje op weg help. Je werkt in de bouw, maar ben jij werk je in de opbouw of in de afbouw, in de sloop?
2: Goeie vraag. Wij zijn eigenlijk de enige sloop als er nieuw gebouwd wordt.
0: Het wordt het.
3: Cryptisch allemaal.
0: Het is wel mooi. Wat wou je zeggen, John?
2: Wij eigenlijk in de nieuwbouw. Het is wel in de nieuwbouw.
0: In de nieuwbouw, oké. Ja. Nou ja, ik zie al heel veel appjes binnenkomen van mensen die toch wel een idee hebben, John, wat jouw werk zou kunnen zijn. Wij gaan even vergaderen met onze luisteraars. En dan hebben wij over 3,5 minuten hopelijk het goede antwoord, John. Tot zo.
2: Super.

0: That's Eternal BB Winans en I Wanna Be The Only One. Ontzettend leuk dat er zoveel appjes binnenkomen, want we hebben een uitdagende beroepentest deze ochtend. We proberen achter het beroep van Joe luisteraar John te komen. Nou, wat weten we? Hij sloopt iets, maar wel in de nieuwbouw. Wat hij niet graag doet tijdens zijn werk is afboeren. Hij werkt met zijn handen. Daar heeft hij 98% van de tijd twee joysticks in vast. Soms een puinriek of een motorslijper. Die joystick stuurt een apparaat aan dat beton weghaalt tussen wapeningstaven. Dat is wat we weten.
1: Ja, nou, er komt er veel binnen. Laat ik beginnen met wat in mijn optiek de foute antwoorden zijn. Betonstorter, professioneel bijtelaar, rupskraanmachinist, zegt Robert bijvoorbeeld. Sander die heeft te veel Robot Wars gekeken. Die komt met Hydro Demolition Operator. Machinaal sloper, zegt Frank. Bobcat machinist. Paul denkt dit een...
2: John is een betonreparateur.
0: Oh ja. Ja.
1: Maar dan komt er wel heel, moet ik echt zeggen, en dank allemaal heel veel binnen. En iedereen die dat appt zit op het spoor van Peter.
3: Goedemorgen, heren. Ja, weer een makkie. Hij is gewoon koppen sneller van die heipalen, hè. Afbijten van de kopjes. Koppensneller noemen ze dat op de bouw.
1: Ja, koppensneller. John is koppensneller. Oftewel, heipaalkraker. Ja, hij maakt heipalen stuk, het bovenste. Ja, de koppensneller is een beroep in de bouw, heb ik vandaag geleerd op 7 mei.
0: Nou, hebben wij ook een koppensneller. Dat is Mart Grol, want die leest iedere ochtend de krant hier.
4: Zeker.
0: Maar ik had nog nooit gehoord van...
4: Abracadabra voor mij. Weer een boel.
1: Ja, maar goed, ik maak een grap dat er een stuk of 80 appjes over met koppensneller. Dus dan is de vraag aan John... John, onze luisteraar, dus wij ook denken dat jij koppensneller bent.
5: Yeah, dat klopt.
0: Ja! Wauw. Wauw.
5: Ja, heel goed.
0: Ik moet echt zeggen, met ons in de studio was het niet goed gekomen. Dit is echt met dank aan onze luisteraars, John.
5: Nou ja, maar goed, jullie hadden al 3 dagen het zelf geraden. Dus het werd wel een keer tijd, denk ik, te luisteren. Ja,
1: dat klopt. En John, dan zie ik het zo voor me. De heipalen gaan de grond in en dan steekt er nog een stukje bovenuit. En dat haal jij weg.
5: Ja. Klopt, dat klopt. Dat klopt. We hebben een aantal machines die laaien over die heipaal heen zakken. En we weten precies waar de wapening zit in de paal. Ja. En daardoor beschadigen we die niet. Dus we gaan tussen de wapening door. En dan trekken we de beton eraf.
1: Ja, wat goed zeg.
5: En in die paal zit speciale wapening voor viaducten, geluidsschermen, snelwegen, gebouwen. Ja. Ja, en die hebben ze nodig om een verbinding te creëren met de fundering.
1: En je zegt heipaal, maar kan het vandaag de dag nog? Want het is een beetje woke, moet je niet henpaal zeggen?
5: Nee, het is echt een superleuk beroep. We komen door heel Nederland heen. Ik ben ooit op de Bahama's zelfs wezen koppensnellen.
1: Oh, zo? Wauw,
5: ja,
1: lekker.
5: Echt, ja.
1: Nog één laatste vraag. Wat gebeurt er als er wordt afgeboerd?
5: Ja, dat is een goede vraag. Als je... waar zit... Ja, nee, ik moest er even over nadenken. En we zitten veel langs snelwegen en er zit speciale wapening in. Dan zagen we de paal in op een bepaalde hoogte. Want hij mag niet verder naar beneden afscheuren. En als dat wel gebeurt, als er een hoekje afbreekt van die paal, dan noem je dat afboeren.
1: Juist.
5: Of afscheuren. Ja, je moet een vlakke kop krijgen om daar weer de beton op te storten.
1: Ja. Ik had op een grappiger antwoord gereden.
0: Ja, met afboren.
5: Hey mannen, mag ik jullie nog even complimenteren met jullie? Ja, met de fantastische muziek die jullie draaien. Ik hoor het nu al komen. Ik ben echt. Jullie hebben een hele leuke zender.
0: Nou,
1: leuk te horen, John.
0: John, wel.

0: noot onder de knop. Een muzikale noot van een liedje wat je straks in zijn geheel gaat horen op de radio. Hij is heel kort. Maar Sander, ik denk dat je hem weet. Komt
1: ie. Oké. Wanna Be With You Everywhere, Fleetwood Mac.
0: Yes. En die hoor je zo.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica, waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert en jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
9: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
10: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
11: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Welkom bij de
6: webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
15: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
16: Mama, ik ben super blij met jou.
17: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
18: Ai, ik moet die kozijnen nog bestellen.
19: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
21: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau? Print en go bij
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
24: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
25: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
26: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: En de ochtendshow voor de donderdag met het nieuws Mart Grol.
27: Goedemorgen.
1: Onderzoek naar Hantavirus. Argentinië doet dat onderzoek naar de dood van onder meer een Fries echtpaar. Het stel reisde maanden door Zuid-Amerika voor ze aan boord gingen van het Nederlands cruiseschip waar dat virus rondgaat en meer slachtoffers zijn gevallen.

0: zaagdieren in het zuiden van Argentinië... die worden nu onderzocht omdat zij dat virus kunnen verspreiden. Ondertussen liggen twee geëvacueerde opvarenden in ziekenhuizen in Leiden en Düsseldorf. En een tweede vlucht is door technische problemen gestrand op Gran Canaria. De gesprekken tussen Iran en Amerika over een einde van de oorlog gaan heel goed. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Er lijkt een deal aan te gaan komen, want Iran wil over de brug komen, zegt hij.
1: We're dealing with people that want to make a deal very much. And we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us.
0: Zowel Iran als Amerika hebben de laatste dagen vredesvoorstellen op tafel gelegd. En de partijen lijken dus steeds dichter bij elkaar te komen. De politie in Apeldoorn die gaat vandaag verder met het onderzoek naar een steekpartij. Gisteravond werd bij een McDonald's in het centrum van Apeldoorn een minderjarige jongen geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En die jongen raakte gewond aan een arm en is door ambulance mensen nagekeken. Het is nog niet duidelijk waarom er werd gestoken. En ook de voetballers van Paris Saint-Germain staan in de finale van de Champions League. Tegenstander Arsenal was al bekend. Paris Saint-Germain speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München. En dat was genoeg na de 5-4 van vorige week. Klonk zo bij Ziggo Sport.
2: En klaar! Paris Saint-Germain is opnieuw Champions League finalist. Heel even nog was het knijpen, maar uiteindelijk gaan de Parijzenaars opnieuw de finale van Europa's mooiste voetbaltoernooi spelen.
0: Ja, knijpen was het, want vlak voor tijd viel die 1-1. Paris stond namelijk voor lange tijd. Finale van de Champions League is eind deze maand. Het weer van Weerplaza. Veel zon, ook wat bewolking en vanmiddag soms een bui en 13 tot 17 graden.
3: Dan is er verkeersinformatie. Het aantal vertragingen op dit moment staat op 21. Twee daarvan vallen op, die zijn iets langer dan normaal. De A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug. Daar wordt gewerkt, 40 minuten vertraging. En de A50, daar een ongeval. Os in richting Arnhem bij Grijshoort, 25 minuten.
4: Morgen, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
3: Voor een lekkere zonnige donderdagochtend. Goedemorgen, Sander.
5: Goedemorgen.
3: Dan zijn we weer met een nieuwe ochtendshow.

0: Fleetwood Mac. Misschien wel de bekendste hoor je nu in de ochtendshow Everywhere.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Donderdagochtend 7 mei, goedemorgen. Een grote dag in de zaak rondom Ali B. Vandaag doet de rechtbank uitspraak in de zedenzaak rondom hem. Arend Baden van RTL Boulevard, die volgt dat natuurlijk allemaal op de voet.
3: Vandaag eindelijk de uitspraak in de strafzaak tegen Ali B. Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van 2,5 jaar... voor een aanranding en twee verkrachtingen. En de rechtbank veroordeelde Ali in 2024 tot 2 jaar cel. Ali B. is dus in hoger beroep gegaan en zegt onschuldig te zijn. Zometeen horen we hoe de rechter hierover oordeelt.
0: Ja, vandaag gaan we het echt horen. Gaat hij de bak in?
4: Dan moet hij echt de bak in.
0: Dan moet hij brommen.
4: Dan zit hij in de gevangenis. Ja, hij heeft zelf gezegd, ik ga niet zitten voor iets wat ik niet gedaan heb.
0: Nee.
4: Dus natuurlijk zijn natuurlijk ook de speculaties dat hij misschien dan gewoon ook meteen vlucht naar het buitenland. Maar ja, moet je dat willen als vader van 2 kinderen?
0: Ja. Ja, de advocaat zegt dat dat niet gaat gebeuren. En Ali zal er ook niet bij zijn, geloof ik.
5: Nee, klopt inderdaad. Hij wacht de uitspraak ergens anders af. Hij kan natuurlijk nog in cassatie. Hè, maar ja, dan gaan ze niet meer precies kijken naar het dossier wat hem betreft. Maar meer heeft de rechter goed gehandeld.
4: Ja, gaan ze op vormfouten
5: zoeken. Ja, dus ja, dat zou nog kunnen. En dan zou je nog een soort uitstel kunnen krijgen voor je echt de bak in zou moeten, mocht de rechter zo besluiten. Maar vanaf 10 uur gaan we het horen, jongens.
0: Rond de 8:30 bellen we nog even met Arend Baden. Die staat bij de rechtbank en die zal dan een verslag doen bij ons in de Koen en Sander Show. Over 13 dagen, dat ligt iets verder weg, dan gaan we iets doen. Ik kijk daar ontzettend niet naar uit. Ik zie er echt tegen op. Namelijk opnieuw proberen te leven zonder smartphone. Ik zeg opnieuw, want dat hebben we vorig jaar ook al gedaan.
4: Ja.
0: Toen hebben we het een weekje volgehouden. Eigenlijk zit er nu geen einddatum aan. We beginnen op woensdag over 13 dagen, dat is 20 mei. Maar wanneer we stoppen, weten we niet. We gaan door tot het niet meer gaat.
4: Gewoon het principe last man standing. Hoe lang gaan we door? Wanneer buigt een van ons, of misschien wel jij? Want je kan natuurlijk, sterker nog, je moet gewoon lekker meedoen.
0: Ja. Maar goed, dat is makkelijker gezegd dan gedaan,
4: ja,
0: natuurlijk.
4: Maar gun jezelf even dat pleziertje van even wat rust, weer wat ontspanning. Gewoon even stilstaan door vooruitgang.
0: Ja.
4: Of vooruitgaan door stil te staan.
0: Ja, en je doet jezelf er inderdaad gewoon wel een plezier mee uiteindelijk. Ja. Ik merkte dan vorig jaar dat de eerste dag is even door die zure appel heen. En daarna krijg je een kant van jezelf te zien waarvan je niet wist dat je die had.
5: Een leuke kant.
0: En ja, okay. Je gaat opener staan. Je staat meer open voor dingen. Je bent een gezellige mens. Echt waar. Dus doe lekker met ons mee. Geef je op in de app van Joe. Gisteren heeft Kai Merks van de Middagshow de proef op de som genomen. En die heeft een van ons twee gebeld om te kijken hoe lang het duurt voordat we opnemen. Hoe dicht wij op onze telefoon zitten.
6: Ik ga nu een van de twee bellen. Laten we beginnen met Sander. Even testen of hij snel opneemt of überhaupt opneemt als ik nu bel.
7: Hallo?
6: Zo, dat wordt nog wat in mij.
7: Wat dan?
6: Smartphone vrij.
7: Oh, hi!
6: Zo, maar dit ging echt maar één keer over, lieve vriend.
7: Ja, maar ik wacht op de uitslag van het ziekenhuis.
6: Nee.
0: Maar jij nam wel heel snel op.
4: Ja, ik zat bij hockeytraining. Ik heb deze dagen, het is weet niet wat er aan de hand is, maar ik heb gisteren serieus, maak geen grap, 63 kilometer gefietst.
0: Wat?
4: Ik ben hierheen gefietst, terug naar huis. Toen ben ik weer naar de andere kant van de stad gefietst, naar de mondhygiënist, weer naar huis. Toen ben ik met mijn dochter naar Amstelveen gefietst.
0: Jee.
4: Voor de hockeytraining, dus daar zat ik toen in de telefoon. Toen ben ik weer terug naar huis gefietst. Toen heb ik mijn zoon opgehaald, ben ik weer terug. Toen ben ik naar Ajax, die had een oefenwedstrijd bij Ajax. Daar heb ik nog heen gefietst. En toen was ik gisteravond 7:15 thuis. En dan krijg je het spinnenweb dat elk kind gistermiddag ergens anders was. Dus iemand was bij de oppas, we hadden nog eentje op breakdance. En ik zat even met mijn vrouw, een soort van communicatie. Maar eigenlijk was het gezien voor commandocentrum. Wie gaat waar en hoe. Dus ik zat even met haar te appen. En toen werd ik gebeld door een 020-nummer. En toen dacht ik, er is wat aan. Dus ik zat wel op het telefoon-appje. En ik neem eigenlijk niet zo onbekende nummers niet snel op.
0: Nee.
4: Maar ik denk, er is wat aan de hand met een van de 3 andere kinderen. Dus vandaar dat ik heel snel opnam.
0: Ja, dat snap ik.
4: En het kan altijd nog erger, want het was Kai.
0: Die uit de ballenbak gehaald moest worden. En vandaag is het donderdag 7 mei. Hebben we enig idee wat vandaag is? Dus iedere dag is wel een dag, hè? Vandaag
4: 7 mei.
0: 7 mei is het?
4: 7 mei is het de internationale dag van de stofzuigerszak.
0: Nee.
4: Het is de nationale dag van de platboot.

0: speculoos smeermessen.
1: Nee, het is vandaag de Nationale Wereldwachtwoordendag.
0: God, dat is de ergste dag die er ooit is, denk ik.
1: Hoezo?
0: Ja, ik word doodziek van al die wachtwoorden.
1: Ach,
0: ik toch ook?
1: Ja,
0: hoeveel wachtwoorden heb je?
1: Je kan niet met ze, je kan niet zonder ze.
0: Nee, ik ben ze altijd kwijt. Ik kreeg het laatst een heel raar, dubieus mailtje van een of andere hacker. Die zegt, ik heb al je wachtwoorden. Ik zeg, nou, weet jij ze wel? Geef ze maar aan me

0: Prince bij Joe and the Most Beautiful Girl in the World. Op donderdagochtend, het is 7 mei. En vandaag op de kalender staat dat het vandaag Wereldwachtwoorddag is. World Password Day.
1: Ja, ook iets van de laatste 30 jaar, hè? Want ja. Tot 1990 of 1995 was een wachtwoord iets wat je in een James Bond film zag en verder niet.
0: Verder niet.
1: Maar nu, tegenwoordig, moet je, met nadruk op moet, voor alles, of het nou je hypotheekzaken, voor alles wat je online doet, heb je toch tegenwoordig wel een wachtwoord nodig.
0: Ik kan het mis hebben, Sander. Maar als ik zo naar je kijk, als je dit aan het vertellen bent, ik zie wat irritatie op het gelaat.
1: Ja, maar ik ging eergisteren naar een expositie met de kindjes in Amsterdam-Noord. En ik ging gewoon online kaarten kopen, want aan de kassa kan dat allemaal niet meer. Dus je moet online alvast een tijdvak, hè, daar hebben we ook een corona over gehouden. Je moet een tijdvak reserveren en dan koop je kaartjes. Waar op zich niks mis mee is. Maar dan moet je dus in dat systeem zien te komen. En dan moet je dus een gebruikersnaam aanmaken. En daar hoort dus een wachtwoord bij.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ik wil gewoon een kaart. Ik ben gast, ik wil gewoon die kaartjes en ik betaal. En waarom moet ik dan weer mezelf registreren en dan weer een wachtwoord verzinnen? Want als zoveel wachtwoorden, want er wordt natuurlijk al geadviseerd, gebruik elke keer een ander wachtwoord. Ja, dan heb je er 721 per jaar nodig.
0: Nee, dat kan je niet meer onthouden.
1: Als je gewoon microvezeldoekjes bij de blokken bestelt online, heb je ook weer een wachtwoord nodig. Ja, zo. En ik heb, maar goed, belangrijk is nog, ik heb mijn mail op mijn telefoon vooral. Want ik wil eigenlijk thuis zit ik zo min mogelijk achter de computer. En dan is hij op je telefoon dan handig. Maar vorige week was ik eruit gesodemieterd. Dat moest ik opnieuw inloggen.
0: Ja.
1: Dus ik voer mijn wachtwoord in. Maar dat gaat dus helemaal niet meer. Dus ik kreeg eerst dan een viercijferige code doorgestuurd naar mijn telefoon. Nou, die kwam dus niet. Dus dat doe je nog eens een keer. En toen zei hij, we gaan hem nog eens versturen. En toen kwam die weer niet. Dus ik druk weer op verzenden. En toen zegt hij, probeer een andere manier. Want we hebben hem al verzonden. Of delete de cookies. Nou, dan ga je op via een andere manier. Nou, en dan kom je in een weerwaar. In een soort van Kafka-eske toestand terecht, werkelijk waar. Ik maak geen grap dat ik 2,5 uur ermee bezig ben geweest.
0: Jeetje.
1: Ik heb een 8-staps verificatiemethode. Eerst moest ik dus...
0: Nee, dat kan niet.
1: Nou, bij deze wel hoor.
0: Ik moest 8 staps?
1: Eerst moest ik met een soort van puzzelmozaïekje de stoplichten aanwijzen.
0: Ja, maar die kennen we allemaal wel.
1: Dat voel je in de biel, hè?
0: Ja, daar krijg je ook stress van, toch?
1: Zeker, jawel. Dan heb je een stoplicht, maar dan is er één klein hoekje.
0: Nee, maar Sander.
1: Of de motorrijders. En de voet van de motorrijder zit dan in een ander vakje. Ja. Telt hij dan mee?
0: Maar mag ik zeggen, ben ik de enige? Je voelt je inderdaad de biel. Ik denk, nou, ik moet nu de stoplichten aanwijzen. Ben ik de enige die het dan nog een keer moet doen, omdat hij het goed heeft gedaan.
1: En dan moet je de stadsbussen herkennen. Ja. Dan staat er ook een soort van pick-up truck. Ik denk, ja, is dat ook weer? Dus dat duurde al, denk ik, 3 kwartier. Door die ronde was ik heen.
0: Ja.
1: Nou, ik voelde me echt een soort van, we gaan bijna naar de reclame en zo verder. Dat was stap 3. Stap 4 was dat ik een ander e-mailadres moest invullen. Maar ik denk, ja, ik heb maar 1 e-mailadres. Daar wil ik nu inkomen. Dus ik heb het e-mailadres van mijn vrouw. Nou, die moest ook weer helemaal dat ingevuld. Toen, let wel, moest ik mijn telefoon nummer invoeren. Ik denk, nou, die heb je al, want je schijnt al 2 keer een code naartoe gestuurd te hebben. Vervolgens, de volgende stap, dan kwam er een nieuw spelletje. Dat gaat niet meer over stoplichten of stadsbussen. Dan heb je een soort van 3 figuurtjes. En die hebben een schaduw. Er komt het licht van links. En dan moet je de juiste schaduwpatronen bij de 3 figuurtjes selecteren. En dan moet je er 2 uit 2 goed hebben. Nou, ik heb geen leesbril. Ik heb een leesbril. Maar je kan dat niet uit. Dus ik zag het niet op mijn telefoon. Dus toen had ik hem fout. Dan ga je nog een keer, hè. Maar dan moet je 3 uit 3 goed doen. Nou, ging ook fout. Op een gegeven moment zat ik op 8 uit 8 goed te doen. Zo ver was ik al in dat spel. Het is gewoon een spel. Nou, die had ik ook goed. Lang verhaal kort. Het is gelukt. Vraag niet hoe. Ik heb gewoon uiteindelijk dus gewoon vraag een nieuw wachtwoord vergeten. Vraag een nieuw wachtwoord aan.
0: Oh, dat werkte wel gewoon.
1: En dat werd dan weer via mijn telefoon verzonden. Dus dat werkte ook niet. Via omwegen is het gelukt. Maar het is toch die wachtwoorden. Je wordt er toch dood. Dus deze dag mag van mij uit de boeken de dag van de wachtwoord vergeten. Zoals elk ander wachtwoord.
0: Hé, wat is je nieuwe wachtwoord?
1: Koen is lief. 1, 2, 3. 7*971 4 Oosterwiese, Woosterwiese, Wannekristallekes, Oosterwiese, Woosterwiese, Wies, uitroepteken.
0: Met een hoofdletter of zonder hoofdletter?
1: De tweede O van Oosterwiese, Woosterwiese is met hoofdletter.
0: Okay. Ja, dit herkent toch iedereen die wachtwoord. Ellende. Je kan niet met ze, je kan niet zonder ze. Het is bijna 7:30. Belangrijke zaken zometeen. Het nieuws komt eraan.
1: Nou, even jongens, daar heb ik de vraag nog niet beantwoord. Jullie, telt dat hoekje van een stoplicht nou mee of niet?
2: Ja, dat hoekje telt volgens mij mee, toch? In dat andere vakje.
0: Ik ga altijd mis op dat stomme ding als je moet bewijzen dat je geen robot bent.
2: Ja. Helemaal zweethanden ook altijd dan, ja.
1: En wat voor slechte robot ben je als je dat die persoon is.
0: Mart, wat heb je straks in het nieuws?
2: Zometeen een Hanta-update, het Hanta-virus en gedoe over een grote bekende filmserie.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
9: Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
12: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
13: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
14: Dat is wit goud voor weinig.
15: Aldi. Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
16: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
17: Mamma mia, dat is goedkoop. Dan
16: gaan we vieren, dan gaan we vieren. Aldi.
18: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
20: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt van jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
21: Choose premium. Choose Napoleon.
22: Daar heb je Huub van Hubo.
23: Hoi.
22: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
24: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
25: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
22: Wat ook helpt. Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo. 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje. Hubo helpt.
26: Are you drinking my moelenmilk protein?
27: Ma? Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Moelenmilk protein. The moo you can't resist.
28: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
29: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer.
28: omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Weerbericht van Weerplaza. Veel zon, ook wel wat wolken en in de middag misschien ook een buitje mogelijk. 13 tot 17 graden. En de ochtendspits nu met 42 vertragingen. Twee van die 42 vertragingen vallen op. Die zijn echt wel wat langer dan normaal. Op de A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug. 3 kwartier vertraging. En ook 3 kwartier op de A58 in het zuiden. Eindhoven richting Tilburg bij Moergestel. Ongeval met een vrachtwagen bij Eindhoven. Verkeer richting Tilburg en Breda. Volg Den Bosch is het advies. Dit is jou. En dan het nieuws van 19:30. Daar is hij weer, Mart Grol.
1: Goedemorgen. Twee mensen die van boord zijn gehaald van het Nederlands cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat, liggen nu in ziekenhuizen. Eén is naar Düsseldorf gebracht in Duitsland en lijkt geen symptomen te hebben. En de ander ligt in een ziekenhuis in Leiden en die toestand is onbekend. Een tweede evacuatievlucht is door technische problemen gestrand op Gran Canaria. Het schip zelf vaart ook richting de Canarische eilanden en ondertussen is Argentinië een onderzoek gestart naar de bron van de besmetting. Knaagdieren worden onderzocht omdat zij het virus kunnen verspreiden.
0: Kijk, en daar vind ik het dan toch allemaal weer een beetje spannend worden. Als de knaagdieren in beeld komen,
1: terug.
0: Ja, dan gaan we weer, weet je wel.
2: Het is een kleine stap van een gordeldier naar een knaagdier.
0: Nou ja. Ja.
2: Mannen in witte pakken heb ik al gezien. We gaan weer naar de 1,5 meter samenleving.
0: Nee, maar even serieus, Sander.
2: Ik ben serieus.
0: Nou, ben jij bang dat we weer richting corona...
2: Als het van mens op mens over kan gaan... Ja, we hebben toch in de... Nou, ik overdrijf een beetje, hoor, laat ik eerlijk zijn. Ik vertrouw op de deskundigen. Maar god, we hebben toch helemaal in de begintijd van corona ook gedacht. En dat werd ons ook verteld. Het zal allemaal wel meevallen.
1: Maar deze patiënt die nu bijvoorbeeld in Düsseldorf ligt... die persoon die was best wel nauw betrokken bij iemand die het hantavirus had. En die persoon lijkt dus nu geen symptomen te hebben en stabiel te zijn. Dus
0: okay.
1: Het is misschien ook... Maar goed, laten we het aan de deskundigen vooral overlaten... Maar
0: nou, daarover gesproken, Sander. Want zou jij behoefte hebben aan een viroloog? Zou jij wat vragen willen stellen?
2: Ik wil wat vragen stellen. Ik denk dat goed, nee, maar in alle ernst, in mijn omgeving, vooral gisteren, toen die evacuatievlucht in Nederland kwam en dat met de grootste zorg. Dat mensen toch zeiden, gaat het weer? Het is toch steeds een open wond beetje, de corona. Ook al zijn we daar toch, klopt het af, relatief gezien goed uitgekomen.
0: Ja.
2: Dat wil je niet nog een keer.
0: Ik ga voor jou een viroloog regelen, over een kwartiertje.
2: Het is natuurlijk al 3 jaar geleden dat ik voor het laatst een stok in mijn neus heb gehad.
1: Dan is het D-Day vanochtend voor rapper Ali B. Hij hoort namelijk in hoger beroep hoe het gerechtshof kijkt naar de zedenzaak waar hij verdachte in is. Hij wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 1 aanranding. 2,5 jaar cel is de eis en Ali B. is zelf niet bij de uitspraak. Hij ontkent trouwens in deze zaak. De makers van de populaire actie-avonturenfilm Avatar... die worden voor de rechter gesleept. Een actrice die zelf niet meespeelt in die film... die zegt dat haar gezicht is gestolen. En daarom start ze een zaak tegen de regisseur... en tegen filmstudio Disney. En onze filmkenner Carné van der Brink, filmvreter op Instagram... die legt meer uit.
3: De actrice beweert dat de regisseur James Cameron... haar als tiener in een reclame zag. En vervolgens de lippen, kaaklijn, kin... en de vorm van de mond van de blauwe wezens... precies op die van haar heeft gebaseerd.
1: Ja, en ze wil nu een schadevergoeding. Ze zegt dat deze zaak belangrijk is. Zeker nu met AI, gezichten en stemmen steeds makkelijker kunnen worden nagemaakt.
2: Ja.
1: Dat natuurlijk laatst ook met Taylor Swift. Hè, die haar zinnen en dingen heeft vastgelegd om te voorkomen dat er mee gekloond gaat worden.
2: Nou is Avatar natuurlijk wel. Het zijn de grote blauwe wezens.
1: Ja.
2: Maar dan denk je, dat kan toch niet? Maar ik zie de foto's en het is toch, er zijn wel echt overeenkomsten.
1: Er zijn gelijkenissen als je kijkt naar de lippen en naar de ogen. Maar goed, ja, dat heb je natuurlijk ook met muziek. Hè?
2: Ja.
1: In een riedeltje klinkt hetzelfde als de ander, ja.
2: Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, Brad Pitt heeft ook is mijn looks een beetje overgenomen. Het valt uiteindelijk niet te bewijzen.
0: Nou, dat is wel zo. Dat is hartstikke lastig.
2: Ja, nu moet Bart lachen.
1: Ja, ik zit te kijken en ik denk, het is echt totaal geen gelijkenis. Misschien de neus. Een hoogleraar uit Frankrijk is door de mand gevallen. Hij deed jarenlang alsof hij een belangrijke prijs had gewonnen. Alleen bestaat die prijs niet, net als de universiteit die award zou hebben uitgedeeld. Journalisten zijn erachter gekomen. Die professor is geschorst en onderzocht wordt of die man voordeel heeft gehad van die nepprijs. Bijvoorbeeld met het krijgen van promoties. Zelf zegt die hoogleraar dat hij een nieuwe academische prijs probeerde op te zetten. Maar dat is mislukt.
0: Mart, dankjewel voor het belangrijkste nieuws met ook weer het Hanta-virus vandaag in het nieuws. Het hoor je de afgelopen dagen steeds meer. Moeten we ons nou echt zorgen maken of valt het allemaal wel mee? Zometeen een viroloog daarover.

0: is 7:40. En van Don't You Forget About Me naar het nieuws dat toch al dagenlang eigenlijk de headlines beheerst. Het Hanta-virus, hè, dat Nederlandse cruiseschip. Ja. Waar dat virus op rondgaat. Een Nederlands echtpaar en een Duitse vrouw zijn daaraan overleden. Meerdere mensen zijn besmet. Twee daarvan inmiddels naar een ziekenhuis gebracht. Eentje in Leiden en eentje in Duitsland. En ja, jij merkt het ook in je omgeving, Sander, dat toch steeds meer mensen maken zich een beetje zorgen. Je krijgt een beetje het gevoel van, hey, gaan we weer richting corona?
1: Ja, dat is natuurlijk een open wond, het nationaal trauma. Een internationaal trauma, het is natuurlijk vers in ons geheugen. Ja, ja. Het zijn natuurlijk wel weer raakvlakken met quarantaine, met evacuees, mannen in witte pakken natuurlijk.
0: Dieren.
1: En vooral het woord virus, ja, wat net weer te vaak valt. Moeten we ons zorgen maken?
0: Ja, jij zegt virus, dan kom je al snel uit bij een viroloog. Ik had beloofd, Sander, om een viroloog te regelen. En het is niet de minste, het is Marjon Koopmans. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Eigenlijk willen wij, mevrouw Koopmans, even een beetje gerustgesteld worden. Ja. Gaat dat lukken?
2: Nou, ik denk het wel. Het is echt, in vergelijking met corona, is dit een heel ander virus. Het is wel echt een ernstige infectie.
0: Ja.
2: En de kans dat mensen die dat krijgen overlijden is echt hoog. Veel hoger dan corona. Maar het is veel minder besmettelijk. En dat is inmiddels is ook bekend om precies om welk virus het gaat. Er zijn heel veel soorten hantavirus. En deze kan inderdaad ook tussen mensen overgedragen worden. Maar dat geldt alleen voor mensen die echt heel dichtbij zijn. Dus het is niet te vergelijken met wat we gezien hebben met COVID.
1: Nee, oké, maar toch zegt u, Koen vroeg, kunnen we gerustgesteld worden? Ik denk het wel, maar betekent dat het nog niet helemaal overtuigend of duidelijk is?
2: Nou, de kans dat dit een grote uitbraak wordt, dus iets als COVID, nee, dat verwacht ik echt niet. En dat wordt ook niet verwacht door de Wereldgezondheidsorganisatie of de Europese gezondheidsautoriteiten.
1: Ja, dus in een notendop, het is eigenlijk heftiger en gevaarlijker, maar minder besmettelijk.
2: Precies.
0: Is het dan, als u dan hoort van het ik had nog nooit van het hantavirus gehoord, maar u natuurlijk wel als viroloog. Als dat dan in het nieuws komt, gaat u wel weer even recht overeind zitten, denk ik, toch?
2: Nou, dit zijn uitbraken die komen regelmatig voor. Dat is ook waarom je van alles klaar hebt staan om dan snel te kunnen handelen. En het is belangrijk om dan ook snel bereid te zijn om snel te weten wat is er aan de hand en ook de juiste dingen te doen. En dat is wat nu gebeurt.
1: Ja. Maar is het dan toch een idee, mevrouw Koopmans, omdat ik dan toch de komende 8 weken even thuis in quarantaine ga? Doorbetaald?
2: Nou, als u op het schip heeft gezeten, is dat zeker een goed idee. Maar ik neem aan dat dat niet het geval is.
1: Nee.
2: Dit geldt dus echt voor de mensen die contact hebben met dus op het schip. Of mensen die klachten hebben op het schip. En dus ook mensen die klachten hebben en die nu naar verschillende landen gereisd zijn.
0: En dat zijn de mensen op zo'n schip die dan op zo'n klein cruiseschip dicht bij elkaar zijn lange tijd. Maar er zijn ook verhalen natuurlijk over dat mevrouw uit Friesland, die is overleden, in Johannesburg aan boord is geweest, kort van een KLM-vlucht met daarin honderden mensen. Die zijn ook allemaal, worden die benaderd, hè, met een brief.
2: Ja.
0: Hoe groot is dan de kans als een zieke patiënt in dit geval even instapt een paar minuten en dan wordt verwijderd? Wat voor gevaar hebben deze mensen aan boord dan eventueel gelopen?
2: Nou, dat is een kleine kans, maar het is wel verstandig om dat te doen wat nu gebeurt. Hè? Mensen waarschuwen en vooral zich te laten melden als ze klachten krijgen. En dat is precies hoe dit soort dingen werken. Het is eigenlijk een standaard uitbraakonderzoek waarbij je probeert te kijken aan de ene kant waar komt het vandaan en moet daar wat gebeuren. En aan de andere kant wie hebben het nu en hoe ga je daarmee om.
0: Ja.
2: En dat is omdat het op de plek is gebeurd waar dit gebeurde, op een cruiseschip met mensen vanuit heel veel landen, is dat meteen een complexe operatie.
0: Ja. Precies, het is duidelijk. Nou, ik ben toch wel gerustgesteld, moet ik zeggen. Wij hoeven ons in ieder geval geen zorgen te maken dat we weer richting corona-achtige omstandigheden gaan.
1: Maar misschien wel vanaf nu, Koen, beter dat wij 1,5 meter afstand houden.
0: Nou, laten we daar 3,5 meter van maken.
1: Nou, ik zit toch 8 weken thuis.
0: Mevrouw Koopmans, dank u wel voor de toelichting.
2: Yo, goed hè.
0: Yo. Ah ja, daar luister je naar inderdaad. Radiostation Joe is dit. Met straks hier, maak je klaar voor de mop van Cato.

0: de hits van Joe, Cheap Trick, and I want you to want me. Hallo, wie is dit?
1: Hallo, ik ben Cato Lantiga, 7 jaar. Ik luister elke dag naar papa op de radio en ik ben heel blij dat ik elke dag mopjes mag doen. De mop van Cato.
2: Ja, dus nu ook weer een mopje van Cato voor jou.
1: De meester vraagt aan Jantje, hoeveel is 2 min 2? Zegt Jantje, gelijkspel.
3: Ja hoor. Ik hoorde volgens mij nog wat andere kindjes op de achtergrond.
2: Ja, dit is zo'n Soul Sisters publiek. Ja.
3: Hier is Soul Sisters, straks de drie noten.

0: Sylvester. And the way to your heart. 5 voor 8 is het. Nog een paar minuutjes krijg je het belangrijkste nieuws van Mart Grol.
1: Zeker, met een beetje goed nieuws een keer over de prijzen aan de pomp.
0: Hey!
1: Dat is ook wel eens leuk, toch?
0: Dat is fijn. Dat is fijn om te horen wat het goede nieuws is.
1: Nou, wat zou het toch zijn?
0: Hoor je straks over een paar minuten. Wat je nu hoort is 1 noot van een grote, grote, grote hit. Zelfs ook nog even viral gegaan, nog niet zo heel lang geleden. Maar welke hit is dit, Sander?
2: Oeh!
0: Ja.
2: Dat is, denk ik, een Kate Bush.
0: Jij zegt dat dit Kate Bush is?
2: Running Up That Hill?
0: Dat is goed.
2: Lekker. Mooi liedje.
0: Prachtig. En die hoor je zo.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker.

0: en het NTV voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18 plus.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Mama, ik ben super blij met jou.
10: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Let's
13: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
14: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
13: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Een hele goede morgen. Nu.nl nieuws van 8 uur krijg je van Mart Grol.
19: Goedemorgen. Ochtend van de waarheid. Moet rapper Ali B naar de gevangenis of niet? In hoger beroep hoort hij straks of hij schuldig is aan 2 verkrachtingen en een aanranding. 2,5 jaar cel is de eis. Zelf ontkent Ali B en is hij niet bij de uitspraak die om 10 uur begint. Hoe is het hantavirus op dat Nederlands cruiseschip terechtgekomen? Argentinië, waar dat schip vertrok, onderzoekt dat. Knaagdieren worden gecheckt omdat zij dat virus kunnen verspreiden. Onder meer een Nederlands stel overleed en reisde eerder maanden door Zuid-Amerika, onder meer door Argentinië. En viroloog Marion Koopmans vertelde net bij ons in de Koen en Sander Show over of we ons zorgen moeten maken over coronatoestanden.
20: In vergelijking met corona is dit een heel ander virus. Het is wel echt een ernstige infectie. En de kans dat mensen dat krijgen, overlijden, is echt hoog. Veel hoger dan corona. Maar het is veel minder besmettelijk.
19: Minder zorgen dus bij experts. Ondertussen liggen 2 geëvacueerde opvarenden in ziekenhuizen in Leiden en Düsseldorf. De prijzen aan de pomp zijn een beetje gedaald. Komt doordat de olieprijs naar beneden is gegaan, omdat er steeds meer signalen zijn dat de Iran-oorlog wel eens snel voorbij kan gaan zijn. Adviesprijs voor een liter benzine is gezakt naar €2,63. En diesel staat nu op €2,56. Maar lokaal tanken bij een onbemande pomp is vaak al goedkoper. En de finale van de Champions League gaat dit jaar tussen de voetbalclubs Arsenal en Paris Saint-Germain. De club uit Parijs speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München.

0: Na de 5-4 vorige week voor PSG was dat genoeg om door te gaan. En de finale is eind deze maand. Het weer van Weerplaza, vrij veel zon vandaag. Ook wel wat wolken en misschien een spatje regen ook. 13 tot 17 graden.
1: Dan de verkeersinformatie. En het is weer ouderwets druk, kan ik zeggen. We hebben natuurlijk met maandag 4 mei, dinsdag 5 mei... wat rustige dagen gehad, meivakantie ook. Maar nu 70 vertragingen en er zitten echt een paar lange bij. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden-Oost. 30 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht bij Driebergen. Liggen voorwerpen op de weg. 12 kilometer file. 40 minuten extra reistijd. De A12 Oberhausen richting Arnhem voor die IJsselbrug. Daar is er weer 50 minuten vertraging. En ook 50 minuten op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. Komt er door een ongeval met een vrachtwagen verkeer richting Tilburg en Breda. Volg Den Bosch, rij je om via de A2 en de A65.
2: Morgen, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
1: Ja, Sander, goedemorgen.
3: Een hele goedemorgen.
1: Donderdag 7 mei. Ja, lieve mensen, het is mei. Smartphone vrij. Ja! En dus gaan wij over een kleine 2 weken vanaf 20 mei zonder smartphone door het leven. En we nodigen jou als luisteraar van Joe uit om met ons mee te doen.
3: Ja.
1: Om die uitdaging aan te gaan.
3: Ja, het wordt pittig, maar het is wel allesoplevend.
1: We hebben al één iemand te pakken die gaat meedoen. Joe-luisteraar David. Die heeft een bizar hoge schermtijd.
4: It doesn't

0: Bush.
1: En Running Up That Hill in de Koen en Sander Show voor een nieuwe dag. Een lekkere zonnige dag, met name het eerste deel van deze dag. Ziet er heerlijk uit. Fijn dat je luistert.

0: boeken in als de dag van het wachtwoord.
1: De dag van het wachtwoord, een dag om snel te vergeten. Net zoals elk wachtwoord.
0: Ja, zeker. En het is ook de dag, je hoorde het misschien net al in het nieuws bij Marten, de belangrijke dag natuurlijk voor Ali B. Vandaag doet de rechtbank uitspraak in de zedenzaak rondom hen. De grote vraag is natuurlijk, gaat hij de gevangenis in? Hij staat op 2,5 jaar... Mart?
2: Klopt inderdaad. De eis is 2,5 jaar in hoger beroep, is de uitspraak. Bij de rechter eerder kreeg hij 2 jaar cel. Maar zowel justitie als Ali B gingen in hoger beroep. En 10 uur straks begint die uitspraak.
0: Ja, gaan we het horen. Kan het eigenlijk ook nog alle kanten op? Hij zou dus ook nog vrijgesproken kunnen worden.
2: Ja, zeker. Dat kan allemaal.
0: Ja.
1: Maar het heeft een beetje wel de schijn dat hij de bak indraait. Hè? En kunnen ze misschien nog cassatie, maar dat lijkt me niet heel...
2: Nee, dan kijken ze eigenlijk alleen nog maar of het allemaal goed is gegaan, of die rechters hun werk goed hebben gedaan. Maar dan gaat het niet per se meer om het verhaal van Ali B.
1: Nee, dan is hij een veroordeeld crimineel.
2: Als hij veroordeeld wordt straks,
1: hoe kort,
2: ja.
1: Hoe kort je dan zijn naam af?
2: Alleen nog Ali misschien. Ja.
1: En is het nog... Ik heb te veel Amerikaanse gevangenisfilms gezien. Maar daar zitten ze natuurlijk ook met z'n tweeën op een cel. Is dat in Nederland ook?
2: Volgens mij worden ze zeker cellen gedeeld in Nederland, ja. Maar ik weet niet of dat in dit geval, mocht Ali veroordeeld worden, die kant op gaat. Maar...
1: Nou, in één keer, hey, kom bij jou in de cel. Heb je Ali B in je cel?
0: Ja. Ja, ja. Ja. Laten we het erover hebben als hij veroordeeld is. Want dan
1: ja, dat is waar.
0: Dan weten we of
1: het, ja, dat is waar. Nou, dat weten we vandaag dus.
0: Dat weten we deze ochtend. Is dat zover? Wat we ook weten...
3: Mei. Smartphone vrij.
0: Is dat wij een grote uitdaging aangaan over een kleine 2 weken. Vanaf woensdag 20 mei. Dan gaan wij, en dan heb ik het over jou, Sander, en mijzelf... Ja. De uitdaging aan om zonder smartphone door het leven te gaan. Ik kan echt wel, als ik voor mezelf praat, zeggen... dat ik gewoon ontzettend verslaafd ben aan dat ding. En wie niet eigenlijk?
1: Ik denk dat 95% van Nederland verslaafd is aan zijn telefoon. En ik denk dat van die 95%, 95% het niet weet, niet doorheeft of het niet wil toegeven.
0: Ja, of het maar gewoon geaccepteerd heeft. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Wat we ook doen, is jou uitnodigen om met ons mee te doen. En ik weet het, je denkt misschien nu bij het horen van... ja jongens, je bent een gekke Henkie niet, ik heb dat ding nodig. En je verzint meteen 10 smoesjes in je hoofd... waarom je niet met ons mee zou kunnen doen. Maar ga nou eens heel eerlijk jezelf in de spiegel aankijken. Het doet echt iets met je, in positieve zin... als je wel met ons mee gaat doen.
1: Wij kunnen makkelijker een week zonder koffie... of een week zonder drank... dan dat wij kunnen een week zonder telefoon.
0: Ja. Ja, het is niet makkelijk natuurlijk, maar aan de andere kant levert je wel heel veel op. En dat kunnen wij weten, want we hebben het vorig jaar namelijk ook gedaan.
1: Ja.
0: En de verschil is, dit jaar gaan we net zo lang door tot een van ons afhaakt. Dus we zeggen niet van tevoren, we doen een week zonder smartphone of 2 weken zonder smartphone. We zien het wel bij het Schipstrand.
1: Last man standing. Oftewel in dit geval first man calling.
0: Dan hebben wij op onze app, daar heb je dan toch je smartphone even voor nodig.
1: Nu nog wel.
0: De mogelijkheid geboden om je dus aan te melden om met ons mee te doen. En ik ben helemaal verbaasd dat Joe luisteraar David de eerste is geweest die zich heeft aangemeld. David, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen mannen.
0: Want laten we meteen maar even over de brug komen. Hoe hoog is jouw schermtijd?
4: Ja, mijn schermtijd is ongeveer 7-8 uur per dag.
1: Jezus Christus.
4: Ja, dus daar schrok ik zelf ook een beetje van, inderdaad.
0: Wat doe je allemaal op dat dag?
4: Ja, van alles. Dus, veel scrollen. Maar ook, voor navigeren heb ik het nodig. Dus dat is ook wel een stukje daarin. Maar ja, veel onnodige schermtijd, moet ik zeggen.
1: En van die pak een beetje 8 uur, hoeveel uur is echt onnodig? Naar jouw mening?
4: Ik denk toch echt 5 uur.
1: Jeetje, en dat gaat allemaal op een sociale media?
4: Ja.
1: En dan, hoe zie ik dat? Dan kom je thuis en dan ga je even lekker 1,5 uur gewoon kijken hoe iemand de taart bakt of hoe Koen de taart verdedigt.
4: Ja. Nou ja, of tijdens de werkuren toch scrollen en na werk dan toch een serie aanzetten. En nou ja, dat is toch allemaal tijd die je anders zou kunnen besteden. Ja. Dus toen zag ik jullie, toen hoorde ik jullie gisteren natuurlijk op de radio. En toen dacht ik, nou, ik denk ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Dus ik bel me aan.
0: Maar dat vind ik sowieso echt fantastisch dat je dat hebt gedaan. En tegelijkertijd gaat het dus ook heel moeilijk voor je worden. Want je bent gewend om dat ding gewoon bijna continu in je handen te hebben.
4: Zeker. Nou ja, en je gebruikt het voor alles. Dat zei jij ook. Je gebruikt het voor betalen, navigeren. Je hebt het voor alles nodig. Maar ik denk dat het heel erg wennen wordt.
1: Maar uit ervaring weet ik, want we hebben het natuurlijk vorig jaar ook gedaan. Zeg maar dat voor navigeren en betalen en je geluidsinstallatielampen, dat is onhandig. Maar je vindt wel een weg. Maar je gaat die 5 uur per dag dat je dom zit te scrollen, dat is echt pure winst na 24 uur. Dat gaat echt andere dingen opleveren.
0: Ja.
4: Ja, Ja, dat denk ik dus ook. Dus superleuk dat jullie dit ook doen. Ja.
1: En namens je baas ook heel blij, want die 5 uur dat je in werktijd zit te scrollen, kan je ook gewoon werken.
4: Ja, ik ben eigen baas, dus dat geef ik mezelf dan.
0: Maar David, eventjes, omdat we hebben er geen eindtijd aan zitten. Hè? We gaan gewoon beginnen op 20 mei. Wij en onze luisteraars en jij dus ook. Hoe lang denk je het gewoon even op voorhand? Hoe lang denk je dat je het vol gaat houden?
4: Ja, dat Last Man Standing stukje was nieuw voor mij vanochtend.
0: Ah.
4: ik dacht, mijn maand. Maar ik denk dat ik het wel, als ik er eenmaal aan gewend ben, best wel een tijdje vol kan houden.
0: En dat is
4: als je gewoon eenmaal kan bellen.
1: Ja.
4: Dan denk ik dat je wel een eind moet komen. Ja, hoe lang is dat?
0: Roep eens wat.
4: Ik denk, toch wel minimaal 2 weken.
0: Oh! Ja. Zou knap vinden.
1: Ja.
4: Ja.
1: Nou, het leuke is, we gaan 18 mei, dat is over 13 dagen, gaat hij de kluis in. Mijn doel is wel om het gewoon in ieder geval tot einde mei vol te houden.
0: Ja.
4: Oké. Okay. Dit is voor mij in elk geval ook.
1: Ja.
0: David, respect, sowieso. En we gaan contact houden met elkaar, dat doen we met iedereen die meedoet. Meld je aan in de app van Joe. David, wij spreken elkaar sowieso later weer. Je hebt nog even om je, nou ja, mentaal, fysiek voor te bereiden op alles wat er komen gaat.
4: Precies. Komt goed, mannen. Dankjewel.
0: Oké, hoi, hoi. En David met de billen bloot betekent ook wij met de billen bloot.
1: Absoluut.
0: Wij gaan straks ook maar eens even onze schermtijd delen met jou. Het aantal oppakmomenten hoor je zo meteen. Naar Nick Kamen.

0: Donna Summer met Hot Stuff.
1: Mei. Smartphone vrij.
0: Ja, de maand mei gaan wij deels, dan moet ik eerlijk bij zeggen, smartphonevrij door. Vanaf de 20ste, dat is over een kleine twee weken, op woensdag 20 mei, dan leveren we onze smartphones in. Dan gaan ze de kluis in. En we nodigen jou uit om mee te doen. Wanneer het eindigt, dat is aan jezelf. Wanneer jij echt denkt, nou nu kan ik echt niet meer zonder, dan pak je hem er natuurlijk weer bij. Moet je wel eventjes laten weten dat je dan vervolgens natuurlijk gestopt bent met de challenge.
2: Ja,
0: ik moet ook eerlijk zeggen, Sander, ik kijk er niet naar uit. Ik vind het echt verschrikkelijk.
2: Ja?
0: Ik vind het ook broodnodig, want we hebben dit vorig jaar gedaan en ik ben weer meer terug bij af dan je zou kunnen denken. Ik ben gewoon zwaar, zit ik met dat ding de hele tijd in mijn handen. Maar nee, ik heb er helemaal geen zin. Ik doe alles met dat ding. Alles.
2: Ja, ja.
0: Mijn auto start met dat ding.
2: Nee, ja, goed, maar kijk, je weet dat het ook wel weer wat oplevert.
0: Ja, dat is het.
2: Dan vind ik het ook wel weer het doel heiligt de middelen. Ja, dan is het even afzien, maar je krijgt er echt... Ja, ik kijk als een oude opa, maar je krijgt er heel veel voor terug. Vorige week moet ik zeggen, was ik op Terschelling. Daar heb ik dat ding eigenlijk heel weinig mee gehad, in mijn handen gehad. En je gaat toch een beetje mijmeren. Je gaat op een gegeven moment op een stoel zitten in de zon. En ja, een beetje om je heen. Dat klinkt allemaal heel oudbakken, oudbollen. Maar het is wel echt, je vindt een soort van andere rust.
0: Nou, herken ik dat van vakantie overigens wel.
2: Ja.
0: Want dan kan ik dat prima.
2: Heb ja, lukt ook helemaal het wel. Ja,
0: lukt dat prima. Maar thuis ga je in die patronen en dat is echt verschrikkelijk. Hoe zit het met jou, Mart, eigenlijk?
3: Nou, ik zit inmiddels ook even de schermtijd erbij gepakt. Op ruim anderhalf uur vandaag... Ik doe alles met dat ding. Het nieuws komt natuurlijk binnen. Alle pushberichten van alle omroepen en kranten. En ja, gemiddeld zit dat tussen de 5 en 8 uur per dag.
2: Jeetje.
3: Ja, dat is wel erg. Maar echt, ja, ik denk niet eens dat ik mee kan doen. Want ik denk dat we dan gewoon 2 minuten stilte hebben. Iedere keer om 8 uur.
2: En los van nieuws, hoe gebruik je hem verder dan?
3: Nou, mijn vriend zit veel voor werk in het buitenland. Dus we communiceren heel veel via WhatsApp en via videobellen.
2: Ja.
3: En voor de rest eigenlijk niet zo heel veel.
2: Geen sociale media,
3: ik ben best wel offline eigenlijk.
2: Oh ja, dat dan weer wel.
3: Dat is wel heel fijn. Ja.
0: Je zit ook niet op Instagram en zo, Mart.
3: Nee, heb ik niet. Alleen LinkedIn, maar voor de rest...
2: Ja, maar dat vind ik toch even, in jouw geval, Mart... dan vind ik het minder kwalijk, als het ware. Je gebruikt het echt als verlengstuk voor communicatie... voor de liefde of voor je werk.
3: Zeker.
2: Maar het is niet allemaal nutteloos.
3: Nee, zeker niet. Zo voelt het niet. Het voelt alsof ik iets toe te voegen heb in de wereld.
0: Ja, maar hij zit er wel bijna 8 uur op, hè?
2: Ja, maar om dat nieuws bij te houden... en om te bellen met zijn vriend. Dat zal ook niet zeggen, I love you, bye bye.
3: Dat gaan we wat langer doen, ja.
2: Ja. Nee, kijk, maar het zit hem vooral... In het nutteloze. Ik ga zo mijn schermtijd delen.
0: Nou, doe dat nu maar eens
2: even. 80% is gewoon, dat kan ik weg. Dat is gewoon niks. Gewoon helemaal niks.
0: Wat is jouw schermtijd, Sander? Je hebt 4 kinderen, je hebt een baan.
2: Ja. Oh. Ja, zo handig ben ik. Oh, daar komt hij. De week. Gemiddeld 3 uur en 22 minuten.
0: Ja.
2: Vind ik sowieso 1,5 uur te lang.
3: Nou. Ja. Ik vind het echt wel... Oké-ig.
0: Vind ik ook meevallen.
2: En dan ben je natuurlijk verslaafd als je gaat zeggen... ja, daar zit natuurlijk ook nog een uur Spotify bij... omdat ik dan aan het hardlopen ben geslagen. Je gaat het allemaal een beetje downplayen. Koen Zwijnenberg.
3: Nee.
2: Nee?
3: Ik wil niet.
0: Ja, ik schaam me echt kapot. Laat ik beginnen met mijn schermtijd voor vandaag. 31 minuten.
3: Zo.
0: Valt mee, hè? Of niet?
3: Nou, vind ik ook al aardig als je ondertussen ook al... 3,5 uur radio maakt.
2: Ja, we zijn net 31 minuten bezig.
0: Gisteren... 8 uur en 13 minuten. Eergisteren 7 uur en 9 minuten. En maandag 9 uur en 25 minuten.
2: Nou, kort al. Voor jou is deze uitdaging niet nodig.
0: Is toch verschrikkelijk.
3: Maar wat doe je dan?
0: Ja, nou kijk, dat staat er dan ook wel weer bij. Navigatie bijvoorbeeld. Reizen staat bij mij afgelopen maandag. Heb ik heel veel in de auto gezeten. Is al bijna 4 uur. Dus dat gaat er dan af. Creativiteit. Ik weet niet wat dat is, maar dat staat op 1 uur en 40. Ben ik creatief geweest?
3: Oké. De Brei-app.
0: die heb ik niet.
2: Heb je Paint gedownload?
0: Maar social media, 1,5 uur, ja, dat is gewoon hartstikke veel, joh. Ja, echt verschrikkelijk.
3: Dus nodig.
2: Dus nodig.
0: Ja. Nee, daarom. Dus dat wordt ontzettend afkicken. Maar en we nodigen jou ook uit om mee te doen. Kik met ons mee af. Ervaar gewoon eens even hoe het is om lekker die smartphone in de hoek te gooien. En eventjes rust te ervaren. Dat is gewoon heerlijk. Wat zit jij nou te kijken allemaal op je telefoon?
2: Nou, je kan dus ook zien hoe vaak je hem per dag oppakt.
0: Oh.
2: Want dat zegt misschien nog wel meer.
0: En?
2: 99.
0: 99?
2: Keer per dag.
0: Ik zit op... het meeste van deze week was dan weer maandag. 149.
2: Oh ja. Nou, valt nog mee dan,
0: hè?
2: Ja. Ja.
0: Valt nog mee.
2: Ja. Ja,
0: jij kan het denk ik niet zien, Mart, want jij hebt een Android.
3: Een Android, ik ben een Android boy.
2: En ik moet zeggen, van die 3 uur 22 minuten... zit een uur bij dat ik met de vriend van Mart bel.
3: Dat vond hij leuk.
0: Aanmelden in de app van Joe. Doe met ons mee. Haal al die smoesjes uit je hoofd en meld je gewoon aan.
2: Ja.
0: Straks het nieuws van 8:30. Mart, waar ga je het over hebben?
3: Zal ik je dat eens gaan vertellen? We gaan het hebben over een van de grootste ergernissen op vakantie bij het zwembad. Er is hoop voor iedereen. En ik ga je zo vertellen wat het is.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Morgen, de Joe Female Only Top 100.

0: Goedemorgen. What's going on? Bij Joe.
1: Staat voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
13: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: flex of a oe.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.

0: vertragingen, meldt Flitsmeister. 3 daarvan vallen op, die zijn echt wel wat langer. De A1 Amersfoort-Amsterdam bij Muiden-Oost, 40 minuten vertraging. De A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug, waar gewerkt wordt, 50 minuten deze ochtend. De A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst. 6 kilometer vertraging daar is opgelopen tot 40 minuten. En dan gaan we naar het nieuws van 8:30 krijg je van Mart Grol.
1: Goedemorgen. Het is een spannende ochtend voor rapper Ali B. Het Hof doet straks uitspraak in het hoger beroep over 2 verkrachtingen en een aanranding waar hij van verdacht wordt. Justitie wil dat de rapper een gevangenisstraf van 2,5 jaar krijgt. Nou, vanaf 10 uur straks weten we hoe het gerechtshof erover denkt. Zelf ontkent Ali B. en hij is straks niet bij de uitspraak. Dan het Hanta-virus. Ook een 2e evacuatievliegtuig met een zieke opvarende van dat Nederlandse cruiseschip waar dat virus rondgaat, is onderweg naar ons land. Die vlucht strandde gisteren op de Canarische eilanden door technische problemen. Een ander toestel met aan boord een Nederlander en een Duitser kwam wel aan gisteravond en zij liggen nu in ziekenhuizen in Leiden en in Düsseldorf. Veel mensen maken zich zorgen, denken meteen aan de coronatijd, maar viroloog Marion Koopmans zei vanmorgen bij ons in de Koen en Sander Show dat dat niet nodig is.
2: De kans dat dit een grote uitbraak wordt, iets als COVID, nee, dat verwacht ik echt niet. En dat wordt ook niet verwacht door de Wereldgezondheidsorganisatie of de Europese gezondheidsautoriteiten.
1: En er loopt nog een groot onderzoek naar de bron van de besmetting. De gesprekken tussen Iran en Amerika over een eind van de oorlog gaan heel goed, zegt de Amerikaanse president Trump. Er lijkt een vredesdeal aan te komen, zegt hij.
3: We're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us.
1: En deze positieve berichten die al een paar dagen rondgaan, laten de olieprijs dalen. En dat merken we vandaag aan de pomp hier in Nederland. De prijzen van benzine en diesel zijn ietsje naar beneden gegaan. En dit ken je wel van vakantie. Mensen die vroeg opstaan om handdoekje te leggen bij het zwembad voor een goed plekje. Nou, een Duitse toerist op het Griekse eiland Kos, die heeft nooit een plek gevonden, omdat alle bedjes bezet waren bij meerdere zwembaden. Om 's ochtends 6 uur kon hij al niks meer vinden.
4: Oh.
1: Dus die man is een rechtszaak begonnen en hij heeft gelijk gekregen. De reisorganisatie moet hem nu 900 euro betalen, omdat het hotel niks deed tegen dat handdoekje leggen.
4: Zo, dat is goed nieuws.
5: Zo!
4: Ja, maar dit is hartstikke goed. Nu worden gewoon hotels verplicht om daar iets aan te doen.
5: Ja. Ja.
4: Je
1: ziet mensen gaan, hè? Het is verschrikkelijk.
4: Ja,
5: en dan gooien ze naar. Maar goed, wat je dan gaat krijgen is dat ze dan zelf om 6 uur 's ochtends maar dan al gaan liggen. Want dan heb je, ja, mensen, het is voor hun natuurlijk alles. Dat de vakantie is pas geslaagd als je zo'n bedje hebt, natuurlijk. Of ze gaan mensen inhuren die namens hen op het bedje gaan zitten.
1: Doen jullie het zelf nooit?
4: Nee. Echt nooit.
5: Dan zit ik gewoon liever thuis met de gordijnen dicht. Nee, maar serieus. Op het moment dat dat moet gaan gebeuren, dan.
4: Maar mag ik iets anders zeggen?
5: Ja.
4: In principe zou het toch een hotel, als een hotel, ik noem maar wat, 300 gasten heeft,
5: ja,
4: ook gewoon genoeg bedjes moeten hebben?
5: Ja, dat gaat niet.
4: Waarom niet?
5: Omdat je niet. Je kan. Kijk, je bent het afhankelijk. Als het bijvoorbeeld hoogbouw is, dan hoeveel kamers heb je dan? Je hebt maar 1 zwembad. Dan kan je onmogelijk 450 bedjes omheen zetten. Er is gewoon niet genoeg ruimte.
1: Nee, maar eerst komt, niet eerst maalt.
4: Daar gaat het mis natuurlijk.
5: Daar gaat het mis. Nou ja, kijk, als jij ik was in Thailand, daar gebeurde het dan. Toen dacht ik ook, ja, toen ging ik 's middags naar het zwembad. Toen waren alle bedjes bezet. En ik, ja, dan is dat maar zo, weet je wel. Dan neem ik een duik en dan ga ik wel even ergens een pilsje drinken op een terras. Ja, dan neem ik mijn verlies. Maar ja, dat was gewoon een heel hoog torenflatachtige hotel. Met 18 verdiepingen. Ja, nou reken maar uit. Ja, er past gewoon een heel groot zwembad bij. Ja. Maar als jij echt een strandvakantie aanbiedt, dan vind ik wel.
4: Ja, dat bedoel ik.
5: Dan moet je wel inderdaad een beetje leveren.
4: Moet je wel gewoon kunnen liggen natuurlijk.
1: Nou, klagen helpt dus.
5: En ik denk misschien voor ons. Stapelbedjes.
4: Ja, aan het zwembad.
1: Aan het zwembad. In de stadion.
5: Ja, dan moet je wel al inderdaad.
1: Op bovenin wil ik wel liggen.
4: Nou, mensen willen ook gewoon in de schaduw liggen, hoor. Dus ja, dat is een uitkomst.
5: Ja, prima.
4: Meer over de rechtszaak van de Ali B. Zometeen entertainment- en rechtbankverslaggever Arend Baden. Die is daar aanwezig.

0: 70s en 80s en 90s hits. Mister, Broken Wings op de donderdagochtend 7 mei. Een spannende ochtend is het voor Ali B. Want de allesbeslissende dag, mag je zeggen. Vandaag doet het gerechtshof uitspraak in de zedenzaak rondom hem. Het OM acht Ali B. schuldig aan een aanranding en twee verkrachtingen. Strafeis staat op 2,5 jaar cel.
1: Ja, het is D-Day ongeveer. Vandaag weten het zeker. Er kan nog cassatie volgen, maar het is niet aannemelijk. Vandaag weten wij en weten de slachtoffers en het OM en de rest van Nederland wat hem te wachten staat.
0: Ja, hij heeft jarenlang natuurlijk deze hele zaak gevolgd. Aaron Baden van RTL Boulevard. We noemen hem natuurlijk onze favoriete rechtbankverslaggever. Aaron, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Koen Sander. Hi, hallo.
0: Goedemorgen. Ja, normaal gesproken, als we jou op zo'n dag aan de lijn hebben, hè, rondom Ali B, dan is het nu heel druk rondom die rechtbank, ook vanwege de komst van Ali. Maar hij is er vandaag niet bij. Ja. Merk je dat dan ook in de drukte daar?
2: Ja, het is iets minder, maar de belangstelling is er nog steeds wel. En wij dachten vanochtend nog van, ja, zou hij dan misschien toch komen? Maar we horen wel echt van zijn advocaat dat hij daar, dat hij bij zijn gezin wil zijn op het moment dat hij de uitspraak hoort. Mm. Of hij nou wel of niet schuldig wordt bevonden. En ja, het is natuurlijk lastig, ook omdat, jullie zeiden het net al goed, het is ook een hele zware dag voor de andere partijen. De drie dames in dit geval, ja. Jill, Elena, Naomi en ook Ellen ten Damme. Zij hebben ook heel lang hier naartoe geleefd. Hè, en dat is ongevraagd eigenlijk voor hun 2 jaar langer heeft dat nog geduurd. Ja. En daar kijken we vandaag natuurlijk ook met extra belangstelling naar.
1: Ja, het is een vrij algemene, obligate vraag. Maar toch, wat kunnen we verwachten van vandaag, van de uitspraak?
2: Ja, het wordt heel kort eigenlijk. Binnen een uur, zometeen om 10 uur gaat het beginnen, weten we eigenlijk of Ali wordt veroordeeld of dat hij wordt vrijgesproken. Dat zullen de rechters motiveren. Ze zullen daarbij uitleggen waarom ze wel of niet dat steunbewijs wat zo belangrijk is voor een veroordeling in de zedenzaak wel of niet achten. Ja, en dan is het eigenlijk daarna gedaan. Dan gaan de advocaten die aanwezig zijn naar buiten. Zullen we nog wat interviews doen. En dan weten we eigenlijk wat de uitspraak is. En aan de hand daarvan, dat wordt mij vaak gevraagd, van moet hij dan gelijk de gevangenis in? Mocht het tot een veroordeling komen, dan krijgt hij netjes een bericht binnen een paar dagen thuis dat hij zich moet melden bij de gevangenis. En bij vrijspraak, ja, dan zullen we hopelijk vandaag misschien wel Ali gaan horen met een reactie.
0: Ja. Oké, dus als hij echt daadwerkelijk tot celstraf wordt veroordeeld, dan moet hij zich binnen een paar dagen gaan melden. Het is niet dat hij dat meteen de politiebus komt voorrijden en dat hij de gevangenis in moet.
2: Nee, dat dacht ik overigens zelf ook misschien wel. Hè. Dat gebeurt wel eens soms dat er gevraagd wordt om je koffer mee te nemen. Maar dan vindt de rechtbank dat weegt dan heel zwaar. Hè, dat je misschien wel op de vlucht kan gaan. Of dat het zo gevaarlijk is dat je gelijk in hechtenis genomen moet worden. Dat is niet het geval in dit geval.
1: Nee, maar nu zijn de geruchten dat hij dus misschien wel zou gaan vluchten bij een veroordeling.
2: Ja, nee, ik weet dat niet. Ik vind dat zelf. Kijk, wat ik heb gemerkt, heel veel mensen weten dat niet. Maar Brechtje, zijn ex-vrouw of vrouw, is aanwezig elke keer bij die zittingen. We weten in het laatste betoog dat hij hield, het laatste woord, dat hij heel emotioneel was over zijn kinderen. Dat hij dat heel belangrijk vindt, dat zijn kinderen toch, dat hij dat wil uitleggen nu, wat er gebeurt. Ik kan me niet voorstellen dat hij dan zich aan de dans ontspringt en bijvoorbeeld naar Dubai vliegt of zo.
0: Aaron, er wordt ook een documentaire gemaakt over hem. Hè? Hoe werkt dat vandaag dan? Is zo'n cameraploeg dan in de rechtbank bij hem thuis? Wat weet je daarover?
2: Ja, dat is heel interessant. Wij zien al een hele lange tijd dat ze hem volgen. Ik heb daar ook Christa Arians over gesproken, documentairemaakster. Die mogen niet in de zaal filmen, dat is uitgesloten. Maar wel alles eromheen. Ja. En ja, ik vraag me toch af van wat voor materiaal ze inmiddels hebben en wie daar geïnteresseerd in zou zijn. Maar wat ik wel zie is dat hij het allemaal laat vastleggen. Dus hij laat het allemaal documenteren, ook in dat kleine hokje waar hij dan zit met zijn team. Ja, en de vraag is natuurlijk, is er een streamingsdienst of iemand geïnteresseerd die dat wil gaan afnemen? En wij zien ook dat bijvoorbeeld de pers, de loop, hoe die naar de media doet. En dat wordt ook allemaal minutieus vastgelegd.
1: Maar dat is dan, kijk, dat is waarschijnlijk voor als hij dan vrijgesproken wordt, dan heeft hij alle. Dan heb je natuurlijk een soort van documentaire die overal bij is geweest. Maar je moet.
0: Ook als hij vast komt te zitten. Want dan krijg je de gesprekken in de gevangenis. Dan krijg je
1: maar ik vraag me af of je dan dan is hij veroordeeld. Of je daarvan als streamingdienst moet willen zeggen, laten wij eens even een documentaire over crimineel.
0: De hele streamingdienst is dan vol met criminelen. En
1: ja, maar dat is allemaal vanuit derde hand, hè?
0: Ja.
2: Ja. Maar in dit geval is het, dat is een ethische kwestie. Maar ik denk zeker bij vrijspraak dat die discussie er is. Maar aan de andere kant denk ik ook, en dat zien we ook wel een beetje toch bij Marco Borsato, even die andere zaak noemen wij, totaal andere zaak, maar wel vrijgesproken. Maar toch, je ziet ook de worsteling, hoe je dat in het publieke oog dan moet uiten daarmee. Hè? Interview doen en optredens geven.
1: Klaarblijkelijk staat zijn hoofd, ondanks alles, dus toch naar het feit dat hij denkt, laat ik dit dan allemaal eventjes documenteren.
2: Ja. Maar dat is een houding die wij zeker in het begin hebben gezien bij hem. En nu iets in mindere mate. Hij is overtuigd van zijn onschuld. Heeft nooit nee gehoord van de meisjes en de vrouwen met wie hij seks heeft gehad. En hij is, zegt hij, onschuldig. Ik heb dat nooit zo gedaan met tegenzin. En ja, die houding blijft hij, zie ik ook steeds, naar ons toe uiten.
1: Ja, nou heb jij natuurlijk je vinger aan de pols van de samenleving, Adam. Je bent dus
2: altijd.
1: Wel fijn dat het na vandaag klaar is.
2: Ja, ik vind het wel. We hebben het er vaak over gehad, hoe lang Marco ook heeft gewacht. Maar hoe lang, en dit is ook door een hoger beroep, het heeft nu ook weer 2 jaar geduurd. Het is goed dat, denk ik, als op een gegeven moment een punt gezet wordt. En ik sprak gisteren of een tijdje terug met Jill Elena, een paar dagen terug. Die zegt ook van, het is zo'n zware last elke keer. Ja. En je wil geloofd worden, je wil gehoord worden. En het, ja, ik vind dat na 4 jaar nu in totaal wel eens een punt gezet mag worden. Het kan nog in cassatie gaan, maar dat is puur schriftelijk. Hè, wordt er dan gekeken naar de uitspraak. Ja. We kunnen wel zeggen dat er vandaag echt een punt gezet gaat worden.
1: Nou, dat was rechtbankverslaggever Aan Maden. Vanaf morgen weer gewoon Songfestivalverslaggever, hè?
2: Songfestival, ja, ik ga dinsdag naar Wenen, jongens. Nederland is er niet bij, maar daar gebeurt ook nog een hoop, kan ik je vertellen.
1: Wij spreken elkaar dinsdag.
2: Ja, we zien elkaar dinsdag, jongens.
0: Aram, succes daar vandaag, hè?
2: Dank jullie wel, jongens. Okay. Succes. Hoi.

0: Get Stuff. En straks het nieuws van 9 krijg je van Mart Grol.
1: Zeker, goedemorgen met een update over het Hanta-virus. Evacuatievlucht is onderweg naar Nederland. En gouden tijden voor een groot bedrijf.
0: We gaan een spelletje spelen. Liggen mooie prijzen voor je klaar.
2: De drie noten.
0: Te weten, het Koen en Sander Show pakket. Leuk, goed gevuld pakket. En er zit ook een kussen bij van Beterbed. Mag je zelf een kussen uitzoeken. Kun je winnen als jij met ons meespeelt. Het spelletje heet de drie noten. Ik heb ook drie noten beschikbaar van een groot hit. We beginnen met noot 1. Sander, aan jou de vraag of er misschien samen met Mart meerdere noten nodig zijn. Oké, noot 1. Je mag het laten weten in de app. Welke hit is dit?
3: Nou,
1: twee toch wel.
3: Dat zou ik zeggen. Ja. Twee, ja, Mart, helemaal gelijk.
0: Heb jij een idee al, Sander?
3: Nee.
0: Nee, hè? Dacht ik al. Twee noten, komen ze.
1: Dat is genoeg, denk ik.
3: Oh, ja?
1: Weet jij het nog niet?
3: Nou, dat zou
0: jij weet het, Mart.
1: Ja.
0: Ik zet de microfoon even uit. Hij weet het.
3: Ja. Wat zegt hij?
0: Dat zeg ik niet.
3: Ja, nog eens uit. Doe nog eens uit. Ja, precies. Maar het zou ook die andere, die Nederlandse meidengroep kunnen zijn.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, ik... Wat bedoel je? Nou goed.
3: Die lijkt op de Donnie-Dos.
1: Lijkt idee.
3: Ook, ja. Oh! Ja. Het is niet,
1: niet de Donnie-Dos. Nee.
3: Het is die man die drie van de Donnie-Dos heeft gehad.
0: Oké, we houden het bij twee noten, jongens.
1: Ja.
0: Ik vind het knap. Ik ben benieuwd wie het weet. Mag je nu gaan appen? Komt hij nog een keer? Welke hit is dit? Kom maar door.
4: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn. Maar nu staat ook je rekening.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne.

0: gaan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
11: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
10: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
11: Nee, Greenwave. Greenwave.
12: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
13: Dat is wit goud voor weinig.
14: Dan gaan we vieren.
15: Aldi. Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
16: Greenwave. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag? Mozenrood bonbons voor maar €2,19.
17: Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Dan gaan we vieren. Dan gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Dit is jou.
19: Goedemorgen, het is 9 uur. Zometeen de singalong. Nu krijgen we het nieuws. Smart Grol.
20: Goedemorgen. Schuldig of niet? Is rapper Ali B schuldig aan 2 verkrachtingen en een aanranding? En zo ja, welke straf krijgt hij in hoger beroep? Dat horen we over een uurtje. Er is 2,5 jaar cel tegen B geëist. Ali B is niet bij de uitspraak die straks om 10 uur dus begint. Zelf zegt hij onschuldig te zijn. Rond deze tijd moet het tweede evacuatievliegtuig landen met een ziek iemand aan boord. Die aan boord was ook van het Nederlands cruiseschip waar dat Hantavirus rondgaat. De vlucht strandde gisteren op de Canarische eilanden door technische problemen. Een ander privé toestel kwam wel aan met een Nederlander en een Duitser. En zij liggen nu in ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden. Ondertussen loopt er een groot onderzoek naar de bron van de besmetting. En er komen ook testkits voor laboratoria wereldwijd om dat virus sneller op te kunnen sporen. Het zijn de gouden tijden voor oliebedrijf Shell. De eerste maanden van dit jaar een winst van omgerekend €6,5 miljard. Dat is een verdubbeling met de maanden ervoor. En dat komt dan door de gestegen olieprijzen, door de Midden-Oostenoorlog. Die prijzen zakken inmiddels wel weer, merken we ook aan de pomp vandaag hier in Nederland, omdat er positieve berichten zijn over vrede. En vandaag worden opnieuw de finalisten bekend van... Vandaag worden opnieuw finalisten bekend bij Europese voetbaltoernooien. Dat wilde ik zeggen, want in zowel de Europa League als de Conference League zijn vanavond de beslissende wedstrijden in de halve finales. 4 worden er gespeeld vanavond. En in de Champions League, daar zijn de finalisten natuurlijk bekend vanochtend. Na die wedstrijd van gisteravond tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. 1-1 werd het, dus kon de commentator van Ziggo Sport zijn conclusie trekken.
21: En klaar! Paris Saint-Germain is opnieuw Champions League finalist.

0: even nog was het knijpen. Maar uiteindelijk gaan de Parijzenaars opnieuw de finale van Europa's mooiste voetbaltoernooi spelen.
1: Een tegenstander van Paris Saint-Germain is Arsenal. En die wedstrijd is over ruim 3 weken. Het weer van Weerplaatsen.
2: Dat wordt wel echt een appeltje. Dat wordt 4-0 voor Paris Saint-Germain.
3: Oh ja? Ja.
1: Je zet vast in.
2: Ja.
4: Maar we hebben de finale vorige week gehad natuurlijk.
2: Dat was eigenlijk inderdaad in de finale. Ja, Arsenal is gewoon een goede ploeg, maar dat is Corner FC geworden. En dat is het zit vast.
4: Corner FC.
2: Ja.
1: Zaterdag 30 mei, dan weten we het. Het weer van Weerplaza, veel zon, ook wat wolken. Soms een buitje vandaag, 13 tot 17 graden.
3: En dan de verkeersinformatie. Best een drukke ochtend. Op de weg 53 vertragingen zijn er nog over. Waaronder een paar langere. De A1 Amersfoort Amsterdam bij Muidenberg, 40 minuten. De A12 Oberhausen Arnhem voor de IJsselbrug, 3 kwartier. Er wordt nog steeds gewerkt aan die brug. En de A28 Assen-Hogeveen voor de brug over het Oranjekanaal. Daar is een ongeluk geweest bij Groningen. Verkeer richting Zwolle volgt Heerenveen. Rij een stukje om via de A7 en de A32. En de vertraging daar inmiddels 50 minuten. Dus sterkte onderweg, maar het geeft jou wel de mogelijkheid om lekker mee te doen met ons spelletje De 3 noten. Van de 3 beschikbare noten van een grote Joe-hit hebben er 2 laten horen. Daar komen ze.
2: Ja, veel foute antwoorden. Lotte denkt bijvoorbeeld Jackson 5, ABC, dat is niet goed. Wat veel binnenkomt ook is Phil Collins, You Can't Hurry Love.
4: Oh ja.
2: En wat er heel veel binnenkomt en niet goed is, zijn dus de Dolly Dots met Love Me Just A Little Bit More.
3: We kunnen ze even naast elkaar leggen, ja. Want dit zijn de Dolly Dots. En dit is het liedje wat we zoeken.
2: Ja.
3: Dat is toch iets anders.
2: Maar het is anders, absoluut.
3: Je mag het laten weten in de app van Joe als je het weet.
5: Morgen. De Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
3: Och, met straks Ramses Shaffy ook nog.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Zo'n nummer wat je eigenlijk niet onberoerd kan laten. Ramse Shafiën.
1: Zo mooi.
0: Laat me.
2: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show. Yes.
0: Kwart over negen, donderdagochtend. We zijn begonnen hoor met de singalongs als iedere dag. Tussen 9 en 10, lekker meezingen met al die hits. Patricia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zo, ja, je klinkt vrolijk, maar ik snap het ook wel, want je gaat bijna op vakantie.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. Maandag ga jij naar...
3: Ibiza.
0: Nou, heb ik even het weerbericht van Ibiza zitten kijken.
3: Ja.
0: Jouw timing is wel perfect, hè?
3: Ja, is echt perfect.
0: Want het komt nu met bakken naar beneden daar.
3: Ja, dat klopt.
0: Maar als het vliegtuig landt daar, dan stap jij gewoon uit en dan schijnt het zonnetje.
3: Ja, dat hoop ik wel. Daar ga ik helemaal van uit. Ik
1: zou voor zekerheid toch even je schaatsen meenemen.
0: Patricia, met een heerlijke vakantie in het vooruitzicht vragen wij jou om goed te luisteren naar twee noten van een grote hit die we hebben laten horen. Twee noten van de in totaal drie die er natuurlijk beschikbaar zijn. Daarom heet het spelletje ook de drie noten. Daar komen ze nog een keer.
1: Ja, zeg maar Patricia, welk nummer denk jij te herkennen?
3: Volgens mij is het Just Say Hello van René Vroeger.
0: En waarom denk je dat?
3: Omdat het een fantastisch nummer is en dit het nummertje is.
0: Patricia, dat is natuurlijk een goede antwoord. Ja.
3: Oh, fantastisch. Wat leuk.
0: Zeker. Just Say Hello is juist. En dat betekent dat we het Koen en Sander pakket naar je gaan opsturen. Dan doen we het kussen naar wens bij van Beterbed. En, heel leuk, een Koen en Sander kussensloop.
3: Oh, fantastisch.

Alice Cooper en Poison. Bijna half tien, we zijn lekker bezig met de singalongen. Een uitdaging voor je. Zo dadelijk ga je drie liedjes op een rij horen. En die drie liedjes die hebben iets met elkaar gemeen. Om je een beetje te helpen krijg je er alvast

0: dus nog een derde bij, hè?
1: Ik weet hem, denk ik.
0: Wil je het met ons delen?
1: Nee, dan zou de opgave weg zijn.
0: Ah ja, dat is waar. Oké, de derde komt er zo dadelijk. Het Koen en Sander showpakket is te winnen. Na het nieuws van 9:30, Mart Grol.
2: Goedemorgen, het uur van de waarheid zometeen voor rapper Ali B. En ook natuurlijk voor de vermeende slachtoffers. En een bierruil bij het voetbal.
3: Even over later.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
8: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
13: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt van jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
14: Choose premium. Choose Napoleon.
12: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
15: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
16: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
15: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
16: Nee, Greenwave. Greenwave.
17: Hey, Remo! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
18: Greenwave. Hey, Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
19: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
22: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
23: Mama, ik ben super blij met jou.
24: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
25: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
2: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: We zitten in een opbouwdagje naar steeds mooier weer. Vrij veel zon vandaag, ook al wat wolken, misschien een spatje regen. Het wordt zo'n 13 tot 17 graden.
6: Maar zaterdag, hè?
5: Zaterdag, lekker dagje, hè?
6: 20 graden.
5: Met veel zon, dus dat is ook lekker. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. 27 vertraging op dit moment op de weg. We zijn nog niet helemaal van de ochtendspits af. De langste op de A12, Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug. 3 kwartier.
27: Dit is jou.
5: Singalong gaat verder naar het nieuws van 9:30. Hier is Mart Grol.
28: Goedemorgen.
29: Het tweede privétoestel is geland op Schiphol met aan boord een zieke opvarende van het Nederlands cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat. De vlucht wilde gisteravond hier landen, maar had toen technische problemen. Een ander toestel kwam wel aan met 2 mensen aan boord die nu in Leiden en Düsseldorf in ziekenhuizen liggen. Ja, veel mensen denken toch meteen aan de coronatijd, hè? Maar viroloog Marion Koopmans vertelde vanmorgen hier in de Koen en Sander Show dat we ons geen zorgen hoeven maken.
30: In vergelijking met corona is dit een heel ander virus. Het is wel echt een ernstige infectie. En de kans dat mensen dat krijgen, overlijden, is echt hoog. Veel hoger dan corona. Maar het is veel minder besmettelijk.
29: Ja, wel zijn 3 mensen die aan boord waren van het cruiseschip overleden, onder wie een stel uit Friesland. Over een half uur begint de uitspraak in het hoger beroep tegen rapper Ali B. Hij wordt verdacht van 2 verkrachtingen en een aanranding. Er ligt een eis van 2,5 jaar cel nu. Eerder legde de rechtbank 2 jaar op. Ali B. zelf ontkent in deze zaak en zal er straks ook niet bij zijn. Dan prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven, die zijn vanaf vandaag voor een bezoek een paar dagen in Canada, in de hoofdstad Ottawa. Margriet is tijdens de Tweede Wereldoorlog daar geboren. De ziekenhuiskamer werd toen ook tijdelijk Nederlands grondgebied gemaakt. Vandaag bezoeken ze een oorlogsmuseum waar ze ook een krans gaan leggen. En de komende dagen gaan die twee onder meer naar een tulpfestival en ook terug naar de kraamkamer waar de prinses is geboren. Wat gaan ze daar doen? Daar gaan ze dan weer tulpen geven aan jonge moeders en hun baby's. En een grote biertransfer bij voetbalclub De Graafschap. In Doetinchem natuurlijk. In stadion De Vijverberg wordt al jaren Grols gedronken. Het biermerk uit het oosten van het land. Maar de club stapt over op Heineken. Dat zou een betere deal zijn voor De Graafschap, financieel gezien. Maar fans balen, hoort Omroep Gelderland.
31: Dat is hier toch uit den boze Heineken, toch? Dat lijkt me geen goed idee, eerlijk gezegd.
32: Ja, dat is toch geen bier? We hebben het over bier. Heineken is toch geen bier?
33: Wat is het dan?
32: Ja, afwaswater. Bij Graafschap wordt Grols.
33: Heineken zeggen zeikbier. Pisbier.
29: Geen Heineken-fans. Dus in Doetinchem. Pisbier, zeggen ze.
34: Pisbier? Ja, ik ben geen bierdrinker. Jij lust af en toe nog wel
32: eens. Ik zou heel graag een pil. Een pils,
34: wat neem je dan?
32: Ja, dat maakt mij niet wat in aanbieding is. Nee, ik wissel af. Dit is allemaal. Ik snap, hè. Dat je liever dat je gewoon een soort van merk vast bent, omdat het uit je regio komt. Hè? Ik snap wel dat De Graafschap toch gelinkt wil worden met Grols. Maar qua smaak en zo, joh.
29: Ik proef het verschil ook niet, hoor. Nee, bij een gewone lager, nee.
32: Anders dan bij wijn, weet je wel. Want ja. Dan heb je toch allemaal soorten druiven, et cetera. Maar bij bier, ik denk dat bij een blinde test dat niemand Grols of Heineken of Dommels ertussen uithaalt.
34: Oh, dat vind ik grappig dat je dat zegt.
32: Dat denk ik.
34: Nou, maar als je zo die fans hoort, die zijn hartstikke uitgesproken.
32: Ja, omdat natuurlijk De Graafschap is natuurlijk de regio, dat is hetzelfde als Twente. Daar hoort natuurlijk Grols bij.
34: Ja. Jij zegt, ze geven eigenlijk gewoon vooral af omdat ze hun eigen biertje kwijtraken.
32: Ze zijn een beetje verstoken van hun roots, als het ware.
34: Ik voel een testje aankomen.
32: Nou, het enige wat echt anders is, maar dan ga je het niet over Nederlands bier. Kijk, als je Budweiser krijgt.
34: Warsteine.
32: Dat is echt uit.
34: Schultenbrouw. Oh ja.
32: Ja.
34: Uilenzeik. Goed. Mart, dankjewel voor het belangrijkste nieuws.
35: De Joe Singalong met Koen en Sander.
34: Ja, luister goed. 3 liedjes op een rij die iets met elkaar gemeen hebben. Weet jij wat het is? Mag je gaan appen?

liedjes op een rij. En die drie liedjes die hebben iets met elkaar gemeen. Er is een overkoepelend thema. Nou, mocht je nou net de radio hebben aangezet, even je geheugen opfrissen. Want twee van de drie liedjes hebben we al gehad.

0: en Sander Show.
1: Harma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Uit de Harderwijk.
2: Klopt.
1: Daar waar het dolfinarium is, hè, onder andere.
3: Ja, onder meer. En ook mijn oude school staat. Klingelbos.
2: Nog wel.
3: Ja. Maar goed, het gaat nu even over jou, Harma. En natuurlijk over deze toch wel leuke opgave.
1: Ja, we hadden drie liedjes. Mel & Kim, Respectable, Heart, met All I Wanna Do Is Make Love To You. En Lois Lane met It's The First Time. Wat hebben deze drie met elkaar gemeen, volgens jou, Harma?
2: Het zijn zussen van elkaar.
3: Het zijn zussen van elkaar?
1: Die Sander zit toch even naar zijn blaadje te turen.
3: Oh. Ja,
1: Mel & Kim. Hart. Lois Lane.
3: Harma. Ja. Dat is goed.
2: Dankjewel.
1: Ik denk dat Harma had al zo'n donkerbruin vermoeden.
3: Ja, nee, kijk, natuurlijk, Hart bestaat uit de zussen Nancy en Anne. Lois Lane natuurlijk uit Monique en Suzanne. En hoe heet Mel & Kim dan?
2: Ja, Mel & Kim, denk ik.
1: Hey, Harma, gefeliciteerd. Je wint het Koen & Sander Show pakket. Het is helemaal goed. En over zussen en vrouwen in dit geval gesproken. Morgen vanaf 10 uur de Female Only Top 100 bij Joe. En de vraag is natuurlijk, er kan nog steeds de hele dag gestemd worden.
3: Staat Gerard Joling erin?
1: Heb je al gestemd?
2: Ik heb gestemd.
1: Oh, wat goed.
3: Oh.
1: Op wie?
2: Ik heb Nadine als eerste erin gezet.
3: Met Wind Force 11.
2: Onder andere, of die andere. Ik vind het gewoon jammer dat ze al zo jong overleden is.
3: Ja, dan heeft het over de jaren 80. Ja, een heel veelbelovende zangeres. Veel op televisie ook.
1: Ja.
3: Maar inderdaad, heel vroeg gestorven. En had een hele grote hit. Mooie hit ook met Wind Force 11.
1: Ja, ja. Goed dat je erop gestemd hebt, Harma. En morgen lekker luisteren natuurlijk naar de Female Only Top 100. Vanaf 10 uur in de ochtend. Dus over precies 24 uur gaan we los.
2: Gaan we zeker doen.
1: En wens je een hele fijne zonnige donderdag.
2: Van hetzelfde, dank je.
1: En van females en zussen gaan we in dit geval naar mannen en broers.

0: morgenochtend vanaf 9 uur een uurtje sing-along in de Koen en Sander Show. En al die fijne hits van Joe, die gaan er straks door met Timo natuurlijk. Die heeft onder andere deze. En deze. Heerlijk. En de laatste woorden van dit radioprogramma, die zijn van Sander.
1: Ja.
2: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
2: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
3: Play.
2: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
2: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
3: Zoé!
2: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
3: Yes!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Amster.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
13: Laat het hier zijn.
14: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
16: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
17: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
18: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal.
19: Maak elk moment mooi.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale

0: leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels, de specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
3: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
4: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jou thuis klaar voor de toekomst.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
8: Dit is en dit is het nu.nl nieuws van 10 uur. Hier is Carné van der Brink.
9: Goedemorgen. Het moment van de waarheid voor rapper Ali B. Rond deze tijd begint de uitspraak in zijn hoger beroep. Ali B. is er vandaag alleen niet bij. Waarom hoor je van verslaggever Aram Bade?
10: Dat zijn advocaat laat weten dat hij het zelf met zijn familie wil delen, de uitspraak. Daar is hij dus bij en dat wil hij niet in de zaal vandaag ondergaan.
9: B. wordt verdacht van 2 verkrachtingen en een aanranding, waarvoor 2,5 jaar cel is geëist. Eerder kreeg hij van de rechter al 2 jaar cel opgelegd. En Ali B. zelf zegt onschuldig te zijn. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen na een mogelijke besmetting met het Hantavirus. Ze was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt momenteel in isolatie in het Amsterdam UMC. Daar wordt ze onderzocht. De GGD informeert nu alle passagiers die ook op de vlucht zaten. De Wereldgezondheidsorganisatie houdt vanmiddag nog een persconferentie over het Hantavirus. De Amerikaanse rechter heeft na jaren een handgeschreven afscheidsbrief van Jeffrey Epstein vrijgegeven. De zedencrimineel overleed een paar jaar geleden in zijn cel. Epstein zou dit briefje hebben geschreven na een eerdere poging om een eind aan zijn leven te maken. De brief is niet ondertekend, de delen zijn slecht leesbaar, waardoor twijfel blijft of hij het echt wel zelf heeft geschreven. Zorgt in Amerika ook voor veel discussie weer over de mysterieuze dood van de invloedrijke Epstein. En heb je nou zelf problemen of maak je je zorgen om iemand, dan kan je bellen met 113 voor hulp. Ja, en een vrouw in Amerika heeft wel heel veel mazzel gehad nog. Ze wilde meedoen aan een loterij. Maar de vrouw kreeg per ongeluk een ander lot. Ze besloot toch die te houden en bleek een slimme zet. Ze won met dit lot direct de jackpot. Na aftrek van belastingen hield ze een klein bedrag van ongeveer 1,1 miljoen euro over. De vrouw gaat met het geld haar huis en rekeningen afbetalen. Nog het weer van Weerplaza. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Op de meeste plekken blijft het droog. Zo'n 14 tot 17 graden.
8: Verkeer rond Arnhem is vanmorgen opnieuw volledig vastgelopen door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op meerdere wegen staan er lange files, zijn er extreem lange vertragingen. Vooral op de provinciale wegen in de buurt gaat het helemaal niet goed. De N338 bijvoorbeeld, Doesburg richting Westervoort. Meer dan een uur vertraging. Heel veel succes daar!
11: Morgen, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Timur Perlin.
8: Ja, over jackpots gesproken. Dit is pas echt een jackpot. Queen en Fleetwood Mac achter elkaar. Appakee, uitkeren. Ja!

0: Goedemorgen, je luistert naar Joe. Met de Koen en Sander Show natuurlijk. Elke ochtend heb je net gemist. Oh, terwijl Sander Lantinga had zo'n goede uitspraak nog vanmorgen. Heb je het gehoord? Het ging over die lichtbedjes. De problematiek bij zwembaden, bij grote hotelresorts. Er zijn natuurlijk altijd te weinig lichtbedjes. En dan gaan mensen hun handdoekje erop zetten. En dat wil je helemaal niet. Dus toen kwam Sander met deze oplossing.
1: Stapelbedjes.
2: Ja, aan het zwembad.
1: Aan het zwembad.
2: In het stadion.
1: Ja. Dat moet je wel al inderdaad...
2: Bovenin wil ik wel liggen.
1: Doordragen, ja.
2: Nou, mensen willen ook gewoon in de schaduw liggen, hoor. Dus ja,
0: dat is uit. Morgenochtend weer een nieuwe Koen en Sander Show bij Joe. En Dinant Woesthof is er dan morgenochtend. Jurylid van The Voice. Want morgen is natuurlijk de finale van The Voice. Morgenochtend. 5:05. Alleen.

uit. Ciao! 7 mei, de dag gaat door met een blaadje van de scheurkalender. En op de scheurkalender vandaag staat... Ik heb 300 wedstrijden verloren. Meer dan 9000 keer misgegooid in mijn leven. En dat is waarom het me gelukt is om succesvol te worden. Pas getekend, basketballer Michael Jordan. Nou, geruststellend advies voor de dag.

0: Rock and roll.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Morgen, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hit

0: Radio. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Hallo lof voor Almof.
6: Hi.
7: Hoi.
8: Hallo.
9: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
13: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Op moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt... met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
14: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
16: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen... en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
17: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
19: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto.
7: Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Dit is Joe met Timur Perlin.
20: Wegen lopen nog flink vast rondom de IJsselbrug in Arnhem... wegens werkzaamheden daar op die A12. 30 minuten vertraging op dit moment. Met Joe en

0: deze moest ik alvast even draaien. Zo lekker. Van het stemlijstje voor de Female Only Top 100 morgen van Yannieke van Bommel.
1: Yay! Zeker!
0: Oh, wat heerlijk.
1: Hallo,
0: deze.
1: I love rock and roll.
0: Yes.
1: Een van mijn favorieten.
0: Maar dat is niet het enige wat erop staat op jouw lijstje.
1: Zeker, Anouk.
0: Oh.
1: Anouk hoort erbij, hè?
0: Anouk hoort erbij.
1: Echt heel hoog einde.
0: En ja. Dan, wat dacht je van deze?
1: I love Dolly. Ik hou al mijn hele leven lang van Dolly Parton.
0: Toplijstje. Hey, morgen luisteren of ze allemaal erin staan natuurlijk. Van 10 tot 6 de hele dag de Female Only Top 100. Janinke? Als jij deze zou willen verfemalen, hoe zou dat dan klinken?
1: All right. Yeah. Oh, no man, no cry. Yes, met z'n

0: komt eraan zometeen. Snel over naar Carné van der Brink.
1: Ja, met daarin het laatste nieuws over Ali B. Want hij moet de cel in en je hoort zo de rechter.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: 18 plus.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk... Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Mama, ik ben super blij met jou.
8: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd in één.

0: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Dit is jou. 11 uur, dit is het nu.nl nieuws met Carné van der Brink.
2: Goedemorgen. Ali B. moet de cel in. Dat is zojuist duidelijk geworden in het hoge beroep tegen de rapper.
3: Gelet op alle genoemde factoren, acht het Hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend.
2: 3 jaar cel dus, een hogere straf dan eerder werd opgelegd. Ali B. is nu veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Wel is hij vrijgesproken van aanranding. En zelf was Ali B. niet bij de uitspraak, dus het is wachten op een reactie van hem of zijn advocaat. Een stewardess van KLM zit in isolatie in een ziekenhuis in Amsterdam, omdat ze mogelijk het Hantavirus heeft. Ze kwam in Zuid-Afrika in contact met de vrouw uit Friesland die aan het virus is overleden, net zoals haar man en iemand anders die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip. De Wereldgezondheidsorganisatie geeft vanmiddag wel een persconferentie nog over het virus. Het is niet duidelijk wat ze zullen gaan zeggen. Ook deze zomer blijven we dicht bij huis. Veel mensen laten verre vakanties vanwege alle spanningen in de wereld even links liggen. Dat denkt een grote verzekeraar. De vliegtickets zijn duurder en door de hoge brandstofprijzen ben je ook een stuk meer kwijt om met de auto op vakantie te gaan. En tijdens de meivakantie bleven veel mensen ook in Europa. En bijzonder nieuws dan nog over het Songfestival. Finland mag straks live een instrument spelen, namelijk een viool. Normaal gesproken is live muziek verboden om technische problemen te voorkomen. De organisatie maakt nu een uitzondering omdat de viool in het Finse nummer echt als een extra stem wordt gezien. Zo klinkt het.

0: En Finland is een van de grote favorieten en treedt aanstaande dinsdag op in de eerste halve finale. Nog het weer van Weerplaza. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Op de meeste plekken blijft het droog. Zo'n 14 tot 17 graden.
1: 20 minuutjes voor de IJsselbrug op de A12.
2: Morgen. De Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Timur Perlin.
1: En vandaag... Kassa! Wat een liedjes op deze muziek donderdag. Hier, Bryan Adams, hoppa.

oude Nokia-telefoon vanmorgen op de keukentafel gelegd. En daar ligt hij voorlopig. Omdat ik nog echt twijfel om mee te gaan doen, zeg. Och, met die Koen en Sanne show actie. Zo lang mogelijk volhouden zonder smartphone. Geweldige actie. Vanaf 20 mei mag iedereen meedoen. En ik weet zeker dat je heel veel rust gaat ervaren na een paar dagen. Maar oh, je moet het wel durven. Nou ja, om de romantiek kun je het sowieso wel doen. Want luister even naar dit prachtige liedje. Hoe Jessie aan het bellen is nu met Joshua.

0: beide duimen omhoog geef ik voor die luisteraar van deze week in Papa Appelsappel. Verkeerd staan de songteksten. Die een hele rare Nederlandse tekst vond in een liedje. Ja, het is echt zo'n trash metal liedje van een trash metal band.
1: Ja, ik hoor dus een tekst en die gaat eigenlijk een beetje over jou. Maar ik hoor namelijk, die homo is nou in Timur. Die homo.

0: je hebt geen rare oren. Je bent gewoon een hele goede kandidaat voor de rubriek Papa Appelsap, waarin je gekke teksten hoort in buitenlandse liedjes. Vandaag gaan we naar Drenthe toe. Er heeft iemand een hele mooie Mama Appelsap in de buurt. Dat is Harry Dekker in Zuidwolde.
1: Mooie.
0: Beste Harry, ja, welk liedje heb jij aangebracht voor Papa Appelsap vandaag?
1: Ja, ik heb een liedje van Enrique Iglesias en met El Padon. Dat is met Nicky Jam.
0: Nicky Jam. Altijd lekker even Enrique Iglesias erin.
1: Ja,
0: ken het liedje hoor. Volgens mij zit er niks Nederlands in, maar jij zegt nee, Timur. Pas op, hè. Pas op.
1: Ja, nee, maar ik hoor toch duidelijk op een gegeven moment dat een keer of 5, 6 dat ze zingen van het is verdomme woensdag. Dus,
0: Sorry.
1: Maar ik ben waarschijnlijk de enige in Nederland die dat hoort. Dus,
0: En dat terwijl het donderdag is ook nog eens.
1: Ja, nou ja, dat is een dag later, maar...
0: Kan je misschien nog even precies zingen wat jij dan hoort? Want dan weten wij waar we op moeten letten zometeen.
1: Oh ja, nou ja, ik kan dat proberen.
0: Ja.
1: Het is verdomme woensdag. Het is verdomme woensdag.

0: Ja. Harry Dekker, hartelijk dank.
1: Alsjeblieft.
0: Dan heb je zelf een mama appelsap ontdekt. Geef het door aan papa appelsap. Want dat is de enige manier om hem Nederlands officieel te maken. Dat kan via joe.nl. Klik op papa appelsap natuurlijk.

Tijd voor de dagelijkse ethisch lunch om 12 uur. Met alleen maar liedjes uit de ethisch. Heb je nog zin in iets zoets voor 12 uur? Dan heb ik zometeen honing van de Bee Gees. Warm geslingerde honing. Too Much Heaven komt eraan naar Matthew Wilder bij Joe.

0: jongens, we redden niet meer met de Bee Gees. Heb ik je lekker warm gemaakt met de Bee Gees? Denk ik nee. Het nieuws komt eraan. En het is belangrijk nieuws ook nog eens. Dus wij blijven... Nee, die haal je te goed. De Bee Gees, andere keer.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
13: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
14: Voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hi, dag.
17: Hoi,
18: hallo.
19: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
20: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
19: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
21: De jacht is weer geopend.
22: Stuk, waar ben je dan?
21: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
23: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
24: We kunnen dus de avondklok verlengen.
21: Het jachtseizoen Most Wanted.
24: Wow, daar is die Mercedes!
21: Stream je nu alleen bij Videoland.
25: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
26: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
27: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
28: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
29: Nee.
28: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
29: Lekker bezig.
28: Milner, zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
30: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
31: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl. Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets. huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
0: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
31: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jouw thuis klaar voor de toekomst.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: 12 uur. Hier is Alain Altena met het nu.nl nieuws. Goedemiddag.
1: Nog niet voorbij. De rechtszaak rond Ali B. De rapper stapt naar de Hoge Raad. Daar wordt alleen nog gekeken of de rechters goed hebben gehandeld. Het betekent dat Ali B. nog niet naar de gevangenis hoeft. Hij kreeg vanmorgen in hoger beroep 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Je hoort het hof.
2: Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers.
1: Zelf heeft Ali B. altijd volgehouden onschuldig te zijn. Dan een update over het Hanta-virus dat rondgaat op een Nederlands cruiseschip. Van 5 mensen aan boord is zeker dat ze het hebben of hadden als ze zijn overleden, zoals het stel uit Friesland. En bij 3 mensen is er een vermoeden. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie net, die vanmiddag een persconferentie geeft. Volgens experts krijgen we geen coronatoestanden, omdat Hanta volgens hen veel minder besmettelijk is. De man die een paar jaar terug 2 broers in een McDonald's in Zwolle doodschoot, heeft een lagere straf gekregen. Eerder kreeg hij 30 jaar cel, maar het hof vindt 26,5 jaar genoeg. Onder meer omdat de verdachte een stoornis zou hebben opgelopen in de gevangenis. Veel mensen die in de McDonald's aan het eten waren, zagen het gebeuren. De dader schoot zeker 11 keer en later bleek dat de ruzie was over geld. En het is een einde van een chips-tijdperk. De Nibbit-ringen die gaan uit de schappen. Dat zijn de chips die je om je vinger kan doen. Ja, de chipsmaker wil wat anders op de markt gaan brengen, maar wat precies is niet bekend. En wanneer de ringen niet meer te koop zijn, is ook nog niet duidelijk.
3: Ja, dan kun je ook helemaal geen chipskettingen meer rijgen.
1: Nee, dat kan allemaal niet meer.
3: En dan gaat ook nog een hele tractatie verloren.
1: Het wordt inslaan, denk ik.
3: Het wordt inslaan, het wordt beknibbelen.
1: Het weer van Weerplaza, veel zon vandaag. Later zijn er ook iets meer wolken. Het wordt 14 tot lokaal 17 graden.
3: A12, de IJsselbrug bij Arnhem. Daar wordt nog een ruime week aan gewerkt. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer niet over de betonnen brug rijden. Het verkeer moet worden omgeleid via de stalen bruggen van de A12. Dat betekent 2 in plaats van 4 rijstroken, 70 km per uur. Dat zorgt al de hele week voor oponthoud. 30 minuten op dit moment.
4: Morgen, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe. De Joe 80's Lunch.
3: Ik ga wat female only doen zometeen hoor. Mattia Bazaar komt eraan met het prachtige T-Santo. Nou, veel

lunch bij Joe met zometeen Forever Young van Alphaville. En heel veel mensen willen Forever Young blijven. Nou, ik geef je zometeen één goede reden waarom ik blij ben dat ik niet Forever Young ben. Zometeen naar Belinda Carlisle in Alphaville.

Forever Young. Nee, echt niet, jongens. Echt niet Forever. Stel je voor dat je Forever Young zou zijn. Dan zou je nu 17 zijn en dan zou je moeten blokken voor het eindexamen van morgen. VWO-eindexamen, HAVO Filosofie, VWO-kunst, VWO-wiskunde. Zit je daar maar. Heel veel respect als je nu aan het leren bent voor je examens voor morgen. Heel veel respect voor de ouders die hun kinderen helpen met een lekker broodje of een lekker drankje. En al die zenuwen natuurlijk. En ook

0: Met Conga zometeen in de ethisch lunch.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Morgen, de Joe Female Only Top 100.

0: bij Jo. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
5: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie olifant.
12: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
13: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
12: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
13: Nee, Greenwave. Greenwave.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Greenwave.
14: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
15: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
14: Werken? In deze drukte?
15: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
14: Stap je ook in?
16: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
17: Dat is wit goud voor weinig.
18: Aldi.
19: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
20: Pap, die moeten we hebben!
19: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
16: zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
17: Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Onlineveilingmeester.nl. Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
22: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Amster.
24: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
22: Yes!
24: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
22: Boeie.
24: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
22: Lekker hoor!
24: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
22: Zoé!
24: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
22: Yes!
24: De meeste de beste aanbiedingen.
25: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
26: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
27: Goedemorgen allemaal.
28: Altijd.
0: altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Dit is Joe met Timo Perlin.
2: Welkom bij de Het is Lunch. Er is net een vrachtwagen met pech gesignaleerd. Het was al rond 12 uur bij de A2 bij Deil. En het begint nu langzaam vol te lopen daar. Dus heel veel sterkte op dit moment.

Fijn dat je erbij bent. Deze Joe Eaties Lunch. En geef mij 10 minuten. En ik geef jou 5 cadeautips voor Moederdag. Ik ga zo naar boven lopen. De 6e verdieping hier. Daar zetelt de redactie van

0: loop even door het pand hier. Op weg naar de zesde verdieping. Daar zit de Margriet-redactie van het tijdschrift. En zij weet natuurlijk als geen ander wat een moeder graag wil voor Moederdag. Hallo!
1: Als je een puber hebt, ben je al blij dat hij het weet dat het Moederdag is.
0: Dat is lekker makkelijk. Fijn. Die hebben we in de pocket.
2: Ik ook zo. Ja, een beetje aandacht. En misschien dat er iemand anders een keer kookt.
0: Iemand anders een keer kookt. Oké, nog geen financiële cadeaus, merk ik. Dat is heel fijn. Ja, en wat zou jij zeggen?
3: Het is elke dag Moederdag.
0: Nee, dat kan niet. Het is alleen zondag Moederdag. Wat zou je graag willen krijgen als moeder?
3: Van de kinderen. Nou, in ieder geval een belletje.
0: Een belletje, zo simpel.
3: Ja, gewoon gezellig.
0: Wat heerlijk. Ben je moeder?
4: Ja, maar ik vind dat de lat daar heel laag ligt, hoor. Een belletje, blij dat ze het weten. Ja, doei. Nee, bij mij moet hij wel echt aankomen met een flink cadeau.
0: En wat zou je graag willen hebben?
4: Een massage, bijvoorbeeld. Niet van hem, hoor. Niet van hem, maar gewoon van een

0: Holiday van Bruce Springsteen. Na het nieuws van 1 uur met Alenzo.
1: Ja, met nieuws over Ali B. Hij heeft gereageerd op zijn veroordeling.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hey Raymond!
8: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
13: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
12: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hey, bedankt.
16: Merci.
14: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
21: Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
22: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
21: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Dit is jou. Goedemiddag, het is 2:02, het nu.nl nieuws met Elena Altena.
1: Goedemiddag. Pijnlijk verrast. Ali B. zag zijn veroordeling in hoger beroep van 3 jaar cel... voor 2 verkrachtingen niet aankomen. Zijn advocaat vertelt bij de Telegraaf hoe de rapper reageerde... toen hij de straf hoorde.
15: Strijdbaar, gewoon heel erg strijdbaar. Hij zit echt heel erg oneens met deze veroordeling. En we willen tot aan het einde uitvechten.
1: Ali B. gaat daarom in cassatie. Dan stap je naar de Hoge Raad en die kijkt of de rechters goed hebben gehandeld. Tot die tijd hoeft de rapper niet de cel in. Ali B. heeft zelf altijd volgehouden onschuldig te zijn. Alle mensen die nu nog op het Nederlandse cruiseschip zijn... waar het Hanta-virus rondgaat, hebben geen klachten. Dat zegt de cruisemaatschappij. Het schip, met ook zo'n 10 Nederlanders aan boord... is onderweg naar het Spaanse eiland Tenerife en wordt daar dit weekend verwacht. 3 mensen die meevoeren zijn overleden aan Hanta, onder wie een stel uit Friesland. 3 anderen zijn van boord gehaald en naar Schiphol gevlogen... voor behandeling hier of in een Duits ziekenhuis. Rusland houdt vast aan een vechtpauze in Oekraïne. Het moet middernacht ingaan en duren tot en met zaterdag. Rusland herdenkt namelijk de overwinning op Nazi-Duitsland. Onduidelijk is wat Oekraïne precies gaat doen. Dat land wilde sinds gisteren staakt het vuren... maar Rusland stopte volgens Oekraïne toen niet met aanvallen. En dan sport. Het Nederlands elftal speelt in aanloop naar het WK voetbal volgende maand... nog een extra oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Op 8 juni wordt die gespeeld in New York, vlak voordat het WK begint. Oranje oefent trouwens ook nog een keer in eigen land. Dat is op 3 juni in Rotterdam tegen Algerije. Het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag. Later zijn er ook iets meer wolken. Het wordt 14 tot lokaal 17 graden.
0: Dan jouw verkeer door Flitsmeister. 2 opvallende files voor u. Dat zijn deze. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Deil. Door een botsing. 24 minuten en nog altijd problemen op de A12. Door werkzaamheden is dat er. Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug. 24 minuten.
16: Morgen. De Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Ja, en nu even 2 hits door mannen. Barry Manilow, Copacabana komt eraan na Bruce Springsteen. Hier is Born in the USA. Yeah!

Roxette en How Do You Do? Nou, goed met mij en ik hoop met jou ook. Fijn dat je luistert naar het station met de beste hits uit de 70s, 80s en 90s. Supertramp komt eraan. Give a little bit for you, zo bij Joe. Heb jij hem al gezien, de nieuwe film over het leven van Michael Jackson? Hij draait pas 2 weken in de bios, maar hij heeft nu al alle records verbroken. $423 miljoen is er verdiend. En dat is het hoogste bedrag voor een muziekfilm ooit. Beter dus dan Bohemian Rhapsody over Queen. Michael Jackson, hoor je nu.

And give a little bit. Morgen beginnen ze, de eindexamens. Stressen dus voor veel scholieren. Maar als je het goed doet, dan heb je natuurlijk daarna heel lang vakantie. En misschien wel alle tijd voor een leuk vakantiebaantje. Ik vond het wel een goeie. Een Amerikaans bedrijf zoekt namelijk deze zomer iemand die op Times Square in New York alle WK-wedstrijden wil kijken. Het zijn er 104. Het is niet alleen voor de gezelligheid trouwens. Het is de bedoeling dat je dan video's maakt voor social media. Maandje hard werken en voetbal kijken dus levert wel een lekker bedrag op. 43.000 euro krijg je ervoor. It's all about the money. Dit is Meja bij Joe.

Zometeen om 10 minuten over 1:30 spelen we weer de Joe Hit Quiz. Je moet dan raden uit welk decennium de hits komen. Wil je meespelen en kans maken op de Joe-verrassing? Je kunt jezelf nu opgeven, dat doe je via de Joe-app. En dan moet je me even vertellen of het volgende liedje, wat ik zo meteen helemaal ga draaien, afkomstig is uit de jaren 70, 80 of 90. Weet je dat? Stuur het in via de Joe-app. Wellicht doe je zo meteen mee. Dit is de opgave. Uit welk decennium komt deze?

0: met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Lekker uitgerust?
2: Nee, helemaal niet.
1: Heb je een goede reis gehad, Sander?
2: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
1: Ik versta er helemaal niks van.
2: Nou, wij ook niet.
0: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
8: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
10: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
15: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
16: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
18: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
19: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
20: Het is 1 minuut over 1:30. Joe verkeer door Flitsmeister. Viel op de A2 door een botsing. Den Bosch, Utrecht tussen Kerkdriel en Tuil. 39 minuten. A12 van Oberhausen, Arnhem tussen Zevenaar en de werkzaamheden bij de IJsselbrug. 24 minuten extra. Ongeluk op de A20 gebeurt in de richting van Gouda. Tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar een kwartier. En de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam. 32 minuten. Sta je in een van de andere 9 files die er nu zijn. Dan verlies je max een kwartier. Toch een goede reis.
0: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
20: Yes, en Abba is voor je onderweg. Voulez-vous zometeen ook Frank Stallone, Far From Over. En eerst uit de 80's, de Bengals.

0: Evelevel.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Pijnlijk vandaag met Kim van 45 uit Klaasinaveen. Hey Kim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent lekker aan het wandelen.
2: Ja, lekker.
0: Kijk, wat zie je om je heen op dit moment?
2: Nou, ik sta al bij een basisschool in de buurt. Oh. Ik denk, oh, ik moet even gauw een plekje opzoeken.
0: Ik denk, je bent lekker in het bos of zo, of aan het water.
2: Nee, maar... daar ben ik al geweest.
0: Oké, lekker. Hoeveel kilometer heb je erop zitten al?
2: Nou, 6.
0: 6, nou, dat vind ik netjes. Jij had je stappenteller doel voor vandaag wel dus.
2: Ja, die haal ik wel.
0: Gelukkig.
2: Vanmorgen in de zorg ook al, dus ja, dat komt helemaal goed.
0: Hoeveel stappen hou jij gemiddeld op een dagje?
2: Ik ga wel op de 10.
0: Ja, precies. Oké. Nou, netjes. Er zijn heel dagen dat ik het niet hou, hoor. Sorry. Kim, we gaan het spelletje spelen. Dat is de Joe Hit Quiz. Ik ga jou 3 hits laten horen. Als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het nummer uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een foutmaker kan dus niet. En ik wens je bij deze alle succes van de wereld. Here we go.
2: Ja, dankjewel.
0: Hier komt jouw eerste fragment. Ja, in welk decennium was dit een hit?
2: Jaren 80.
0: Jaren 80, zeg jij. Dat is hartstikke goed. Ik had trouwens jaren 90 in dit geval ook goed gerekend. Want in 1999, waar het liedje natuurlijk over gaat... Was het ook weer even terug in de top 40. Maar
2: ja, origineel... maar de origineel, ja, precies. Origineel is van 80.
0: Zeker, 1982. Dus hartstikke goed. We gaan door naar de volgende. Ja. Zeg het maar. Nu zeg je...
2: 90.
0: Jaren 90, zeg jij. Je maakt het wel spannend elke keer.
2: Maar ja.
0: Net op tijd. 1998 voor Eros Ramazzotti en Tina Turner. Cosa della Vita. Oké, hier komt de laatste. 70s, 80s of 90s. Die heb je lekker snel. Jij zegt jaren 80. Bruce Springsteen, born in the USA. Hij komt uit 1985. Ja! Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Het is goed gegaan. Je krijgt de Joe-verrassing. Gaan we ZSM opsturen richting Klaasinaveen.
2: Mooi, dankjewel.
0: Mooi.
2: Ik wens je een hele fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. En jij wandelt zo nog even, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
2: Doei.
0: We spelen dit spelletje elke werkdag om 10 minuten over 2:30. Vond je het leuk? Wil je elke keer meedoen? Geef jezelf dan vooral op, hè. Ik spreek je graag een keertje. London Beat over een paar minuutjes naar Frank Stallone. Dit is Far From Over bij Joe. This is

Ik hoop dat je een lekkere donderdagmiddag hebt. Met de hits van Joe uit de 70s, 80s en 90s. You're the London Beat. I've been thinking about you. Was een dikke nummer 1 hit. Net als deze trouwens van Fergal Sharkey. En hou je wel van een lekkere nummer 1 hit? Nou, dan zou ik zeker ook op zondag luisteren hier naar Joe. Dan ben ik hier namelijk altijd tussen 5 en 7 middags. Met 2 uur lang alleen maar nummer 1 hits uit de enige echte, de top 40. Deze stond op 81. Good Heart. Hier is Fergal Sharkey.

0: De Boot bij Joe. Het nieuws zometeen van 2 uur. Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Veel reacties op het nieuws dat een bekende soort chips verdwijnt.
0: Chips? Oh jeetje. Nou, ik ben benieuwd wat ik binnenkort niet meer kan kopen. Verder hoor je Tina Turner zometeen en ook de trams komen eraan.
2: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
5: Mama, ik ben super blij met jou.
6: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl. Ben,
1: welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
7: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
8: Voor het maaien van je gras.
7: Voor het reinigen van je terras.
8: Voor het snoeien van je haag.
7: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
9: Stihl, sterk werk.
10: De jacht is weer geopend.
11: Stuk, waar ben je dan?
10: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom team Stuk dan wel?
12: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
13: We kunnen dus de avondklok verlengen.
10: Het jachtseizoen Most Wanted.
14: Wow, daar in die Mercedes!
10: Stream je nu, alleen bij Videoland.
7: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
9: Stihl, sterk werk.
15: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
18: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
17: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
19: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
20: Dit is jouw. Het is 1 minuut voor 2. Goedemiddag, nu.nl Nieuws met Ellen Altena.
21: Goedemiddag. Bron- en contactonderzoek. Die term kennen we uit de coronatijd, maar is er nu weer vanwege het Hanta-virus. De GGD gaat namelijk van tientallen passagiers die aan boord waren van een KLM-vlucht in Johannesburg kijken met wie ze de afgelopen tijd zijn omgegaan. Dat schrijft RTL Nieuws. Ze waren namelijk kort in de buurt van een Nederlandse vrouw. Zij was aan boord, maar mocht uiteindelijk niet mee omdat ze te ziek was en uiteindelijk overleed ze. Een stewardess van die vlucht ligt in een ziekenhuis in Amsterdam met mogelijk het virus. De slachtoffers in de verkrachtingszaak rond rapper Ali B zijn blij dat hij is veroordeeld. Zo laat zangeres Ellen ten Damme via haar advocaat weten dat het recht heeft gesproken. En ook Naomi, het andere slachtoffer, is opgelucht, zegt haar advocaat tegen de NOS.
22: Ik vroeg ook aan haar, vind je het waard? En dat zegt ze van ja. En ik hoop echt dat in Nederland de boodschap nu wordt uitgebracht als er zoiets gebeurt. Ook al durf je niet naar de politie, maar doe je verhaal. Bij een psycholoog, bij iemand die je vertrouwt, bij een advocaat, het maakt niet uit. Maar doe je verhaal, want je ziet een rechter echt er waarde aan.
21: Ali B kreeg in hoge beroep 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij ontkent nog altijd en daarom stapt hij naar de hoogste rechter van ons land om dit aan te vechten. In Gorinchem is de definitieve uitslag vastgelegd van de gemeenteraadsverkiezingen. Die moesten daarover naar vermoedens van fraude. Justitie doet daar nog steeds onderzoek naar. En de lokale partij Democraten Gorinchem is met 7 zetels opnieuw de grootste. Bij de eerste verkiezingen was dit trouwens ook al zo. En het nieuws uit Chipsland dat de ringen van Nibbit gaan verdwijnen hakt er bij verschillende fans flink in. Er worden online herinneringen opgehaald aan het maken van een ketting van die ronde chips of het versieren van je vingers met de ringetjes.
23: Dit gaat de allerlaatste keer zijn dat ik deze chipjes van mijn vingers kan eten. Ik moet echt een traantje om laten, want dit is natuurlijk nostalgie.
21: Ja, de chipsmaker wil wat anders op de markt gaan brengen, maar wat precies is niet bekend.
20: Ik heb die denk ik inderdaad sinds de basisschool niet meer op, maar ik vind het toch jammer dat het verdwijnt.
21: Het is toch jammer. Ze waren toch om door een rintje te halen natuurlijk. Hè?
20: Prachtig. We gaan even een zakje halen.
21: Ja, zo is het. Het weer van Weerplaza. Zon en wolken. Het is 14 tot lokaal 17 graden. En morgen is er opnieuw veel zon bij 15 tot 19 graden.
20: Dankjewel. Nou, als je in de file staat, is het ook wel lekker om een chipje erbij te hebben. Op de A12 naar Oberhausen Arnhem, namelijk 25 minuten tussen Zevenaar en de IJsselbrug. En op de A20 naar Gouda toe, daar tussen Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. Ongeluk gebeurt, 6 kilometer file, 43 minuten is de vertraging erachter. Er zijn nog 13 andere files. Sta je daarin, dan verlies je max een kwartier.
0: Morgen, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
20: En alvast even zo'n powervrouw die morgen vast in die Female Only Top 100 terechtkomt. Hier is Tina Turner en de best. Ja!

De Tramps. Disco Inferno, deze disco donderdag bij Joe. En dat niet alleen, het is vandaag ook Wereldwachtwoordendag. Ja, de dag om even goed naar al je wachtwoorden te kijken. Helemaal met al die hacks van tegenwoordig. Maar ja, wat doe je dan, hè? Je huisdier op je geboortedatum ligt misschien een beetje voor de hand. Dus misschien moet je wel gewoon een artiestennaam nemen. Ja, eentje die mensen niet zo snel bij jou zouden bedenken. Dus bijvoorbeeld Eros Ramazzotti, 1, 2, 3. Ja, niemand komt daarop. Want ja, met hoeveel Z's en T's schrijf je dat nou eigenlijk?

0: Nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Goedemiddag, ik ben Edwin, je luistert Joe en dit waren de Scorpions en Wind of Change. Iedere ochtend word je hier natuurlijk wakker met de leukste ochtendshow van Nederland. Koen en Sander en de Koen en Sander Show. En over 2 weken dan gaan zij zonder smartphone door het leven. Mij smartphonevrij gaan we namelijk doen in de Koen en Sander Show. Gemiddelde schermtijd van Sander is 3 uur 22 minuten per dag. Dat valt echt heel erg mee als je het vergelijkt met die van Koen.
1: Ik schaam me echt kapot. Gisteren 8 uur en 13 minuten. Eergisteren 7 uur en 9 minuten. En maandag 9 uur en 25 minuten.
2: Nou, kort al. Voor jou is deze uitdaging niet nodig.
1: Ja, echt verschrikkelijk.
0: Wat zit hij de hele dag op zijn telefoon te doen, joh? Mijn god. Nou, misschien ben je ook wel helemaal verslaafd. Doe ook mee, hè. Je kunt jezelf aanmelden bij Koen en Sander via de Joe-app. Sister Sleds, hoor je zo, de Elton John.

0: We are family, sister Sledge bij Joe. Berichtje van Arie, die heeft even een hengeltje uitgegooid in de Joe-apps. Hey Edwin, ik ben onderweg met de camper samen met Milan naar Spanje om daar 3 dagen aan de Ebro-rivier te gaan vissen op grote monstervissen. We luisteren met veel plezier onderweg naar Joe via de app op de radio. Nou, kijk eens aan. Arie en Milan, have fun. Hopelijk willen ze een beetje bijten daar natuurlijk. Zometeen mijn stemsuggestie nog voor de lijst van morgen. De Female Only Top 100. Welk liedje er wat mij betreft op nummer 1 moet, dat hoor je zometeen. En ook 10cc en Frankie Goes to Hollywood. Komen eraan.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Morgen. De Joe Female Only Top 100.

0: Radio.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ja,

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido.
2: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
17: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
16: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
18: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Even over later.
20: Ik ben aan het streamen.
19: Oh, sorry.
20: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
21: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
0: exact 2:30 het verkeer door Flitsmeister bij Joe. De A12, Oberhausen Arnhem. Problemen bij de IJsselbrug door werkzaamheden. Vanaf 7 naar 6 kilometer aansluiten, plus 27 minuten. En een auto met pannen langs de A20 naar Gouda toe. Tussen het Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. Daarom 5 kilometer en 18 minuten. Sta je in een van de andere 13 files die er nu zijn, dan verlies je maximaal een kwartier.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Met zometeen USA for Africa, We Are the World komt eraan. Ook Celine Dion ga ik voor je draaien met That's the Way It Is. Naar Frankie Goes to Hollywood. Good times.

Donders. Die is morgen in volle gang en je hebt nog tot middernacht om te stemmen. Ik hoop dat deze erin staat morgen. Celine Dion en That's the Way It Is. Stemmen kan dus nog tot middernacht en morgen tussen 10 en 6... hoor je de 100 allerbeste liedjes door vrouwen. Zo vlak voor Moederdag in een female-only top 100 hier bij Joe. Dance CC, Dreadlock Holiday komt eraan. Naar eerst een hoop mannen en vrouwen samen. USA.

Lekker zomers liedje toch? Voor dat weer van vandaag. 10cc, Dreadlock Holiday bij Joe. De nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. En ik heb weer 3 van die hits verstopt in een cryptische zin. Dat zijn de liedjes die je zometeen direct na het nieuws van 3 krijgt. En weet jij welke het zijn? Laat dan even van je horen via de Joe-app. Zin voor deze donderdag. Toen de radioster zachtjes werd vermoord, bleef alleen een soort magie over. Dus toen de radioster zachtjes werd vermoord, bleef alleen een soort magie over. Weet je welke liedjes er in deze zin zitten? Stuur even een appje.

0: En The Sun Always Shines on TV hoorde je bij Joe. Ik heb een kritische zin voor je. Daarin zitten de drie liedjes verstopt die je zo meteen na het nieuws krijgt. De zin is als volgt. Toen de radioster zachtjes werd vermoord, bleef alleen een soort magie over. Dus toen de radioster werd vermoord, zachtjes werd vermoord moet ik zeggen, bleef alleen een soort magie over. Welke drie liedjes zitten er in deze zin uit de 70s, 80s en 90s? Als je ze weet, stuur even een berichtje deze kant op via de Joe-app. Het nieuws zometeen. Alain, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Je hoort zo welke straffen realityster Peter Gillis heeft gekregen.
2: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout. Plus extra scherpe aanbiedingen.
5: Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
10: Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
13: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
14: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
15: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
16: Mamma mia, dat is goedkoop.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
17: Aldi. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
18: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
22: Hé, hey, bedankt.
23: Merci.
21: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
24: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: Mama, ik ben super blij met jou.
25: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
26: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
27: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
28: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
29: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
30: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
31: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
32: Dit is het is 1:01. Goedemiddag, nu.nl nieuws. Krijg je van de Lena Altena.
1: Goedemiddag. Een dubbele veroordeling voor realityster en vakantieparkondernemer Peter Gillis. Hij moet een jaar de cel in voor belastingfraude en een boete betalen van dik 1,3 miljoen euro. En hij heeft een werkstraf van 60 uur gekregen voor het mishandelen van zijn ex. In een andere zaak over belastingfraude loopt nog een hoger beroep. Steeds meer problemen door een grote brand in een datacentrum in Almere. Op de Universiteit Utrecht hebben mensen daardoor problemen met inloggen in de systemen. En vervoersbedrijf Transdev moet op een andere manier met chauffeurs communiceren. Hoe de brand in Almere is ontstaan is nog niet duidelijk. Mensen in de omgeving hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven. Rond deze tijd geeft de Wereldgezondheidsorganisatie een persconferentie over het Hantavirus. Zeker 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie een stel uit Friesland. Ze waren aan boord van een Nederlands cruiseschip waar het virus rondgaat. Verschillende opvarenden zijn ziek geworden. En de GGD onderzoekt ondertussen met wie 10 passagiers van een KLM-vlucht vanuit Johannesburg contact hebben gehad. Een van de Nederlandse slachtoffers was korte tijd in dat toestel. Een stewardess ligt met mogelijk Hanta hier in het ziekenhuis. En het grootste gratis evenement van ons land gaat mogelijk aan het herbruikbare servies. Over 2 jaar moet dat de bedoeling zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Je drinkt daar nu al uit herbruikbare bekers, maar ook het bestek en de bakjes moeten voortaan recyclebaar zijn. Dat moet ook de berg zwerfafval tegengaan. Volgens de organisatie komen er jaarlijks ruim 1 miljoen mensen af op de Vierdaagse en die zorgen voor een hoop rommel. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is 14 tot lokaal 17 graden. En morgen is er opnieuw veel zon bij 15 tot 19 graden.
32: Zelfde verkeer dan door Flitsmeister. 17 vertragingen. De meeste files zijn onder het kwartier. Deze 2 zijn net wat langer. De A12 Oberhausen Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug. 22 minuten. En de A20 naar Gouda toe. Tussen Prins Alexander en Moordrecht. Daar plus 21 minuten.
33: Morgen. De Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
32: Yes, tijd voor de 3-na-3. En Floris, jij denkt ze te weten.
34: Ja, klopt.
32: Zullen we hem even doornemen? De kritische zin voor vandaag. Toen de radioster zachtjes werd vermoord, bleef alleen een soort magie over. Aan welke liedjes zat jij te denken?
34: Nou, Edwin, ik zat te denken aan Video Killed the Radio Star, Killing Me Softly with this song en A Kind of Magic van Queen.
32: Nou, hey, fantastisch, gozer. Dankjewel voor het appen. En ik ga ze alle 3 nu draaien in de 3 na 3. Ik wens je nog een mooie donderdag.
34: Top, man. Zelfde.

The Fugees. Killing Me Softly bij Joe, waar je iedere middag Kai hoort met natuurlijk de Alpha Battles. Een spelletje waarbij je in 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden moet geven met de beginletter van de dag. Doe je dat als beste, dan win je aan het einde van de week 1000 euro. En wie er deze week met die 1000 euro vandoor gaat, dat wordt vandaag bepaald. Momenteel staat luisteraar Chantal bovenaan met 7 goede antwoorden, maar je kan haar nog van de troon stoten en die 1000 euro pakken. Spannende finale is zometeen om 4:15.

Kenny Staten en Young Hearts Run Free bij Joe. Hey, een personeelsuitje of een etentje met je collega's. Als je zo'n mailtje krijgt, meld je je dan meteen aan of zoek je een excuus om niet te hoeven gaan? Ja, dat laatste kan ik me ook voorstellen. Wij hebben morgenavond nog een teamuitje met collega's van Joe. Ik heb daar best wel zin in eigenlijk. Maar ja, je leert je collega's wel op een andere manier kennen. En niet iedereen die houdt daarvan. Vrouw in Amsterdam die heeft haar collega's op een bedrijfsfeestje ook een beetje verkeerd leren kennen. Zij werd gefilmd namelijk toen ze tijdens het eten bij een Indiaas restaurant haar naambrood in stukjes sneed met een mes. Ja, dat filmpje kwam online. Het hele internet viel over haar heen. Want in India moet je dit met je handen eten. Ik ga morgen wel even opletten hoe en wat ik eet, zeg maar. Ik wil niet viral gaan. De Bee Gees, zo meteen bij Joe. En dit is Jennifer Page.

0: Leuk appje van Patricia net in de Joe-app. Die is heerlijk in de tuin aan het chillen deze donderdagmiddag. Nou, dat doe je goed. DJ You Win Again. Het beste uit de 70s, 80s en 90s bij Joe. Met zometeen Olivia Newton-John en ook Culture Club.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen.
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
3: Lekker uitgerust?
2: Nee, helemaal niet.
3: Heb je een goede reis gehad, Sander?
2: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
4: Wat is dit dan met zo'n ja.
3: Ik versta er helemaal niks van.
2: Nou, wij ook niet.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Are you drinking my Mullermilk protein?
9: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf,
13: dat zeg ik.
14: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
15: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
18: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
19: Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
20: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum.

0: je, waar zijn de heftrucks?
1: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
0: Voor pallets van 100 kilo?
1: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
2: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het is 4:04. De middagspits voor deze donderdag is langzaam aan het beginnen. Er zijn inmiddels 29 vertragingen. De meeste files vallen nog mee. Die zijn onder het kwartier. Twee springen er wel uit. Dat zijn deze. A12 Oberhausen Arnhem. Daar zijn nog altijd werkzaamheden bij de IJsselbrug die voor files zorgen. Vanaf 7 23 minuten 7 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En een botsing op de A50 Arnhem-Oss tussen de Rijnbrug en de Tacitusbrug. 8 kilometer 35 minuten.
6: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
5: Goed dat je erbij bent op weg naar een nieuwe middagshow met Kai. Zometeen vanaf 4 uur uiteraard. Toto komt er ook aan en hier is Culture Club.

denk dat we over ongeveer 24 uur bij nummer 30 zijn nu. Want morgen tussen 10 en 6 de Female Only Top 100 hier bij Joe. Alleen maar zangeressen uit je radio. Stemmen kan nog 8 uur en een kwartier via de Joe-app of joe.nl. En deze die staat onder andere op de stemlijst van Griffin, Jensen en Judith. Olivia Newton-John en Physical. Morgen dus de Female Only.

Cornels en 7475. Even een lekker besefmomentje voor als je nu niet helemaal je dag hebt. Volgende week donderdag wordt vast een betere donderdag voor je. Dan heb je namelijk vrij. Tenminste, die kans zit er dik in. Het is dan een hemelvaartsdag. Bob Marley zo bij Joe naar Mike Oldfield.

0: rave hits uit de jaren 70, 80 en 90. Welkom bij Joe. Bob Marley en de Wailers hoor je. En Buffalo Soldiers, zometeen het nieuws van 4 uur. Jeroen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen onder andere de bekendmaking is zojuist geweest van wat de oorzaak was van de mega natuurbrand vorige week op een militair terrein op de Veluwe.
0: Oké, wat die oorzaak is en meer hoor je zometeen in het nieuws. Daarna Kai met de middagshow. En daarin onder andere Bruce Springsteen en André Hazes zometeen.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
8: De jacht is weer geopend.
9: Stuk, waar ben je dan?
8: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
10: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
11: We kunnen dus de avondklok verlengen.
8: Het jachtseizoen Most Wanted.
11: Wow, daar in die Mercedes!
8: Stream je nu alleen bij Videoland.
7: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Wat een paas, hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
14: Verse koffie en een croissant, nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Dag liefie. Mama houdt van jou.
18: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
19: Zin in een koffietje?
18: Ja, lekker.
20: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
21: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
22: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
23: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
24: Dat is wit goud voor weinig.
25: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
26: Aldi. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
27: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
28: Mamma mia, dat is goedkoop.
25: Dan gaan we vieren.
27: Aldi.
29: Mama, ik ben super blij met jou.
30: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
31: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
32: Ik zie
0: ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
1: Tango?
0: Huh?
1: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
3: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
4: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
5: De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Altijnhouwers.
6: Goedemiddag. De oorzaak is bekend van de grote natuurbrand vorige week op een militair oefenterrein op de Veluwe. Die brand ontstond door een oefening met springstoffen, blijkt uit onderzoek van de marechaussee. Waarschijnlijk begon de brand door gloeiende deeltjes die rondvlogen bij de ontploffing. Het duurde dagen om de brand te blussen. De opvarende van het Nederlands cruiseschip, die is opgenomen in het Radboud UMC, is positief getest op het hantavirus. De patiënt ligt in isolatie. Het is onduidelijk hoe het met degene gaat. Inmiddels zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 5 van de vermoedelijk 8 gevallen van het hantavirus bevestigd. Meerdere straffen voor realityster en vakantieparkondernemer Peter Gillis. Hij moet een jaar de cel in voor belastingfraude. Hij moet een boete betalen van ruim €1,3 miljoen... en hij heeft een werkstraf van 60 uur gekregen voor het mishandelen van zijn ex. In een andere zaak over belastingfraude loopt nog een hoger beroep. En Nederlanders zijn de afgelopen weken meer gaan autorijden, ondanks de gestegen brandstofprijzen. Gemiddeld gaat het om 10% meer kilometers per week. Hoe dat komt is onduidelijk, maar onderzoekers noemen het wel opvallend. Het tankgedrag is ook iets veranderd. Automobilisten gaan vaker de grens over voor goedkopere benzine.
7: Misschien is dat de reden dat er meer is gaan gereden.
6: Dat moet in het zuiden van het land. Want daar zal vooral over de grenzen. En het oosten natuurlijk. Ja, dat zou kunnen.
7: Daarom gaan mensen misschien wel meer rijden. Omdat ze op zoek gaan naar de goedkoopste benzinepomp misschien wel.
6: En dan gaan ze op zoek naar lekker weer. Is het lekker weer? Nou, op dit moment wel. Er is een combi van zon en wolken. Lokaal 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. Echt lekker weer om te gaan autorijden, Kai.
7: Echt waar. Wie weet, wat wordt het dan?
6: Veel zon en iets warmer. 15 tot 19 graden.
7: Oh, dat is dak open.
6: Dak open.
7: Dat is fantastisch. Het is al druk op de weg. Dus belooft een flinke avondspits te worden. File met de meeste vertraging is de A50 naar Oost tussen Grijshoord en Valburg. 10 kilometer file en 40 minuten vertraging.
8: Morgen, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Kai Merckx.
7: En we zijn weer van de kalm. Inmiddels iets wat je standaard in je agenda kunt zetten. De 4 uur middagboost. Ik trek je door de middag heen met muziek waar je energie van krijgt. Dus als je een boost kan gebruiken, pak dan de app van Joe erbij. En laat even weten welk nummer je wil horen en waarom. Hallo Dinant.
9: Hey Kai.
7: Hey, je mag het spitterbijten. Je bent de eerste in de boost.
9: Kijk eens.
7: Dus welkom in de show. Ja, dat moet er natuurlijk ook voor zorgen dat jij met een uitstekend nummer die boost gaat openen natuurlijk.
9: Zeker.
7: Ja, waarom kun je wat energie gebruiken?
9: Ik heb nog 4,5 week afstudeerstage. Nog even de laatste boost.
7: En waar was je stage? Wat moest je doen?
9: Bij de RDW. Daar heb ik een imago-onderzoek gedaan.
7: Dus, en hoe is het met het imago van het RDW?
9: Hartstikke goed. Alles is top.
7: Alles is top? Nou ja, dat was lekker onderzoeken, kan ik me voorstellen. Ja, dat was zo klaar. Nou, fantastisch. Welk nummer kun je gebruiken als boost?
9: Dancing in the Dark van Bruce Springsteen.

0: Waar voor veel mensen de werkweek richting het einde gaat, is hij voor Jeannette juist begonnen. Daarom wil ze over 3 minuten een leuk nummer horen in de 4 uur middagboost. Eerst is meezingen met Natasja.
1: Goedemiddag, ik zit met mijn kleinzoon in de auto. Ik dacht nu even een lekker liedje van André Hazes. Kleinzoon is ook wel mee eens, denk ik. Oh.

0: onder andere André Hazes en ik meen het. Hallo Jeannette.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Waarom kun je wat energie gebruiken op dit moment?
1: Nou, de werkweek is weer begonnen voor mij na de vakantie. En ik heb binnenkort gaan we samen met mijn man op vakantie naar Australië. En ja, daar kijk ik naar uit.
0: Dat begrijp ik.
1: En vandaar ook dat ik het nummer aanvraag.
0: Maar wat heb je dat goed gepland, Nicole, waarop donderdag jouw werkweek weer begint?
1: Ja, gewoon lekker rustig aan beginnen weer. Dus,
0: nou inderdaad, en dan lekker vrijdag en dan weer weekend. Welk nummer past daar fantastisch bij?
1: Midnight Oil, Beds Are Burning.
2: Joe, de 4 uur middagboost.

0: en Beds Are Burning.
1: Het is fantastisch weer vandaag weer natuurlijk. Dat is heerlijk. En blijft het ook zo? Dat is maar één iemand die dat weet. En dat is Jeroen Latijnhouwers. Toch even inchecken.
2: Ja, het blijft grotendeels zo. Vooral morgen, zeg maar, wordt een hele mooie lentedag. Vooral in de kustregio's en het noorden van het land. En zaterdag en zondag blijft het overal droog. Iets minder zon bij die temperaturen. Ik ga het gewoon zeggen.
1: Ja?
2: Oelala. Nou. 8 tot 23 graden.
1: Tot 23 graden? Wat fantastisch, hè? Dat is minder goed nieuws voor Floor. Want Floor heeft het de komende dagen ontzettend druk. Daarom kan ze wel een boost gebruiken tijdens de vierde middagboost.
3: Hey Kai, ik kan eigenlijk wel een goede boost gebruiken. Want ik heb een volle dag scriptie voor de boeg. En daarom zou ik graag het nummer Hip to be Square van Huey Lewis en de Nieuws willen horen.

0: Square bij Joe. Nancy die zegt, ik ben samen met mijn moeder onderweg naar huis, want wij carpoolen elke dag samen. Gezellig, hè? Nou, dat hoop ik in ieder geval. En een goede rit naar huis. En ook Jaden heeft zich gemeld in de app van Joe.
1: Hallo, je spreekt met Jaden. Hey. Ik heb even een boost nodig, dus ik wil graag Smooth Criminal of Michael Jackson. Dat zou heel fijn zijn. Doei doei!
2: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt, totdat het wel lukt.
3: De 4 uur middag boost. Met Kai Merks.

0: 30 seconden krijg je in de finale, geen seconde meer. En dan heb je die tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Hoogste score op dit moment is 7 goede antwoorden. Dus ik wil er, in ieder geval 8, laat ik dat zeggen. Meer is altijd welkom natuurlijk om met die 1000 euro naar huis te gaan. Aanmelden kan na het nieuws van 4:30. Dus pak de app van Joe er alvast bij. En ook John Farnham, You're the Voice, over een paar minuten.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Even over later.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ontdek alle Stieldeals bij jouw Stieldealer. Stiel, sterk werk.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op Senseo.nl.
9: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: Verfzaak.
1: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Jij kent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Het is 4:30. Vanavond trekt de laatste bewolking weg uit het land. Morgen veel zon. 'S Middags wat stapelwolken bij 15 tot 19 graden. En John Farnham hoor je na het nieuws van 4:30. Jeroen.
9: Goedemiddag. We hoeven niet bang te zijn voor coronatoestanden. Het risico op een wereldwijde uitbraak van het Hantavirus blijft laag. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. Maar meer besmettingen zijn nog wel mogelijk. Op dit moment zijn 5 gevallen van het Hantavirus bevestigd. Bij 3 anderen is dit nog onzeker. 3 mensen zijn aan het virus overleden.
8: Wel goed om even te horen, want toen ik dat gisteren hoorde, wat jij vertelde ook, dat er toch iemand bijna in een KLM-vliegtuig zat, geloof ik. Dat was het nieuws van gisteren. Toen dacht ik, hier wordt vanavond in een talkshow een briefje iemands kant op geschoven met, ja, het is zover. We hebben in Nederland ook een geval te pakken. En dan kan het natuurlijk hard gaan. En dan, ja, voor je weet zit je inderdaad in zo'n coronatoestand.
9: Ja, dat coronavirus, dat kennen we toen nog niet, zeg maar. Dit virus, dat Hantavirus en deze versie van het virus, dat kennen we wel. Dus vandaar dat we weten wat we moeten doen. En dat was de
8: volgende. Dat scheelt ook. Ja, precies.
9: Dat maakt heel veel uit. Ga door met nieuws over rapper Ali B. Die is een hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. 3 jaar cel is een zwaardere straf dan was geëist. Ali B. is pijnlijk verrast door de uitkomst en gaat daarom in cassatie. Dan stap je naar de Hoge Raad en die kijkt of de rechters goed hebben gehandeld. Maar volgens deze advocaat heeft dat in deze zaak allemaal weinig zin.
10: In het meest positieve geval zal de Hoge Raad die zaak weer terugverwijzen naar een ander hof. Ik heb inmiddels het arrest kunnen lezen. Ik denk niet dat er heel veel aanleiding is om te denken dat de Hoge Raad daar echt een terugverwijzing gaat doen. Maar het stelt in ieder geval het uitoefenen van die gevangenisstraf uit.
9: Ja, een van de slachtoffers van Ali B, Naomi, doet vanavond voor het eerst haar verhaal. En dat doet ze in de talkshow RTL Tonight. Tot slot, er is een nieuwe reistrend. Een slaapverwekkende reistrend, letterlijk. Het zijn namelijk slaapvakanties. Inderdaad, een vakantie die alleen maar draait om rusten en goed slapen. Meerdere hotels hebben speciale arrangementen met yoga, meditatie en hebben geluidsdichte slaapkamers. En een uitgebreid kussenmenu met 10 verschillende kussens waar je kan kiezen voor de ideale nachtrust. En twijfel je of dit allemaal wel iets voor jou is? Je mag er nog een nachtje over slapen.
8: Ja, ik was er al bang voor. Ik was er al bang voor dat hij erbij zat. Maar wat wonderlijk, wat wonderlijk. Ja, maar ik kan me voorstellen inderdaad dat je op reis gaat, inderdaad een soort van yoga gaat doen of zo, helemaal tot rust te komen. Maar een kussenmenu, dat hoor ik echt voor het eerst in mijn leven. Ik weet niet wat ik hoor.
9: Dat is nou ja, er zijn hotels die hebben dat wel, maar dan kun je kiezen uit 1 hard kussen of een ander hard kussen. Ja. Dit schijnt dan uit 10 kussen sowieso verschillende
8: hardheden.
9: Dat is wel, dat ik ook niet.
8: Ja. Absoluut luxe, ja. €1000 kun je winnen. Daar kun je bijvoorbeeld een goed kussen van kopen.

Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Morgen, de Joe Female Only Top 100.

Allen bij Joe en Gimme, Gimme, Gimme. Ja. Dankjewel, dankjewel. Ook de achtergrondkoor natuurlijk was dat ook bij. Dank u, dank u, dank u. Het is zover vandaag, de finale dag van de Alpha Battle. Reken maar dat het spannend gaat worden. Want sinds maandag staat de score van 7 goede antwoorden al bovenaan. En niemand kwam daarbij in de buurt de afgelopen week. Zeg, het bleef altijd maar een beetje steken rond, ja, laten we zeggen, gemiddeld zo'n 5 goede antwoorden. En dat moet echt beter voor die 1000 euro. Nu is natuurlijk de grote vraag, gaat daar nog iemand overheen vandaag? Het is vrij simpel. Je krijgt 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk antwoorden te geven. Die beginnen met een bepaalde letter uit het alfabet. En als je dan ook nog 10 of meer goede antwoorden geeft, dan ga je niet alleen naar huis met die 1000 euro, maar ook nog eens met een straat staatsloten van Staatsloterij als bonus. Dus ga je de finale van de alfabet met zelfvertrouwen tegemoet. Laat van je horen, laat van je horen. Stuur even je naam in een bericht met de app van Joe. Wie weet speel ik over 3 minuten met jou de finale na Wet, Wet, Wet bij Joe. There is Love is All Around.

0: Banjo en Love Is All Around. Dire Straits hoor je na de grote finale van de Alpha Battle. En die gaan we spelen met Sjors.
1: Ja, hoi.
0: Sjors, het gaat gebeuren, eindelijk.
1: Zeker, zeker, ja. Spannend.
0: Daar ben je, ja. Want hoor je de Alpha Battle vaker?
1: Ja, ik luister heel vaak. En dan gaat het eigenlijk in de auto, wil het allemaal wel.
0: Ja.
1: Maar ja, nu moet ik het waarmaken.
0: Ja, je wil het nu wel eens eventjes voor het echt weten natuurlijk wat het doet. Ja, en, want als je in de auto meespeelt, dan zit je gemiddeld op hoeveel antwoorden?
1: Oeh, ja, dan hangt het er altijd een beetje om.
0: Ja.
1: Maandag dan win ik wel.
0: Ja, precies.
1: Maar ja, dat zeggen 7, 6, 7, 8.
0: 6, 7, 8, ja, daarom vroeg ik om een gemiddelde. Natuurlijk de ene dag wel meer dan de andere, kan ik me voorstellen. Oké, 6, 7, 8. Ja, vooral die 8 die zou ik dan in de gaten houden. Want Chantal die scoorde eerder deze week al 7 goede antwoorden. Dus die staan al op het scorebord. Dus laten we er gewoon geen twijfel over laten bestaan. En voor de 8 gaan.
1: Perfect.
0: Toch, Sjors? Wat ga je doen met 1000 euro?
1: Ik zit hier met 2 jonge kinderen net in de auto. Een mooie vakantie, een weekje ergens heen.
0: Hé, hey, leuk. Leuk.
1: Ja, voor de vakantie. Ja,
0: super.
1: Dat dacht ik, ja.
0: Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En als er gespeeld is, haal ik jullie er allebei bij. Dan gaat de jury nog een keer extra goed in beraad. En dan maak ik bekend wie die 1000 euro heeft gewonnen. Jij, Sjors of Chantal, die ook aan de lijn is. Zeg maar even hallo, Chantal.
2: Hallo.
0: Hallo, leuk dat je erbij bent. Sjors, je mag gaan spelen met de letter K van kapot.
1: Kapot, oké.
0: Ja, klaar voor?
1: Zeker.
0: 30 seconden vanaf nu, succes. Een vogel.
1: Een kanarie.
0: Een elektronisch apparaat.
1: Een computer. Een cassette recorder. Nee.
0: Een woonplaats.
1: Kaasheuvel.
0: Een soort soep.
1: Kaassoep.
0: Een merk.
1: Cassidy.
0: Een bijvoeglijk naamwoord.
1: Kort.
0: Iets wat je kan vieren.
1: Koningsdag.
0: Een spelletje.
1: Koningsdagspel.
0: Een sport.
1: Kaatsen.
0: En dat was hem.
1: Oeh.
0: Oeh, ging dit beter of minder goed dan als je in de auto meespeelt?
1: Zoals altijd.
0: Zoals altijd.
1: Twijfelachtig dus.
0: Als elektronisch apparaat had je kunnen zeggen koelkast bijvoorbeeld. Ja. Maar ja. Hier zit je natuurlijk met de K inderdaad met de C-klank die als K klinkt. Dat kan bij deze natuurlijk heel verwarrend zijn, uiteraard. We gaan alles eens eventjes bij elkaar optellen. Beste Sjors. En dan maak je bekend wie de 1000 euro heeft gewonnen. De 1000 euro van Joe en Staatsloterij gaan naar Chantal! Gefeliciteerd, Chantal! Zo, hallo zeg.
2: Chantal, dat waren mijn collega's.
0: Dat waren jouw collega's die ontzettend blij voor je zijn. Nou, dat is fantastisch. Gefeliciteerd, want je had een nieuwbouwhuis gekocht en de facturen vliegen je om de oren. Dus het is eigenlijk al besteed, hè Chantal?
2: Zeker weten, dat mag je wel zeggen.
0: We staan eigenlijk weer meteen in de min. Maar van harte, van harte, van harte, van harte. Maandag uiteraard nieuwe kansen en de nieuwe 1000 euro in de Alpha Battle. Als je mee wilt spelen mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Maandag 16:15, nieuwe ronde. Dit is Dire Straits.

0: Dire Straits, Bejo en Sultans of Swing. Ja, en hier in de middagshow word je altijd helemaal bijgepraat over alles wat er een beetje speelt in de wereld. Maar zometeen na het nieuws van 5 heb ik zelf een nieuwtje. Ik heb zelf nieuws. En dat heeft met Joe te maken. En dat heeft met mezelf te maken.
1: Maar moet ik het meenemen om 5 uur zo meteen dat je daar doet?
0: Nee, dat vertrouw ik niet. Dat doe ik zelf wel.
1: Ja, dat doe ik, ja, dat is waar.
0: Voor zover is het echte nieuws met Jeroen natuurlijk.
1: Ja, zometeen onder andere een terugroepactie van supermarkt Dirk. Want ja, er heeft iets meer bite dan eigenlijk de bedoeling is.
0: En Brian Adams hoor je ook zo.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Huh? Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
7: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
0: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
12: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Mama, ik ben super blij met jou.
14: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
15: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
16: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
17: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
18: Aldi. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
19: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
18: Mamma mia, dat is goedkoop.
17: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
18: Aldi. Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
20: Hamster!
21: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
20: Yes!
21: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
20: Play.
21: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
20: Lekker hoor!
21: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
20: Zoé!
21: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
20: Yes!
21: De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Amster.
22: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
23: Choose premium. Choose Napoleon.
0: Dit is jouw. Brian Adams, na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. Ontploffende mijnen waren de oorzaak van de grote natuurbrand vorige week op het militair oefenterrein op de Veluwe, blijkt uit onderzoek van de Marechaussee. Alles is volgens de regels gegaan. De militairen hebben niets strafbaars gedaan.
24: Dat betekent eigenlijk dus dat de betrokken eenheid van de oefening, ja, alle veiligheidsprotocollen en procedures voor deze oefening correct heeft gevolgd en dat de oefening ook door alle partijen vooraf goedgekeurd is.
1: Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie heeft op X gereageerd op het onderzoek. Hij zegt dat het allemaal niet had mogen gebeuren. Er is niets vreemds aan de hand met het Hanta-virus dat uitbrak aan boord van een Nederlands cruiseschip, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat Hanta-virus is niet nieuw, het is een bekend virus. En als de juiste maatregelen worden genomen, is het risico op een wereldwijde uitbraak laag. We hoeven dan ook niet bang te zijn voor coronatoestanden, zegt de WHO. Het gaat nog zeker een paar uur duren voordat de brand in een datacentrum in Almere onder controle is, zegt de eigenaar na contact met de brandweer. Hoe groot de schade is, is volgens hem nog niet te zeggen. Door de brand hebben onder meer de Universiteit Utrecht en vervoersbedrijf Transdev systeemproblemen. En een waarschuwing en meteen ook een terugroepactie van supermarkt Dirk. Het gaat over het halfbrood bakker van de akker, boeren extra vezels volkoren. Bakker van de akker, boeren extra vezels volkoren. Dat brood kan een beetje een crunchy bite hebben. En dat komt door metaaldeeltjes die erin kunnen zitten. Dat is niet de bedoeling. Breng het brood terug en je krijgt je geld terug.
0: Bakker van der akker. Was niet goed wakker, waarschijnlijk.
1: Nee, dat is heel
0: serieus. Ik denk dat het was. Ja, pas op hoor, pas op. En pas op voor je tanden ook. Hè. Het gaat ook je tandartsverzekering kosten waarschijnlijk.
1: Het weer van Weerplaza. Er is een combi van zon en wolken. Het is 14 tot 17 graden. En morgen opnieuw veel zon en iets warmer. 15 tot 19 graden.
0: Het is een drukke donderdag in het verkeer. Bijna 600 kilometer file staat er op dit moment. En de file met de meeste vertraging is de A28 naar Zwolle. Tussen het Harde en Brug Katerveer 2. 12 kilometer file en 40 minuten vertraging.
25: Morgen, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Kai Merks.
0: En dit is de middagshow. Goed dat je er bent. Muziek van Aerosmith en Jimmy Bohorn naar Brian Adams. Dit is Run To You. Yeah.

0: Amber Horn bei Joe and Dance Across the Floor. Dit is de middagshow bij Joe. Kai hier. Hartstikke fijn dat je er bent. Je hoort sowieso de hele dag door bij Joe. Natuurlijk het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Hier over een paar minuten Aerosmith met I Don't Wanna Miss A Thing. Als je altijd op de terugweg van je werk naar de middagshow luistert, dan weet je dat je hier altijd helemaal wordt bijgepraat over alles wat er een beetje speelt in de wereld. En natuurlijk, zo wil ik het zo nog heel even, Jeroen, over het Songfestival hebben.
1: Oh ja.
0: Want ja, dat leeft totaal niet, maar we houden het een beetje in de gaten. Er is wel degelijk nieuws dat er naar buiten komt over het Songfestival. Maar we doen niet mee dit jaar natuurlijk, dus dat gaat een beetje in de vergetelheid. Maar daar kom ik zo op. Want eerst heb ik zelf een keer nieuws dat ik even wil opgooien, dat ik even wil vertellen. Want het volgende is het geval. Ik maak hier nu al ruim 2 jaar de middagshow bij Joe. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7. Maar er is mij gevraagd om daar alsjeblieft mee te stoppen. Nee, dat is waar. Er is mij gevraagd om daar nog iets aan toe te voegen. En daarom hoor je me na de zomer ook elke vrijdag ochtend tussen 10 en 12 bij Joe, dus direct na de Coen & Sander Show. Dank u wel.
2: Dank je wel.
0: Niet verwachten natuurlijk.
2: Godverdikkie.
0: Ja, dat dacht ik. Ah, absoluut. Dat wordt helemaal leuk. Kijk, die vrijdag, dat is natuurlijk sowieso al zo'n andere dag dan de rest van de week. Het grenst tegen het weekend aan. Je zit vanaf vrijdagochtend gewoon helemaal in de weekendstemming. En daarom ja, is aan mij gevraagd of ik je daar op die plek richting de start van het weekend een beetje wil leiden. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Dat wordt feest. Daar heb ik eigenlijk nu al zin in. Dat is na de zomer dus. Maar wil je even de ruimte geven, Jeroen? Jij als ras-echte journalist, ja. Jij zit hier nu tegenover mij.
1: Ja.
0: Je mag mij 1 vraag stellen. Dus denk even na, je allerbeste vraag. Wat wil je weten?
1: Mini persconferentie.
0: 1 vraag voor Jeroen van Joe.
1: Ja, ja. Vrijdagochtend tussen 10 en 12 na Coen & Sander. Dat is de ochtend.
0: Dat is
1: de ochtend. Waarom op de ochtend en waarom niet aan het eind van de dag, als het weekend ja, echt begint?
0: Dat vind ik een hele goede vraag.
1: Dank je.
0: Want je zou inderdaad denken, waarom hè, niet gewoon tussen 4 en 7, zoals we hier nu ook zitten. Dat is omdat ik ook dacht, ja, die vrijdag is zo'n andere dag, wat ik al zei. En als je ook kijkt bijvoorbeeld naar de files op de weg. Ja, die files die zijn er natuurlijk om 2 uur, om 3 uur. Iedereen is dan richting huis aan het gaan. Iedereen is zich helemaal aan het voorbereiden op het weekend. Dus ik dacht, als ik daar nou in ieder geval voor ga zitten en die weg een beetje begeleid, je eigenlijk bij de hand pak om richting dat weekend te stappen elke vrijdag, dan denk ik dat dat ontzettend leuk en gezellig kan worden. Dus vandaar.
1: Leuk.
0: En tegen die tijd, vrijdagmiddag 4-7, hang ik natuurlijk ook hier. Pimpelipampi, dan ben ik natuurlijk ook weg. Dus ja, dat heeft geen enkele zin. Dat heeft geen enkele zin, dan kun je me helemaal niet meer verstaan.
1: Voor de precies. Voor de files weg, hoop ik het café.
0: Eigenlijk wel. Nou, dus dat is eigenlijk het nieuws. Dat ik dan dacht, ja, dan breng ik dat zelf eens eventjes een keertje.
1: Ik vind het echt waanzinnig leuk.
0: Leuk, hè?
1: Ik wens je bij deze, duur nog even, maar waanzinnig veel plezier.
0: Ja.
1: Succes natuurlijk, maar vooral plezier.
0: Ja, dankjewel. Ja. Lang verhaal kort, na de zomer ben ik ook op vrijdagochtend te horen hier bij Joe tussen 10 en 12. En wat ik net al zei, ander nieuws van vandaag, gaat iets bijzonders gebeuren op het Songfestival, want er gaat sinds lange tijd een regel verbroken worden.

0: Maar ook het begin, want zo begint het natuurlijk ook. Dit nummer altijd dat Frank Boeien op zijn paard aankomt. Een soort van cowboy-achtige... dat idee heb ik altijd.
1: Ja, dat idee. Ja, och, daar heb je hem. Oh, daar heb je hem op zijn paard. Met zijn zwaard en zijn revolver. Pas op en zijn lasso. Het is Frank Boeien.
0: Dat idee heb ik altijd.
1: Ja.
2: Ja, maar nu, iedere keer als ik dit liedje hoor, ga ik daar aan denken.
0: Ja, dan ga je dat...
1: Ja, oh, daar heb je hem weer. Ja, daar komt hij de prairie op gereden met... Die met een polvos naast hem, dus je ziet hem zo komen. Hij zet zijn paard bij een bak water aan de saloon.
0: Ja, sorry.
2: Ik vind het zo mooi.
0: Ja, excuus. Maar ja, ik heb een beeld altijd in mijn hoofd. Ik denk, ik deel dat een keer.
2: Ja. Ja, als ik er niet bij ben de volgende keer.
0: Laten we het snel over iets anders hebben. Jeroen, volgende week begint het Songfestival. Ja. Je zou het niet zeggen, maar het is echt aan de hand. We zijn er natuurlijk helemaal niet mee bezig. Maar komende dinsdag is de eerste halve finale. Er is toch nieuws over.
2: Nou, de afgelopen dagen hebben wij lopen kijken, lopen struinen door de kranten, alle sites afgegaan. We konden niks vinden. Maar er is inderdaad nou nieuws over. Eindelijk nieuws over het Songfestival. Volgende week begint het inderdaad. En het nieuws gaat over Finland. Want Finland mag dan namelijk live een instrument bespelen, een viool. Nou ja, normaal gesproken is live muziek verboden tijdens het Songfestival.
0: Ja,
2: het
0: moet allemaal op bandjes staan.
2: Alles op bandjes, om technische problemen te voorkomen. De organisatie maakt dus nu een uitzondering, omdat de viool in het nummer van Finland als een soort extra stem wordt gezien onder de echte zang. Nou, dat klinkt zo.
0: Oh. Ja, aan het eind hoort je me extra goed natuurlijk. En dat wordt dus wel live gespeeld. En dat mag, daar hebben ze een uitzondering voor gemaakt. Ja. Maar ze zijn niet bang dat er volgend jaar iemand komt. Ja, maar ik wil ook gewoon echt trommelen.
2: Nou ja, dat zou kunnen.
0: Of, toch, dat kan. Dat nu de hek van de dam is. Dat is vaak zoals je één keer een uitzondering maakt. Dat andere landen ook zeggen van ja, maar ja goed. Ik kan ook heel goed triangelen. Maar ik wil gewoon live triangelen op het Songfestival.
2: Ik denk wel dat het gaat gebeuren.
0: Toch?
2: Ja.
0: Ik heb ook even zitten grasduinen in de inzendingen. Want daar heb je ook waarschijnlijk nog niks over meegekregen. En een leuke die je in de gaten moet houden is Georgië. Die komen de dinsdag in actie. En dat is een broertje en zijn twee zusjes. En ze hebben ooit in een ver verleden al een keer meegedaan met het Junior Songfestival. Sterker nog, dat hebben ze gewonnen. Hoe hebben ze gewonnen? Nou, ze waren verkleed als drie kleine bijtjes, moet je hier even voor je zien. En ze deden ook eigenlijk het hele nummer een zoemende bijna. Hier hebben ze mee gewonnen. Luister even mee.

Nou goed, ze zijn inmiddels volwassen. Het zijn flinke hommels zijn het geworden inmiddels. En nu doen ze mee aan de volwassen versie van het Songfestival. Dan is de vraag, ja, wat doen ze nu in de plaats van... Nou, dit. Ja, absoluut. Dus dit is de aankomende dinsdag onder andere in de eerste halve finale van het Songfestival. Georgië, hou eens in de gaten met drie kleine bijtjes. Dit is Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s.

0: 6 komt eraan, Jeroen.
1: Ja, zometeen triest nieuws. Het is namelijk het einde van een chipstijdperk. Het kan zijn dat jouw favoriete soort chips binnenkort verdwenen is uit de schappen.
2: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
0: Goedemorgen!
2: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
0: Lekker uitgerust?
3: Nee, helemaal niet.
0: Heb je een goede reis gehad, Sander?
3: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
0: Ik versta er helemaal niks van.
3: Nou, wij ook niet.
2: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
10: Stihl, sterk werk.
11: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1+1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
10: Stihl. Sterk werk.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Amster!
14: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
13: Yes!
14: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
13: Hoi!
14: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
13: Yes!
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Amster!
15: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
16: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
17: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1+1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
21: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
22: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
21: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
22: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
24: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
25: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
26: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
27: Vanavond trekt de laatste bewolking weg uit het land. Morgen veel zon en 's middags wat stapelwolken bij 15 tot 19 graden volgens Weerplaza. Dit is Jan. Billy Ocean na het nieuws van 5:30. Jeroen.
1: Goedemiddag. Het gaat goed met de man die vorige maand in brand werd gestoken in Utrecht, zegt de gemeente Utrecht. De man mag het brandwondencentrum binnenkort weer verlaten. De man werd in zijn rolstoel in brand gestoken. Hij zou kort daarvoor ruzie hebben gehad. Twee mannen van 37 en 55 jaar zitten vast als verdachten. Door met nieuws over realityster en vakantieparkondernemer Peter Gillis. Talpa maakt geen nieuwe opnames meer van het programma Familie Gillis, Massa is Kassa. Dat meldt de Telegraaf zojuist. Gillis werd vanmiddag veroordeeld voor meerdere zaken. Hij moet een jaar de cel in voor belastingfraude. Hij moet een boete betalen van ruim €1,3 miljoen. En hij heeft een werkstraf van 60 uur gekregen voor het mishandelen van zijn ex. Het huidige seizoen, Massa is Kassa op SBS6, wordt overigens nog wel uitgezonden. Duurt tot 5 juni aanstaande.
28: Zo, dat is een flinke uitspraak die gedaan is. Hè? En dat heeft ook nog lang geduurd voordat bijvoorbeeld een Talpa heeft gezegd van hier houden we mee op. Want het was natuurlijk wel een beetje de tendens rondom dat programma en de figuur Peter Gillis. Dat heel veel mensen zich ook afvroegen van ja, maar in hoeverre kun je dit nu nog uitzenden? Want er kwam al eerder dit soort dingen naar buiten natuurlijk. Ja. Dus oké, okay, ja, daar komt er toch een end aan uiteindelijk.
1: Ik sluit af met triest nieuws. Triest nieuws voor veel mensen. Het is namelijk het einde van een chips-tijdperk. Oh. De Nibbit-ringen gaan namelijk uit de schappen. Dat zijn de chips die je zo over je vinger kan schuiven. De chipsmaker wil wat anders op de markt brengen, maar wat precies is nog niet bekend. En wanneer de ringen niet meer te koop zijn, is ook nog niet.
28: Ja, ze zijn nu gestopt.
1: De laatste productie is geweest, dus dat ligt nu stil.
28: Okay, okay.
1: Het is nu of hollen naar de winkel, of je bent te laat.
28: Ja, oh ja, precies. En er komen nieuwe vormen, of niet?
1: Nou ja, dat is een beetje onduidelijk. Ze willen wat anders op de markt gaan brengen.
28: Ja.
1: Maar dit is iets hoeveel generaties gaat dit mee?
28: Nou, ik wil net zeggen, en dit is natuurlijk wel een succes. Ik bedoel, wees wel voorzichtig met wat je dan inruilt. Hè. Er zijn zoveel soorten chips waarvan ik zeg van, nou, die kun je best wel inruilen. Maar de Nibbit-ringen, ja, er zijn weekenden weinig weekenden dat we niet met het hele gezin merks om tafel zitten. Dat we allemaal om onze vingers die ringen hebben zitten natuurlijk. Ja. Dat we dat lekker afknappelen bij elkaar. Hè, het is natuurlijk ook een familieaangelegenheid waar je het over hebt. Nou, zonde. Zonde. De hele dag door hoor je het beste uit de 70s, 80s en 90s. Morgen wordt hier de Female Only Top 100 uitgezonden. De 100 beste nummers gemaakt door vrouwen.
29: Dit is Joe met Kai Merks.
27: Even een kleine duit in het zakje wat dat betreft. Over 6

0: mei is topmaand hier bij Joe. Met elke vrijdag een andere top 100. Die ook elke vrijdag in de maand mei een eigen thema heeft. Morgen is dat de Female Only Top 100 met alleen maar vrouwen. Zoals de titel wellicht al deed vermoeden. Rosemarie, hallo.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Je hebt je lijstje met favorieten ingeleverd al.
1: Ja, klopt. Nou, ik denk voordat ik het vergeet.
0: Ja, voor ik het vergeet. Wanneer heb je het gedaan dan?
1: Van de week. Dinsdag, geloof ik.
0: Ja, dus redelijk in het begin van de stemweek, zeg maar. Dus dat is wel goed. Ja, dat is al goed. Oké. Nou, welkom in de show. Ik wil het heel graag even met je hebben over dat stemlijstje. Want jij hebt in totaal toch wel 3 keer Whitney Houston in jouw lijst staan.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Mag ik daaruit concluderen dat je een enorme fan bent van Whitney Houston?
1: Enorm, dat denk ik niet helemaal. Maar ja, ik vind haar wel gewoon een geweldige zangeres.
0: Oké, maar volgens jou dus wel kwalitatief erg goede nummers gedaan.
1: Dat zeker, is echt,
0: ja. Ja, jouw nummer 4, 3 en 2. Waarom Whitney Houston zo vaak?
1: Ik vind haar vooral haar langzame nummers, die vind ik geweldig. Die zijn heerlijk romantisch, kunnen lekker bewegstwijmelen en meezingen. Dus dat eigenlijk vooral. Maar ja, ze heeft gewoon een onwijs goede stem. Er zijn weinig zangeressen die zo'n goede stem hebben.
0: Maar het is niet zo goed allemaal als Mariah Carey, want die heb je dan op 1 staan. Dus jouw nummer 4, 3 en 2 is Whitney Houston. Dan denk ik, nou, op nummer 1 dan ook Whitney Houston natuurlijk. Maar dan is dat toch Mariah Carey daar.
1: Ja, ja. Maar ja, goed, ze hebben er meer dames bij in staan die ik ook allemaal hartstikke goed vind. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies wist hoe dat lijstje precies werkt. Dat is weer wat anders.
0: Dan bel ik je nog wel eens over terug. Maar dus eigenlijk zou je kunnen concluderen, die 1, 2, 3, 4, 5, al die cijfers voor jouw nummers, dat zegt eigenlijk niks. Je hebt je favorieten doorgegeven en that's it.
1: Ja, precies.
0: Zal ik er dan lukraak eentje uitpikken? Zal ik dan gewoon How Will I Know draaien? Ja, jouw nummer 2, maar dat boeit verder niet dan. Zullen we dat doen?
1: Nee, ja, dat vind ik wel geweldig. Dat is heel mooi.
0: Ja, en waarom moest die absoluut ook in je lijst met favorieten?
1: Ja, het nummer, dat zegt het op zich al. Het is gewoon een heerlijk nummer. Ja, ik kan zo niet echt precies zeggen waarom, maar...
0: Hoe moet ik het weten, zeg je eigenlijk, letterlijk.
1: Ja,
0: precies.
1: Gewoon genieten.
0: Gewoon genieten, en dat gaan we doen van How Will I Know. Whitney Houston hoor je nu bij Joe.

0: je kunt, ik kijk even naar het geweten van de show. Jesse, maar je kunt tot, volgens mij, middernacht. Kun je nog stemmen of niet? Of tot,
1: ja, in principe wel, ja.
0: Voor de Female Only Top 100.
1: Ja, in principe wel, ja. Toch? Morgenochtend om 10 uur begint de lijst.
0: Nou, kijk, dus als je nou denkt, die Whitney Houston, I Will I Know, die moeten nog zeker hoger terechtkomen in die lijst. Dan moet je dat zeker even laten weten door je favorieten door te geven. Dat kan via de app van Joe, uiteraard. Later deze middag, en dan heb ik het over omstreeks 6:10. Dan krijg je het antwoord op een onderzoek. Want we nemen elke middag hier een onderzoek mee. Er kan over van alles en nog wat gaan. En het geweten van de show, yes, je hebt ook dat geregeld.
1: Ja, zeker. Alleen dus nog zonder de uitkomst. Daar moet je echt een beetje over gissen nog. En ter eentje, let ook even goed op, want misschien heb je er wat aan. Want mensen die dit doen, die worden sneller gestoken door muggen.
0: Kijk, dat is ook een hele interessante. Kijk, je kunt hier ook, wat een educatief programma is dit toch? Want als je dit antwoord weet, dan zit je eigenlijk gebakken voor de zomer. En dan weet je in ieder geval hoe je het gewoon kunt ontwijken, die muggen. Jeroen, zullen wij alvast even een antwoord bedenken? Dat we dat dan zo meteen voorleggen aan
2: Ja, mag ik? Zal ik eerst? Ga jij eerst?
0: Dan kunnen we nog even een paar plaatjes over. Ik heb geen haast hoor, ik heb nog tijd. Dus laten we dat zeker zo doen. Ik wilde meer, zullen we wel bedenken? En dan kunnen we dat zo meteen doen.
2: Goed. Nou, inderdaad nog wel bedenken.
0: Checken we over 6 minuten in ieder geval even onze antwoorden naar Lionel Richie. En nu Rolling.

0: Oké. Nou, om 6:10 krijg je het antwoord op een onderzoek. Een huistuin- en keukenonderzoek. En dat heeft te maken met muggen dit keer. Is het geweten van de show, Jesse?
1: Ja, want mensen die dit doen, of eigenlijk als je dit doet, dan word je sneller gestoken door muggen.
0: Ja, dus pak alvast eventjes pen en papier. Dan kun je dit uitsluiten. Ik denk zweten. Dus ik denk dat als je zweet, dan word je sneller gestoken door muggen. Dat toch een bepaald stofje in zit dat uit je lichaam komt, dat ze dan aantrekt, denk ik.
1: Nee, is niet de uitkomst van dit onderzoek.
0: Oké, we zouden ook even jouw antwoord doornemen, Jeroen.
2: Ja, ik denk iets met aftershave of parfum opspuiten. Dat moet je niet doen.
0: Gewoon een lekker geurtje.
2: Dat vind ze lekker.
0: Ja, en daar komen ze op af.
1: Ook niet goed? Nee.
0: Het is niet goed, hoor ik.
2: Hoe kan dat nou,
0: ja. Remco zegt via de app van Joe nog: mensen die dit doen worden sneller gestoken door muggen. Het raam open laten staan.
1: Ja. Nee, dat is ook niet de uitkomst van dit onderzoek.
0: Ja, er kwam regelmatig binnen, dus die kunnen we ook afstrepen. Wat is het antwoord wel? Hoor je om 6:10. En muziek van Phil Collins hoor je ook zo.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Bij Ter Stal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
11: Mama, ik ben super blij met jou.
12: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
13: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jou thuis klaar voor de toekomst.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Dit is Joe. Phil Collins, na het nieuws van 6 uur met Jeroen Latijnhouwers.
7: Goedenavond. Een flinke celstraf voor een 31-jarige man uit het Brabantse Oosterhout. Hij is veroordeeld tot 9 jaar cel en TBS in een sextortionzaak. De man had continu dezelfde werkwijze, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant.
8: Hij bood ze cadeautjes aan, maar dan moesten ze wel in ruil daarvoor naaktfoto's of filmpjes sturen. Nou, die naaktbeelden die dreigde hij dan online te zetten. En als ze er niet nog meer zouden sturen, dan zou hij bijvoorbeeld hun opzoeken of hun ouders vermoorden.
7: En op die manier haalde hij tientallen meisjes over. Een van de meisjes werd door de man ook verkracht. Ontploffende mijnen waren de oorzaak van de grote natuurbrand vorige week op een militair oefenterrein op de Veluwe. Dat blijkt uit onderzoek van de marechaussee. Ondanks aanhoudende droogte hield het leger een oefening met explosieven. En het duurde dagen om de brand die ontstond te blussen. Staatssecretaris Boswijk van Defensie is er niet blij mee. Hij zegt dat het allemaal niet had mogen gebeuren. Realityster en vakantieparkondernemer Peter Gillis denkt nog na of hij in hoger beroep gaat. Vandaag kreeg hij van de rechtbank meerdere straffen opgelegd. Een jaar celstraf en een boete van €1,3 miljoen voor belastingfraude en 60 uur taakstraf voor mishandeling van zijn ex. De veroordeling heeft meerdere gevolgen, want Talpa maakt voorlopig geen nieuwe opnames meer van het programma Familie Gillis Massa is Kassa. En een iconische samenwerking stopt. Wereldvoetbalbond FIFA en het Italiaanse Panini van de voetbalplaatjes gaan na ruim 60 jaar uit elkaar. Sinds het WK van 1970 wordt het Panini-stickerboek uitgegeven. Maar vanaf 2031, over 5 jaar, ruilt de FIFA het Italiaanse bedrijf Panini in voor een bedrijf uit Amerika. Het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op en koelt het af na 6 graden. En morgen dan is er veel zon bij 15 tot 19 graden.
6: Na een drukke spits is het voor dit tijdstip nog steeds wel aan de drukke kant. Als ik het zo bekijk, file met de meeste vertraging is de A28 naar Zwolle. Tussen het Harde en Hattemerbroek. 11 kilometer file en 37 minuten vertraging.
9: Morgen, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Kai Merks.
6: Mensen die dit doen worden sneller gestoken door muggen. Het antwoord hoor je hier over 5 minuten na Phil Collins. Ja!

0: Friends by Joe and In the Air Tonight. Dit is de middagshow bij Joe Kai hier. Het nieuwtje schiet me even te binnen wat jij net vertelde hier doen. Over de panini, over de WK-plaatjes die je kan scoren. Dat ze dus daar eigenlijk mee gaan stoppen, toch, de FIFA?
1: Ja, samenwerking vanaf tussen de FIFA en panini vanaf 1970. Binnenkort in 2000, over 5 jaar is dat, stoppen ze ermee. En dan gaat de FIFA van de grote baas Infantino...
0: Ja.
1: De grote vriend van
0: Donald Trump.
1: Samenwerken met een... Amerikaans
0: bedrijf. Ja, ja. Het is ongelooflijk. Ja, mooi. Ja, het zijn natuurlijk twee handen op één buik wat dat betreft. En hij heeft eerder dit jaar, Trump, of wanneer was het... heeft hij al van de FIFA de Peace Prize gekregen. En ja, hij zal ook denken, Trump, ja, voor wat hoort wat. Als wij die plaatjes kunnen maken, ja, dan moeten we dat misschien maar eens eventjes doen. En dan moeten we de handen in elkaar slaan.
1: Ja,
0: ja, ongelooflijk.
1: Ik vrees dat zo gegaan is.
0: Ja, ik denk het ook. Je krijgt nog even het antwoord op een onderzoek. Dat is gehouden natuurlijk. En we hebben het antwoord hier geweten van de show, Jesse.
2: Ja, als je dit doet, dan word je sneller gestoken door muggen.
0: Ja, inderdaad. Wat we al gehad hebben, dat is... ik ben het helemaal vergeten wat we al gehad hebben.
2: We hebben gehad het raam open laten staan. Ja. Parfum was ook niet goed.
0: Ja, ook niet goed.
1: Zweten.
0: En ik zei zweten. Dat was ook niet goed. Dank je wel. Mandy!
3: Ja, body lotion en zo opsmeren.
0: Oh, body lotion. Ja, oké. Okay.
2: Nee, niet goed.
0: Johan Pieters.
4: Wanneer iemand een banaan eet, worden zij sneller gebeten.
0: Dat zou ik een leuke theorie vinden als dat zo is. Want dat is makkelijk te ontwijken natuurlijk.
2: Nee, het zit niet in de bananenhoek.
0: Oh, oké. Okay. Claudia zegt het licht aanlaten.
2: Nee, zou je zeggen, maar niet de uitkomst van dit onderzoek.
0: Bart zegt roken.
2: Nee.
0: Barry zegt zoetigheid eten.
2: Nee, is hem ook niet.
0: Mieke.
5: Als je veel melk drinkt, heb je meer kans om gestoken te worden door een mug.
0: Melk drinken.
2: Ook niet goed.
0: Lucinda.
6: Ik denk bij het water zitten. Of op het water zitten in een bootje of zo.
0: Ja, aan het water. Ja.
2: Nee, ook niet goed.
0: Oh ja, dat is wel een plek waar die er natuurlijk onbekend staan. Dat er heel veel muggen rond zwerven. Jacques.
7: Nou, mensen die veel bier drinken, worden ook vaker gestoken door muggen.
0: Bier drinken, ja.
2: Ja, ik zie hier nee geschudden worden aan de overkant.
0: Ja, Jeroen zegt nee.
2: Waarom denk je van niet?
7: Ik denk af en toe een biertje en ik word nooit gestoken.
0: Het is een beetje wishful thinking ook. Laat dan het antwoord alsjeblieft niet zijn.
2: Het is wel goed.
0: Nee! Ja. Nou, ja. Oh joh.
2: Ja, als je bier drinkt, dan is de kans groter dat je gestoken wordt door muggen. Leuk feitje, dit onderzoek. Ze hebben dit getest door allemaal verschillende soorten mensen... die allemaal verschillende dingen gedaan hadden en zo... in een kamer vol muggen te stoppen. Dat is allemaal vrijwillig geweest.
0: Ja.
2: Maar hoe het zit, is dat door alcoholgebruik, specifiek bier... daar is dat echt door de stofjes die daarin zitten... ga je meer CO2 produceren met je lichaam. Dat ga je dan meer uitademen. En muggen gebruiken CO2 eigenlijk als hun belangrijkste zoeklicht om mensen te vinden. Dus wanneer ze gewoon een target aan het zoeken zijn... en jij ademt door bier drinken meer CO2 uit, komen ze bij jou. Het zorgt er ook voor dat je huid iets warmer wordt... en meer doorbloeding heeft. Dus je wordt ook een lekker snackie ervan. En alcohol, bier in dit geval, kan je stofwisseling beïnvloeden... waardoor je ook een ander geurtje gaat krijgen. Dus je bent echt een soort wandelende neonlicht voor muggen als je bier drinkt.
0: Wat een slecht nieuws, zeg. Daar gaan onze zomers. Nou, nee hoor, dan worden we maar lekker gestoken.

0: Maar Vos heeft het onderzoekje van maandag graag. Alsjeblieft, ja. Dankjewel.
1: Eentje met beter nieuws. Want 40% van de mensen is erover eens dat dit iemand aantrekkelijker maakt.
0: Het antwoord maandagavond om 6:10.

zorg dat je, zoals elke ochtend, luistert tussen 6 en 10 naar de Koen en Sander Show hier bij Joe. Want ze bellen morgen met Dinant Woesthof. Namelijk een van de coaches van The Voice of Holland natuurlijk. Want morgenavond is de grote finale van The Voice of Holland. Er zijn nu weken verstreken met blind auditions, battles, knockouts en de halve finale. Er zijn nog 4 The Voice talenten over. Ieder gesteund door hun eigen coach natuurlijk. Dinant Woesthof, Willy Wartaal, Ilse Lange en Suzanne Freek. Ze sturen hun favorieten de eindstrijd in. Dus ik dacht, laat ik alvast even een kort round-upje doen van de finalisten op dit moment. Dat je een beetje weet wat er speelt. Coach Dinant, die gaat met finalist Thijs Veldhuis de finale in. Thijs, klinkt zo.

Goed. Het belooft een spannende strijd te worden in ieder geval. Morgenochtend om 8 uur hoor je Dinan dus bij de Koen en Sander Show. Dus zorg dat je er weer gezellig bij bent vanaf 6 uur hier bij Joe. Waar je natuurlijk de hele dag door het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s hoort. Met Golden Earring nu hier. When the Lady Smiles.

When the Lady Smiles. Kai hier, dit is de middagshow. Fijn dat je er bent. Elke dag iets na 6:30, dan draai ik een nummer waar blaasinstrumenten in zitten. En het nummer wat ik zo voor je ga draaien, dat is ooit helemaal anders gemaakt voor een film. Dat is gecoverd door een groot artiest, Justin Timberlake. En ik ben benieuwd, je moet even goed luisteren. Ik ben benieuwd, Jeroen, jij ook, en iedereen die dit hoort. Je moet even goed luisteren, ik ben benieuwd of je herkent welk nummer dit is.

0: Zie vraagtekens, denk er nog heel even rustig over na. Je hoort het antwoord na het nieuws van 6:30.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Morgen, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits.

0: Goedemorgen. What's going on? Bij Jo. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
6: Even over later.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
15: De laatste bewolking trekt weg uit het land. Morgen veel zon en 's middags wat stapelwolken bij 15 tot 19 graden. Muziek van Madonna hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen.
16: Goedenavond. Het is nog altijd niet duidelijk hoe vuurwerkbedrijven worden gecompenseerd nu er een verbod aankomt. Het kabinet wilde een maand geleden al duidelijkheid hebben, maar er wordt nog altijd over gepraat. Het gaat onder meer over hoeveel geld er nodig is als compensatie. De vuurwerksector zelf heeft het over honderden miljoenen euro's. Over vuurwerk gesproken, er is een bom ontploft bij voetbalclub Real Madrid. Gisteren ontstond tijdens de training een ruzie tussen twee spelers. En die ruzie kreeg vandaag een vervolg. Dat liep zo uit de hand dat een van de spelers met een hoofdwond naar het ziekenhuis moest. Dat was de aanvoerder van Real Madrid, Federico Valverde. Het is sowieso een chaos bij Real Madrid dat dit seizoen naast alle prijzen grijpt. Ze willen een deel van de spelers niet meer met de trainer praten en hebben fans van Real Madrid al meer dan 30 miljoen handtekeningen verzameld om sterspeler Kylian Mbappé weg te sturen.
15: Nou, heel hoop aan de hand daar, zeg. Het is ook lastig om deze boel een beetje te sussen als ik het zo hoor. Want het gaat echt over supporters heen dus.
16: Ja, dit is gewoon, dit zijn te veel ego's in één team. En dat kan ook fout gaan, dat blijkt wel.
15: Absoluut.
16: Dus trouwens, er komt nog wat aan. Komende zondag is de wedstrijd Barcelona-Real Madrid. El Clasico, dat zijn grote rivalen van elkaar. Ja. En wint Barcelona van Real Madrid, in eigen huis dus Barcelona. Dan is Barcelona kampioen. Dus dat kunnen ze ook nog eens overheen krijgen.
15: Oei, nou op een goed weekend. Hè?
16: Tot slot, een advies over dit weekend gesproken. Doe het maar niet. Komende weekend is het moederdag. En verras je moeder dan vooral niet met een ontbijtje op bed. Want uit nieuw onderzoek blijkt dat een meerderheid van de moeders met kinderen onder de 12 jaar niet op een ontbijtje op bed zit te wachten. Vanwege de vele kruimels in bed, vanwege het geknoei en
15: ach,
16: het glas sinaasappelsap dat net iets te scheef op het dienblad staat. En misschien nog wel pijnlijker, de meeste boeren staan na de hand zelf de hele zooi op te ruimen. Wat willen boeders dan wel?
15: Ja, wat willen ze dan wel?
16: Schrijf even mee, Kai.
15: Ja, schrijf even mee. Ik schrijf ook
16: even mee.
15: Ja.
16: Moeders willen wel een ontbijtje, maar dan gewoon aan tafel. Of ze willen een lief gebaar als een knuffel of gewoon een mooie tekening.
15: Ja, dit is toch werkelijk ongelooflijk. Maar er is toch niks leuker. Waar gaat het nou over? Er is toch niks leuker dan je kind de kamer binnen zien hobbelen. Hobbelen wellicht. Met zo'n dienblad vol met eten en een lief kaartje erop en een dingetje terwijl je in bed ligt. Dat is toch het leukste wat er is? Kan jou schelen dat er dan kruimels in bed liggen? Er liggen wel andere dingen in je bed ook wel, denk ik.
16: Ja.
15: Zullen we zo meteen mijn vriendin eens even bellen of ze hier zo op zitten wachten?
16: Dat vind ik een goeie.
15: Toch? Want, want we hebben twee zoontjes. Guus is 4. Siem is allemaal half. Die laat ik sowieso niet met een dienblad in zijn handen. Overstelling voor. Maar Guus van 4, die vindt dat misschien best wel leuk. Nou, zullen we zo mijn vriendin eens even bellen? Eens even kijken wat ze doen.
13: Dit is Joe met Kai Merckx.
15: Ja, blauwe krulletjes, hè? Nou, ze moet eens proberen een verkeerde antwoord te geven. Er is zondag geen moederdag, dan kan ik je wel. Oh. Nou, en dit is Madonna. Dit is

0: as you may.
1: Wel in het nieuws over Moederdag. Dat is komende zondag natuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: Let even goed op allemaal. Komende zondag is het Moederdag. Zijn er nog steeds heel veel mensen die nu schrikken natuurlijk.
2: Zeker, ik ook, want ik moet er steeds verhalen. Maar gelukkig heb ik één ding bij de hand. Want uit nieuw onderzoek blijkt dat een meerderheid van de moeders niet zit te wachten op een ontbijtje op bed.
1: Nee, dat klopt.
2: Met Moederdag.
1: Ik dacht, laten we eens eventjes kijken hoe dat dan bij mij thuis zit voor komende zondag. Ik heb twee kinderen samen met mijn vriendin Guus van 4 en Siem van 1. Laten we mijn vriendin even bellen om te kijken hoe de vlag erbij hangt thuis. Ja hoor, doe maar. Kom maar. Als het goed is, zit misschien nu in een soort van rush, kan ik me ook voorstellen. Van de avondrush, 7:15. Laten we even kijken hoe de vlag erbij hangt. Ze opneemt. Ja, dat is de vraag natuurlijk.
2: Oh, ze ben je.
1: Ja.
3: Met Corine.
1: Hallo. Ja, met mij.
3: Hey, hoi.
1: Hi. Hallo, hallo. Je bent live op de radio, dat je dat ook even weet.
3: Hallo.
1: Zitten we in de spits thuis? Hoe is het thuis?
3: Nou, ik lig net met Guus een boekje te lezen.
1: Ach, wat fantastisch. Ja, dat zal toch heel even moeten wachten, want ik wil even iets checken voor komend weekend. Dat is natuurlijk Moederdag. Dat heb jij ook rood omcirkeld in je agenda staan.
3: Ja, zeker. Zeker.
1: Nou was er net onderzoek bij Jeroen in het nieuws dat moeders helemaal niet, of althans het merendeel in ieder geval, niet zitten te wachten op een ontbijt op bed. Want heel veel kruimels op bed en kopjes staan scheef en theekussens lopen en vruchtensap dat er niet meer uitgaat. Dus ze hebben het liefst gewoon het ontbijt op bed aan tafel. Dus ik wil even polsen, hoe zit dat bij ons dit weekend?
3: Oh, nee. Oh nee, ik vind juist ontbijt heel leuk.
1: Ja, dat het erbij hoort. Of wat voor idyllisch beeld heb je er dan bij?
3: Ja, nou, het is toch dat je wakker wordt en dat je gerommel hoort beneden. Dat je weet, oh, ze zijn al lekker bezig. En dat dan de deur open gaat. En dat ik jullie zo inderdaad wel een beetje, ja, die kopjes rinkelen. Ja, natuurlijk kruimels op bed, maar het is toch helemaal een blijf van waardering.
1: Ja,
3: ik vind het zalig als ik op bed lig en dat ik jullie beneden hoor bezig zijn. Vind ik zo leuk.
1: Maar het grootste deel van het probleem zou ook zijn dat moeders dan daarna zelf de hele boel staan op te ruimen. Dus de kruimels uit bed te schudden en zo.
3: Ja, maar ja, of ik nou daarna de tafel afruim of dat ik het bed schoonmaak, ja, dat maakt op zich ook niet heel veel uit, toch?
1: Oké.
2: Dit was het moment dat jij zou zeggen. Dit is het moment dat jij er moet zeggen, weet je wat? Die kruimels, ik ruim alles op.
1: Ja, nee.
2: Wat
1: ja,
2: had
1: zeker,
2: jij kunnen zeggen?
1: Nee, zeker. Maar ik ben veel meer bang voor iets anders. Ik denk nu gewoon naar dit verhaal. Potverdikkie, moet ik toch aan de slag. Moet toch gaan gebeuren. Nou, je bent Guus aan het voorlezen nu op dit moment. Praat hem alvast even bij over komende zondag dan. Dat hij echt, ja. Er staat werk voor hem.
3: Krijg ik ontbijt op bed, Guus? Nee!
1: Hey.
2: Zie je wel.

0: September. Een nummer was ooit gecoverd, hè? Ik vertelde het eerder al eventjes, voor de film Trolls. Is het? Dat is een film. Ken je de film Trolls?
1: Nee.
0: Ik eigenlijk ook niet. Wie kent hier de film Trolls? Even handen omhoog. Ja, vertel maar, Britt.
2: Ja, dat is een animatiefilm.
0: Ja, maar wat zie ik?
2: Ja, trollen.
0: Ja, nou, daar was ik al bang voor. Een film over trollen is het.
1: Ja.
0: Leuk over gekleurde trolletjes. Is het Disney, Pixar?
2: Vast wel. Zoiets?
0: Een beetje dat steltje moeten we... Ja, of niet? Nou, maakt ook niet uit. Het is een film over trollen. En er is een nummer bij gemaakt, of in ieder geval gecoverd. Justin Timberlake heeft dat gezongen, dat nummer. Heeft een nummer gecoverd. Ja, en dat, ik vroeg net even, luister even goed mee welk nummer dat zou kunnen zijn. Gaat zo. Ja. Dat is 2016 of dit.
1: Dit is de cover.
0: Dit is de cover, ja, dit is de cover, ja. Ja, dus je moest heel goed luisteren, maar dat is inderdaad een cover van September van Earth, Wind & Fire.
1: Ja.
0: Ja, hè? Ja. Ja, maar nu valt hij, nu ik het zeg, denk ik van, oh ja, tuurlijk. Ik hoor ergens wel heel ver, hoor ik wel bekende klanken van Earth, Wind & Fire. De Phoenix Horns zitten er ook ergens bij, denk ik. Dit is show met R.E.M., Losing My Religion.

0: beste van Miami Sound Machine. En Rhythm is gonna get you. En U2 redden we niet meer.
1: Och, Guido
0: Kuyn.
2: Hoi. Hallo. Hallo. Redden nu door mij U2 niet meer. Ach, wat zielig voor die mannen. Voor Bono.
0: Ja, ja, stonden klaar op de gang. Helaas, dat is niet meer nodig. Nou, ik laat ze staan voor ergens bij jou zometeen misschien. Oh, ja, je bent nooit.
2: Kijk, dat loopt.
0: Ja. Maar eerst een nieuwe ronde Minute to Win It.
1: Ja, zeker. Om 7:10 mag je 5 begrippen gaan halen binnen 1 minuut. En als het je lukt, win je het Joe prijzenpakket. En een bladcadeau tijdschriftenbon van €100.
0: Ja, dat is mooi. Robert, hallo. Hallo.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond, Robert. Hallo. Je hebt wel oren aan die prijzen natuurlijk. En daarvoor moet er een goede ronde Minute to Win It gespeeld worden. Met wie denk jij dat te volbrengen zo?
3: Ik denk, toch Guido.
0: Bedankt voor de heer. Okay. Nou, helemaal goed. Dat gaat goed komen. Ik heb allemaal horen spelen, Robert, Guido. Nou, dat is ongelooflijk. Ik weet niet wat je meemaakt. Ja, zorg dat je je goed klaarmaakt, dat je goed zit als je meespeelt. Zo.
3: Nee, ik ga helemaal goed zitten.
0: Helemaal goed. En muziek van Bruce Springsteen hoor je ook na het nieuws van 7 uur.
4: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
5: Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
13: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
13: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jou thuis klaar voor de toekomst.
16: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
19: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
18: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
19: Rand? Nee.
18: Fair enough.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag.
20: Hakje spitsuur,
21: hakje dag.
22: Daar heb je Huub van Hubo.
23: Hoi.
22: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
24: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
22: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
1: Dit is jouw. Met muziek van Bruce Springsteen en Gloria Gaynor. Na het nieuws van 7 uur door Nathalie van Zuylenkom.
25: Goedenavond. Het is nog altijd niet duidelijk hoe vuurwerkbedrijven worden gecompenseerd nu er een verbod aankomt. Het kabinet wilde een maand geleden al duidelijkheid hebben, maar er wordt nog altijd gepraat. Het gaat onder meer over hoeveel geld er nodig is als compensatie. De vuurwerksector zelf heeft het over honderden miljoenen euro's. De grote natuurbrand op de Veluwe vorige week is veroorzaakt door ontploffende mijnen, blijkt uit onderzoek van de marechaussee. Ondanks dat het al langere tijd droog was, hield het leger een oefening met explosieven. Het duurde dagen om de brand die ontstond te blussen. De zaak rond rapper Ali B. was heftig, dat zegt zangeres Ellen ten Damme. Ali werd vanochtend in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Onder andere voor het verkrachten van Ellen ten Damme. Bij Radio 5 reageerde ze daarop.
26: Mijn verhaal was geen nooit een geheim. Dat hebben mensen in mijn omgeving altijd geweten. En het OM heeft daar blijkbaar feiten in gezien en gehoord waarmee zij een aangifte hebben gedaan. En daar is dit uitgekomen. Het recht moet zijn werk doen en dat is het enige wat geldt in dit geval.
25: Ali gaat nog in cassatie bij de hoogste rechter. Die oordeelt of de zaak juist is gegaan. En ruim 1 op de 4 Nederlandse mannen wil zijn baan opgeven voor de carrière van de partner. Of zijn eigen carrière op pauze zetten, blijkt uit onderzoek. En wanneer een partner een promotie krijgt met grote gevolgen, zoals verhuizen, extra zorgtaken of minder gezamenlijke tijd, zeggen mannen vaker hun vrouw volledig te steunen dan andersom. Ook als dat hun eigen loopbaan schaadt. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op, koelt af naar 6 graden. Morgen is er veel zon bij 15 tot 19 graden.
27: Morgen, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Guido Kuyn.
1: En een van die vrouwen ga je zo meteen horen. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Naar Bruce Springsteen. Dit is I'm on Fire.

0: and say goodbye. Dit is Joe met zometeen nog Alphaville en ook de Goo Goo Dolls met Iris.
1: Minute to win it.
0: Maar eerst de nieuwe ronde Minute to win it. Kai, klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor, Guido. Absoluut, zeker.
0: Robert, jouw weekend is eigenlijk al begonnen, hè?
3: Ja, zeker.
0: Wat goed geregeld, zeg. Oude parttimer van me.
2: Fantastisch.
0: Moet ook wel bij de gemeente, toch? Hoor hem griffelen ook.
3: Ja, daarom.
0: Ja, inderdaad. Heb je zin in het weekend?
3: Ja hoor.
0: Hoe ga je hem invullen?
3: Boodschapjes doen en eventjes waarschijnlijk een dansavond.
2: Een dansavond?
0: Oh, oh wat, voor, ja. Wat voor dans dan?
3: West Coast Swing.
0: West Coast Swing. En hoe ziet dat eruit?
3: Het lijkt een beetje op de jive van ballroom dansen.
0: Oh, klinkt fancy.
2: Ja, ik ben helemaal niet thuis in dansen. Nee, maar veel swing zit daar inderdaad in. Ja, ja, ja. Ik heb er wel een voorstelling van.
0: Nou, super. Robert, wij gaan eerst een potje Minute to Win It spelen. 5 begrippen raden binnen 1 minuut. Als het je lukt om ze alle 5 te raden, wie het jouw prijzenpakket en een bladcadeau tijdschriftenbon ter waarde van 100 euro. Je wilde met mij spelen vanavond. Dus Kai, jij mag op de jurybank gaan zitten.
2: Ja, de jurybank is gereserveerd voor mij vanavond. Ik ga opletten of alles goed verloopt. En aftellen. Ja. Jullie mogen beginnen in 3, 2, 1, start.
0: Robert, let op. Dit vind je in de keuken. Ja, en daar maak je die sneetjes warm mee tot toast.
3: De broodrooster.
0: Ja, hiermee zet je je auto stil en dan blijft hij ook stilstaan, ook als je uitstapt.
3: Parkeerrem, handrem.
0: Ja, handrem, heel goed. Dit is gemaakt van noten en dat kun je ook op brood smeren.
3: Pindakaas.
0: Pindakaas, heel goed. Dit, oh ja, hier is ook een kamernaam vernoemd, deels. Als je in het water gaat liggen, dan lig je in de...
3: Ja, in het water.
0: Ja, waar de douche ook is, die kamer. Daar heb je ook soms een ander ding, daar kun je in gaan liggen met heel veel water. En dat noem je de...
3: Badkuip.
0: Ja, en dit is een bordspel. Oh, kak, ik heb bord gezegd. Moest gewoon bord zeggen. Dit is een provincie, de hoofdstad van deze provincie is Assen.
3: Drenthe.
0: Ja! Oh, ja! Ja, ik moest het ganzenbord omschrijven. Maar ja, als je al bordspel zegt, dan
2: ben je af.
0: Is dat klaar.
2: Zo werkt
0: maar
2: het.
0: Gelukkig raad je nog binnen de tijd Drenthe, Robert. Dus je wint het Joe prijzenpakket en een bladcadeau tijdschriftenbon ter waarde van 100 euro.
3: Hartstikke mooi.
0: Van harte gefeliciteerd. Kan je lekker gaan lezen komend weekend. Geniet ervan.
3: Dankjewel.
0: En dan sluiten wij met een heel lekker gevoel deze week van Minute to Win It af.
2: Zo zeg dat wel, zeg. Dat is fantastisch.
0: En dan gaan we maandag gewoon weer opnieuw beginnen. Ja. Huppakee, nieuwe week, nieuwe kansen. Wil je meespelen? En ook kans maken op mooie prijzen? Geef er dan op. Gewoon via de app van Joe. Straks Cool in the Gang Celebration. Ook Alphaville Big in Japan. Naar Goo Goo Dolls. Dit is Iris bij Joe.

0: worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Lekker uitgerust?
2: Nee, helemaal niet.
1: Heb je een goede reis gehad, Sander?
2: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
1: Ik versta er helemaal niks van.
2: Nou, wij ook niet.
0: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
3: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
11: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
12: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Box springs af en af €990. Swiss Sense.
15: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op Easy Paris XL.

0: oplossing van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
4: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
3: Werken? In deze drukte?
4: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl. 10 mei, moederdag! Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Dit is
15: het nieuws van 12 uur.
16: Goedenacht. De burgemeester van Den Haag noemt de aanval op het D66-kantoor onaanvaardbaar. In een democratie verschil je van mening met woorden, zegt hij op sociale media. Er waren zo'n 30 mensen in het pand toen de vuurwerkbom gisteravond afging. Niemand raakte gewond, iemand is opgepakt. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het Hantavirus, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het Hantavirus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. De grote brand in een leegstaand kantoorpand in Zoetermeer is onder controle. Omwonenden kregen eerder op de avond een NL-alert. Er was hevige rook. Het was de 3e brand in korte tijd in hetzelfde gebouw. Slachtoffer Naomi zegt in een interview met RTL Tonight dat ze jarenlang voor gek is verklaard, omdat Ali B. een reputatie had als goede man. De rapper is gisteren tot 3 jaar cel veroordeeld voor 2 verkrachtingen, waaronder die van Naomi tijdens een schrijverskamp. Ali B. stapt nu naar de Hoge Raad. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen de stapelwolken, dan wel wat warmer dan vandaag, 19 graden maximaal. En dat was het ANP-nieuws.
17: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. De impact op de ruim 30 jongeren die aanwezig waren bij de explosie in het D66-kantoor is enorm. Dat meldde de Jonge Democraten na de aanval met een vuurwerkbom tijdens een politieke bijeenkomst gisteravond. Ook de premier en burgemeester reageren voor afschuw. Er is iemand opgepakt. In het Brabantse Waalwijk is een sporthal ontruimd. Er zijn problemen met het dak. Experts moeten daar nu naar gaan kijken. Het is wel een probleem, want de eindexamens zouden daar vandaag worden afgenomen. Die worden dan maar verplaatst naar gewone leslokalen. De voorzitter van de Europese Commissie is optimistisch over een handelsakkoord tussen de EU en Amerika. Dat zei ze na een gesprek met president Trump. Die dreigde met hogere importheffingen als Europa zich voor 4 juli niet houdt aan de afspraken. De Europese commissarisvoorzitter zegt dat Brussel daarmee op de goede weg is. En Frankrijk start nu een strafrechtelijk onderzoek naar Elon Musk en zijn platform X. Hij weigerde vrijwillig te verschijnen voor verhoor en nu wordt de zaak overgedragen aan onderzoeksrechters. Die bekijken of X is gebruikt voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek en ook naar de dienst Grok, bijvoorbeeld om seksueel getinte nepfoto's. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog hoor op de meeste plaatsen en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goeienacht. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is het een wonder dat de ruim 30 aanwezige jongeren ongedeerd bleven, omdat de explosie een ravage heeft aangericht. Minister Sjoerdsma benadrukt dat geweld tegen politici alle perken te buiten gaat. In Amsterdam is een man opgepakt voor een steekpartij in Leiden vorige week. Het slachtoffer werd toen in zijn gezicht gestoken door iemand uit een groepje van ongeveer 5. Hoewel de politie eerder zocht naar een jongere dader, bleek de opgepakte man eind 30 te zijn, meldt de regionale omroep. In Duitsland wordt gezocht naar een hoogbejaarde blinde vrouw. Haar man, die dement is, had haar achtergelaten in de auto, maar is volgens Duitse media vergeten waar die heeft geparkeerd. Volgens de man was de auto ergens vast komen te zitten, waarschijnlijk in de buurt van Berlijn. En er wordt gezocht naar nieuwe actrices voor de rollen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in het derde seizoen van de serie Maxima. Kleine prinsesjes worden groot, zegt uitzender Videoland. Meiden van 7 tot en met 14 worden gezocht. Ze hebben nog ruim een week de tijd om zich aan te melden. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. Het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend, dan is het zonnig, maar in de middag komen er stapelwolken. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.